0: kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: World Cup kijken? Centro Gastrobar, coole airco, easy parking,

0: zit erin!
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via de Hairboutique.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Namdani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: laatste nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De hulpverlening aan Venezuela is in volle gang, met belangrijke steun van de Caribische eilanden. De Amerikaanse overheid coördineert noodhulp via luchthaven Hato op Curaçao. Ook Aruba heeft logistieke hubs geopend. Het Nederlandse Rode Kruis en Defensie werken samen met een Arubaans medisch team en een specialistisch reddingsteam dat zoekt naar overlevenden. Een nieuw wetsvoorstel in Nederland geeft studenten recht op een vergoeding voor verplichte stages, maar geldt niet voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De wet is alleen van toepassing in Europees Nederland en op de BES-eilanden. Studenten op de eilanden kunnen wel vrijwillige afspraken maken over stagevergoedingen. Het voorstel gaat volgend jaar in internetconsultatie. Internationaal nieuws. Marine Le Pen stelt zich verkiesbaar voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk in 2070. Dit maakte ze dinsdagavond bekend, ondanks een eerdere veroordeling voor misbruik van EU-geld. Le Pen gaat in cassatie tegen deze uitspraak. Ze hoeft geen enkel band te dragen, zolang er geen uitspraak is van het Hof van Cassatie. Prins Harry en andere aanklagers in de zaak tegen de Daily Mail voelen zich niet gerechtvaardigd. In een verklaring aan Britse media stelt Harry dat zij geen gerechtigheid of verantwoording hebben gekregen. Hij vindt het schokkend dat de rechtbank de Daily Mail vrijpleit, terwijl zij onvoldoende bewijs hebben geleverd. Andere prominenten, zoals Elton John en Elizabeth Hurley, zijn ook betrokken. Meerdere straten in het centrum van Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een wolkenkrabber. Burgemeester Zoran Nandani meldt dat het 37 verdiepingen tellende gebouw blijft bewegen. Bouwvakkers ontdekten dat enkele kolommen het begaven. Er zijn geen gewonden gemeld. De brandweer heeft een instortingszone ingesteld. Een lokale overheid heeft een klacht ingediend tegen de projectontwikkelaars vanwege overtredingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen na een diefstal van auto-onderdelen aan de Kaya Rankiel op woensdag 24 juni. Tijdens de arrestatie van de verdachte werd een gestolen bumper gevonden. De politie vraagt mensen die de bumpers herkennen om contact op te nemen met het onderzoeksteam via 2762-2 of 917. Het Curaçaose reddingsteam Kuzar is gisterochtend teruggekeerd op het eiland. De 8 teamleden landen op de FOL-militaire basis op Hato na 10 dagen noodhulp in Venezuela. Het team verleende hulp na 2 zware aardbevingen waarbij meer dan 2000 doden vielen. Ze waren actief in La Guaira en zochten naar overlevenden onder het puin. Dan nog internationaal nieuws. De voorlopige overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran is voorbij, aldus president Donald Trump. Hij noemt het tijdverspilling om met dat stelletje leugenaars te praten. Trump reageerde boos op de nieuwe vijandelijkheden nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden na beschietingen van schepen in de straat van Hormuz door Iran. De Iraanse revolutionaire garde heeft 85 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait bestookt als reactie op de schending van het staakt-het-vuren door de Verenigde Staten. Ook zou een Amerikaanse MQ-9 Reaper-drone zijn neergehaald. In Bahrein klonken explosies en ging het luchtalarm af. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kuwait heeft de aanvallen van Iran veroordeeld. De Deense premier Mette Frederiksen heeft op de NAVO-top in Ankara herhaald dat Groenland niet te koop is. Dit volgt op opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die stelde dat het eiland door de Verenigde Staten beheerd zou moeten worden. Frederiksen benadrukte het zelfbeschikkingsrecht van het Groenlandse volk en verklaarde bereid te zijn Groenland te verdedigen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Hey, chi vuole i buoni di Momanche? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio d'ursima. Assì è facile per partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e olla blu.
4: Copa Mundial Allega e agora abo por score for fun. Download Buffin Mass app, hasi compra na Van den Twil, Coiman, Changes Group e Beton Industry Brivegap e recebi bo sample digital com cada compra de 25 florin. Cada carte folha na tabo chance pagar um Toyota Agia 2026 de garage Cordia. Anha de seguro completamente grátis de Enya e 1500 florin de gasolina de Aço Gás e UbiPay. E tem mais prêmio para um set de Porsche de Coiman. 25 mil Van Mass. Of um voucher no valor de 1.500 florins de Beton Industry Brivegat. Para mais informação, visita funmas.com.
5: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant.

0: halen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: Ja, zeg hopsakee voor de woensdagochtend.

harte goedemorgen. Paradise FM meldt zich op deze vroege woensdagochtend 6:15. Oh, heb je lekker geslapen? Ik wel degelijk, ja, een beetje onrustig. Ik denk dat om een uur of, nou, hoe laat zal het zijn? 1 uur vannacht, voelde ik de deken omhoog gaan. En kroop daar mijn lieve dochter naast mij in bed. Die wilde, ja, ik weet eigenlijk niet waarom, die wilde bij papa en mama liggen. Ja, en ik ben dan zo'n zachte papa, zeker 's nachts als je ligt te slapen. Och, kom maar, blijf maar lekker liggen. Ja, is natuurlijk opvoedkundig helemaal niet het handigste, want ja, wellicht ligt ze er vannacht dan weer, maar het was wel gezellig. Natuurlijk niet zo vast geslapen als normaliter, maar... Ah ja, hè, dat zijn toch de mooie momenten in een huishouden met een 3-jarig... die daar ook deel van uitmaakt. Goed, zeg, weer helemaal fris en fruitig. Laten we zomaar eens even kijken naar wat er vannacht is gebeurd.

Train op Paradise FM deze woensdagochtend. Buenos dias, goedemorgen. De Amerikaanse president Trump heeft verklaard dat de recente overeenkomst met Iran wat hem betreft van tafel is. Volgens Trump hebben de Iraniërs zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden en noemde hij de leiders in Teheran tuig. Daarmee lijken de diplomatieke gesprekken die de afgelopen weken juist voor enige ontspanning tussen beide landen zorgden opnieuw onder grote druk te staan. Iran heeft nog niet officieel op de uitspraken gereageerd. Dan een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord wordt vermist voor de kust van Pakistan. Het toestel verdween van de radar tijdens een vlucht boven de Arabische Zee. De Pakistanse marine en de kustwacht zijn een grootschalige zoekactie gestart met schepen en vliegtuigen. Over de oorzaak van de verdwijning is nog niks bekend. En dan naar Houston, USA. Daar heeft een agent van de immigratiedienst ICE een man doodgeschoten. Volgens de agent gebeurde dat uit zelfverdediging nadat de man hem zou hebben aangevallen. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht van dat schietincident. De zaak zorgt opnieuw voor discussie over het optreden van ICE, dat de laatste maanden veel kritiek krijgt vanwege strengere handhaving van het Amerikaanse immigratiebeleid. Ja, het is niet de eerste keer. Het zal helaas denk ik ook niet de laatste keer zijn. Dan wat luchtigers wat er gebeurd is vannacht, terwijl jij op één oor lag in onze tijdzone. Een Italiaans dorp aan de kust wil af van toeristen die in zwemkleding of met ontbloot bovenlijf door de straten lopen. Wie zich niet aan de kledingregels houdt, die riskeert een boete tot €200. Volgens het gemeentebestuur is de maatregel bedoeld om het historische karakter van het dorp te beschermen en respect te tonen voor de bewoners en de lokale ondernemers. Vergelijkbare regels gelden al in meerdere populaire vakantiebestemmingen in Italië. Ja, het is niet de bedoeling dat je in je bikini daardoor de klassieke straatjes heen gaat banjeren. Dat willen ze daar niet. Nee. Nou, veel plaatsen over de hele wereld die zijn het daar niet allemaal mee eens. Ook supermarkten. Die willen af van bezweten zonnebrandlijven tussen hun verse appels en sinaasappels. Het volledig terecht ook natuurlijk. Hè. Goed, daar ben je een beetje bijgesproken over wat er gebeurd is. Terwijl wij aan onze tijdzone lagen te slapen. Zometeen.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us there, where technology and excellence come together.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Good guy.

0: zit erin!
1: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Janwee vind je haute qualité voor elke portemonnee.
2: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
3: dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Van harte goedemorgen, het is Paradise op je woensdagochtend, de 8e van juli, 6:35. Daarom aangeschoven Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
5: Goedemorgen. Passagiers in de bussen van autobusbedrijf Curaçao kunnen vanaf nu gebruik maken van gratis wifi. De service is beschikbaar in alle 34 bussen van het bedrijf dankzij een samenwerking met telecomaanbieder Connect. Volgens de directie en minister Cooper van VVRP is het internet in de bus een eerste stap, maar wordt momenteel ook gewerkt aan een app waarmee reizigers de bussen live kunnen volgen. En het Curaçaose reddingsteam Cusar is gisterochtend teruggekeerd op het eiland na een 10-daagse missie in Venezuela. De 8 teamleden landen op de volbasis op Hato. Cusar verleende noodhulp in de zwaar getroffen regio La Guaira na 2 zware aardbevingen in het buurland. Vanuit een eigen commandocentrum zocht het team onder het puin naar overlevenden. En nieuws uit het buitenland. In Indonesië woedt al meer dan een week een enorme brand op een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. De brandweer krijgt het vuur op de 15 hectare grote afvalberg maar niet onder controle. Dat komt omdat de vlammen diep onder het smeulende afval zitten. Vermoedelijk aangewakkerd door opgehoopt methaangas. Omliggende woonwijken zijn gehuld in dikke giftige rookwolken. Honderden omwonenden zijn geëvacueerd. Zeker 200 mensen zijn al onderzocht met ademhalingsproblemen. Bij tientallen van hen is een acute luchtweginfectie vastgesteld.
4: Jeetje. Lekker zin.
6: De ochtendkrant van Nelly.
4: Maar eens even die ochtendkranten openslaan. Dan staat daar nog wat leuks in vandaag eigenlijk.
5: Nou, ik begin maar meteen met met de persconferentie van gisteren van de fractie van de man binnen in de Staten. Ik had het gisteren al aangekondigd dat die zou plaatsvinden. Mm-hmm. Ze hebben de noodklok geluid over de gezondheidszorg, want die verkeert volgens hen in een zware crisis. De problemen zijn de afgelopen jaren juist flink verergerd. Dat zegt dus de fractie die bestaat uit Giselle McWilliam en natuurlijk Suzy Reumer. Volgens de oppositiepartij zijn de wachtlijsten te lang, kampen zorginstellingen met grote tekorten en ook trekt zorgpersoneel weg van het eiland. Daarnaast wordt er te weinig gedaan aan preventie en een gezonde levensstijl. De fractie eist dat de regering stopt met ad hoc maatregelen en rapporten en overgaat tot structurele hervormingen. En niet alleen het CMC kampt met enorme financiële druk, maar ook instellingen zoals het Advent, de Capriles Kliniek en Bethesda hebben dus last van de verouderde tarieven en een tekort aan specialisten. Volgens de man Pinst stijgen de zorgkosten misleidend hard, terwijl de gezondheid dus van de bevolking achteruit gaat. De partij noemt de stijging van het aantal dialysebehandelingen voor diabetespatiënten ook geen succes, maar juist een bewijs dat preventie faalt. En de fractie eist dus nu daadkracht en uitvoering van bestaande plannen, zodat patiënten en omdat patiënten en zorgverleners nu dagelijks de prijs betalen.
4: Ja.
5: Nou, verder in de kranten ook het bericht dat de Monumentenraad opheldering eist naar sloop van een historisch pand in Scharlo. Dat stond eerder in het Antilliaans Dagblad. Dat ging om een pand op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat.
4: Ja.
5: Dit was nog het oudste nog bestaande gebouw in de wijk en maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen, die al eerder was gesloopt en waar dus nu die parkeerplaats is. En de monumentenraad was vooraf niet op de hoogte en weet ook niets van een eventuele sloopvergunning. En in een brief vraagt de raad nu of er wel een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er volgen als er illegaal is gesloopt. Volgens de monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning strafbaar.
4: Ik zit even op Google Street View te kijken. Welke is dat die blauwe?
0: die weg nu?
5: Nee.
0: Nee, die niet? Welke is het dan?
5: Je moet naar de vijf zinnen gaan.
0: De vijf zinnen? Je moet even in de microfoon praten, anders hoor ik je niet.
5: Ja, dat weet ik, maar jouw computer is helemaal daar.
0: Oh. Waar is
5: het,
0: maar
5: hoe... Het is niet daar. Het is gewoon, weet je, waar de parkeerplaats is, dan had je daar nog zo'n soort... Weet je, die snack ook waar...
0: Deze. Het is al... Is het niet zo'n pand dat... Ja?
5: Nou ja. Laat het je straks wel zien.
0: Oké, laat het me zo maar even zien. Maar is het niet zo'n pand wat zichzelf uiteindelijk wel had gesloopt als er niet...
5: Nou ja, als er niks werd gedaan, maar het gaat er niet om. Het gaat om dat de juiste procedures worden gevolgd. Dus je moet gewoon een sloopvergunning aanvragen. Dan moet er gekeken. Dus inderdaad, kan je hem niet redden? Moet het inderdaad gesloopt worden? Nou, eigenlijk die vijfzinnen werd ook al zo gesloopt, terwijl er je wel iets mee had kunnen doen.
0: Ja.
5: En het is eigenlijk zonde dat daar dan nu een parkeerplaats staat. Terwijl een monumentale pand zo gerestaureerd had kunnen worden. En dat er nog een heel mooi juweel daar stond. Ja. Ze vragen dus ook trouwens nu, want heb je me helemaal weer afgeleid, Joris.
0: Oh, sorry.
5: Reer. Want ze vragen dus ook opheldering over de gevel van de Penstraat. Als je zelf even het Antilliaans Dagblad openslaat op pagina 2, dan kan je meteen zien waar het om gaat. In plaats van dat je op Google Street View gaat zoeken.
0: Oké. Okay. Sorry hoor. Ik probeer ook mijn steentje bij te dragen aan de journalistiek in dit programma.
5: Ja.
0: Moet ik niet meer doen? Dat zijn de mensen maar druk mee dan. Hè?
5: Nou ja, ik reed er laatst ook voorbij. Was ik al verbaasd dat er hier ook al sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
0: Ja.
5: En zij vragen zich dus ook af of een vergunning is verleend. Dus dat in de krant. Nou, verder in de kranten nog een bericht. Dan laten we het dan toch maar met iets leuks afsluiten.
0: Ja, graag.
5: En dat is dus dat het Nationaal Laboratorium ADC voor de 8e keer de BIOSH Awards heeft uitgereikt. En dit is een jaarlijkse prijs voor eindexamenleerlingen van het VSBO, HAVO en VWO, die de hoogste cijfers hebben behaald voor de vakken biologie en scheikunde. Vandaar ook BIOSH. De feestelijke uitreiking vond plaats in het nieuwe gebouw van het ADC in Otterobanda en in het bijzijn van docenten en ouders. En dit jaar waren onder andere studenten van Marnix College of eindexamenkandidaat van Marnix College Cascada en het MAIL, die waren daar aanwezig. En de ADC feliciteert alle winnaars en roept scholen op om ook volgend jaar weer hun uitblinkers te nomineren. In de kranten zie je een foto van de leerlingen die dus hele hoge cijfers hebben gehaald met deze vakken, biologie en scheikunde.
0: Nou, keurig. Dat is knap hoor, scheikunde. Hoe goed was jij daarin?
5: In de onderbouw was ik er heel goed in, want toen bestond het eigenlijk alleen maar uit leren. Maar vanaf het moment dat je moet rekenen, toen ging het fout.
0: Oké. Okay.
5: Ja. Maar mijn vader is een scheikundedocent. Dus
0: oh ja, dan wel, is met de paplepel ingegoten.
5: Nou ja, ik nam gewoon zijn boeken ook door. Maar ja, op het moment dat ik moest rekenen ging het fout. Dus in de vierde, de eerste keer had ik het wel genomen. En toen, toen viel ik door de mand. En toen ben ik ook blijven zitten. Toen heb ik vervolgens het laten vallen. En toen heb ik volgens mij aardrijkskunde genomen. Ja.
0: Goed zo. Tot zover.
5: Ja hoor.
0: Bedankt. Paradise op je vrolijke woensdagochtend. Je bent weer bijgepraat. Tijd voor muziek dan maar. Hè? Jawel. Voor de dag ermee. De J-Gals Band. Laat het naar het middelste.

0: Simply Red. No Paradise and Something Got Me Started. Het is 10 minuten voor 7.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ja, dat is de vraag. Vandaag nog 2 pizza's te vergeven. 50 piek te vergeven bij Tribu op Blue Bay. Met erbij 2 Beach Entrance tickets. En morgen nog. En Nelly, dan is het schoolvakantie. Hè? Dus dan is het voorbij met welk dier hoor je hier. Toch?
2: Dus op vrijdag spelen we het niet meer.
0: Dan is de vakantie toch begonnen? Ja, hou ons alsjeblieft even op de hoogte via WhatsApp. 6751031. Wanneer begint nou die vakantie? Want Nelly heeft geen kinderen en ik heb er eentje van 3 nog, die nog niet naar school gaat. Dus we zijn niet helemaal op de hoogte van hoe het nou ook weer precies zit. 6751031. Wanneer moeten we de laatste keer welk dier hoor je hier spelen voor dit seizoen? Goed, oké. Luister en huiver, daar komt-ie.

Enig idee? Nee, ik ook niet. Dus dat is mooi. Nee, het is het nationale dier. De nationale vogel van onze gele helden die gisteren met penalties naar huis zijn gestuurd. Wat is dat? Het nationale dier van Colombia. 6751031. En het vliegt, ja. Pak je telefoon en stuur een WhatsApp. 6751031 voor die lekkere prijs van Blue Bay. Op 103.1, nu muziek van Alan Clark. Het is

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, the boat you
2: wanna be on. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Prins.

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Van harte goedemorgen, Paradise FM op deze woensdagochtend. Het is 1 minuut over 7, daarom hier aangeschoven met haar kopje thee, Nelly Rosa. Bon dia, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joris. De prille vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Iran zijn definitief van de baan. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op de NAVO-top in Ankara in het bijzijn van secretaris-generaal Rutte. Trump noemde het Iraanse regime tuig en zieke mensen met wie niet te onderhandelen valt. De uitspraken volgen op een zware militaire escalatie vannacht. De VS bombardeerde meer dan 80 Iraanse doelen, waarna Iran vanochtend vroeg terugsloeg met aanvallen op Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Trump haalde op de top in Turkije ook hard uit naar Spanje en Denemarken. Hij dreigt alle handelsbetrekkingen met de Spanjaarden te verbreken en eist nog altijd dat Denemarken Groenland aan de VS verkoopt. En de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Deze veroorzaakte vorige week kortsluiting in de kelder. Dat heeft het Antwerpse Openbaar Ministerie vanochtend bekendgemaakt. Bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast op de 10e verdieping werd per ongeluk een waterleiding geraakt. Het lekkende water sijpelde naar beneden en trof in de kelder de stroomtoevoer. Door de kortsluiting liep de temperatuur extreem snel op, waarna het vuur zich via de leidingsschachten razendsnel naar boven verspreiden. Bij de heftige brand kwamen vorige week 5 vrouwen om het leven. En lokaal nieuws, passagiers in de bussen van autobusbedrijf Curaçao kunnen vanaf nu gebruik maken van gratis wifi. De service is beschikbaar in alle 34 bussen van het bedrijf dankzij een samenwerking met telecomaanbieder Connect. En het Curaçaose reddingsteam Cusar is gisterochtend teruggekeerd op het eiland na een 10-daagse missie in Venezuela. De 8 teamleden landen op de volbasis op Hato, een Cusar-verleende noodhulp in de zwaar getroffen regio La Guajira na 2 zware aardbevingen in het buurland. Vanuit een eigen commandocentrum zocht het team onder het puin naar overlevenden. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
3: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
4: Banco di Caribe.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
6: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

0: Ja, ze zijn er nog hoor. Ook al kun je niet meer juichen voor Oranje of voor de Blue Wave. Maar wel voor, nou ja, Zwitserland, potverdorie, waren ze toch niet zo neutraal, Jeroen?
1: Nou ja, weet je, het was eigenlijk een wedstrijd die alle kanten op konden vanaf de eerste tot de laatste minuut. Maar hij ging geen enkele kant op eigenlijk. Want het was, ja, ik weet niet hoe jullie het ervaren hebben, maar ik vond het was een krim om die wedstrijd te moeten volgen. Ik heb echt op het tandvlees hebben die wedstrijd afgekeken. Mm-hmm. Ja, en dan krijg je strafschoppen en dan, ja, nou, dan weet je het maar nooit. En ik hoorde.

0: vanmorgen aan een Colombiaanse die zei van, die in Nederland woonachtig is, zei ze van ja, als je een beetje behept bent met Nederland en je krijgt strafschoppen, nou dan slaat de schrik al om je hart. Nou ja, ja. Nou, in dit geval dus ook zonde. Ja, en ze kregen nog één mega grote kans natuurlijk helemaal op het einde. Ja, die moest er gewoon in. Maar het was, ik weet niet, het zat er gewoon niet in. Het was rommelig en wild en weinig overleg. Het was gewoon niet best. En ja, geen van twee verdiende het eigenlijk om door te gaan. Maar ja, goed, er moet er eentje door. Nou, dat is dan Zwitserland geworden.
1: Ja, nou ja. Ja, op penalties. Het is op zich dan wel weer een respectabele nederlaag, toch? Ze hebben het goed volgehouden tot aan de laatste strafschop.
0: Ja, maar ik denk dat het toneur in Colombia toch wel eentje van een gigantische teleurstelling zal zijn over het vertoonde spel. Hè? Want ze hebben die kwalificatie hebben ze echt heel goed net achter Argentinië geëindigd. Van Argentinië gewonnen en gelijk gespeeld. En nou, iedereen was ook wel, hè, op het WK, ook iedereen vond Colombia wel een leuke ploeg.
1: Ja.
0: Nou, daar bleef gisteren ook weinig van over. En, nou ja, en Zwitserland is al niet zo'n spektakel.
1: Nee. Nou, dan moeten we vandaag maar instellen als nationale ondersteun Colombia-dag. Massaal aan de Arepas voor de lunch.
0: Ja. Ja, zeker. En een Club Colombia biertje of een Aguilar. Of,
1: ja.
0: Kan ook nog.
1: Club Colombia, ja, bij de lunch.
0: Maar, ja. Maar niet bij de Brassa-locatie natuurlijk. Daar blijven we gewoon lekker Brassatjes drinken.
1: Jawel.
0: Ik moet nog wel even wat kwijt, hè, over gisteren. Ik weet niet hoe dat op Curaçao is gevallen. Maar de overwinning van Argentinië. Nou ja, we hebben natuurlijk alle Egyptenaren gehoord. Die waren het allemaal hartgrondig over eens. En heel Nederland lijkt zich daarbij aan te sluiten. Dat het één grote... wat zou je zeggen? Sprake van omkoping natuurlijk weer. Dan krijg je dat de FIFA wil dat Argentinië wereldkampioen wordt. En er wordt alles voor in het werk gesteld. Mm. En ja, nee, ik vind dat eigenlijk een beetje flauw, weet je wel. Ik heb wel... Argentinië was verschrikkelijk gisteren. Zo slecht. En als je dan, weet je wel, als je dan ziet dat Cristiano met de grond wordt gelijk gemaakt al die weken. Mm. Maar als je dan ziet hoe Messi erbij loopt... Die loopt gewoon te wandelen. Die speelt gewoon met 10 man. En dan heeft hij zo'n flitsen. En dan wordt er gezegd van ja, hij heeft de boel gered. Nou, kom op zeg. Hij geeft twee slechte voorzetten. Die bal die valt pardoes in zijn voeten. En hij schiet hem maar gewoon op doel blind. Ja, en die gaat dan nog via de keeper en gaat hij erin. Nou, dat vind ik geen redden, hoor.
1: Nee.
0: Ja, het was natuurlijk voor de Argentijnen mooi, hè, maar... Ja, het was wel dat je zo slecht aan een wedstrijd begint. Maar dat is het wel een beetje. Het is zo moeilijk, weet je. Voor Egypte zit de wedstrijd van het jaar. Die gasten die geven alles. Voor Argentinië, maar dat geldt dan hetzelfde ook wel voor Duitsland... en voor Brazilië en voor Frankrijk... is het gewoon één van de wedstrijden op weg naar het hogere doel. Hè? En die willen zo ver komen en die willen die finale halen.
1: Ja.
0: Maar ja, voor de kleinere landen, ja, die zijn al blij dat ze meedoen. En die willen verzorgen voor een stuntje. Nou, en die geven vol gas. Nou ja, dat was gisteren ook. Hè. Egypte ook tegen België hebben ze het ook gelijk gehouden. Maar dan heb je je les dus niet geleerd als je tegen Kaapverdië dat al hebt meegemaakt. En je begint dan weer zo tegen Egypte. Nou, dan moet je eigenlijk wel kapot schamen, hoor, vind ik.
1: Ja, ja, maar is goed. Ze zijn wel door. In tegenstelling tot Amerika, moeten we daar nog even kort bij stilstaan. De USA Today die heeft wat opbeurende woorden geschreven over die nederlaag tegen de Belgen. Er wordt er geschreven, de goodwill die de spelers de afgelopen weken hebben opgebouwd... is afgebroken door de stank van Trumps ranzige deal. Voor veel fans was deze zaak een existentiële worsteling. Ze zagen het nationale elftal als een weerspiegeling van het land dat ze vertegenwoordigden. Ja, ze zijn niet heel positief daar in de States, hè?
0: Nee, nou ja, dat is ook alweer kort door de bocht. Uiteindelijk win je en verlies je zo'n wedstrijd natuurlijk op het veld.
1: Ja.
0: En voor de Belgen zal het wel als doping hebben gewerkt. Hè. Dat begrijp ik wel weer. Maar dat Amerika daar nou van zelf daarvan onder de indruk was... die zullen vooral blij zijn geweest dat wij Balakoen toch mee kon doen. Maar ja... Weet je, het is niet zo makkelijk. Weet je, het is eigenlijk nog makkelijk om ergens te komen, maar om ergens te blijven is altijd veel moeilijker. Op die weg zit Amerika nog steeds. Ja. En dat gaat Curaçao ook meemaken, hè? Nou heb je straks een volgende kwalificatie of zo, of Nations League of wat dan ook. Curaçao gaat nou meemaken dat alle tegenstanders, van Montserrat tot Trinidad, die gaan allemaal van Curaçao willen winnen. Want ja, Curaçao heeft zichzelf op de kaart gezet. Iedereen praat positief over Curaçao. We hebben het WK gehaald. En daar willen ze allemaal van winnen. Ja. En ja, dus dan wordt het een heel ander uitgangspunt. Dus om aan te geven, het is allemaal niet zo makkelijk. Geen ABC'tjes.
1: Nee. Zeg, vanavond geen voetbal. Dus morgen weet ik niet waar we het maar over moeten hebben. Misschien wat redoe of zo uit de kampen.
0: Ja, we vinden vast wel weer iets, hoor.
1: Ja.
0: Jawel. Ja. En, ik moet alleen even kijken, wat gaan we vanavond doen? Hè? Ik moet wel even een bezigheid vinden, want anders dan verzint mijn vrouw iets. En,
1: Wordt het weer van een romcom op Netflix, hè? Dat moeten we ook niet hebben.
0: Dat? Op de ramen achterkant wassen?
1: Ja. Jeetje.
0: Laat ik ze niet op ideeën brengen, want misschien, ze luisteren er misschien wel mee.
1: Als ik wat bedenk voor je, Jeroen, dan laat ik het je wel even weten, ja?
0: Goed.
1: Yes. Hey, tot morgen. Thanks.

0: paradisefm.cw.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalemachtig, wat heerlijk.
6: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
7: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
8: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
9: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download the Finmas app, has you compra na van den twil. Oi man, Changes Group, I beton industrie brieven gaat. Iris B, bo stempel digital go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un año di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I Timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Finmas. Of een foutje naar valor die 1500 euro in die betonindustriebrieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaals.com.
10: Van harte, goedemorgen, buenos dias. Het is woensdagochtend, de 8e van juli. Aangeschoven Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate van 7:30.
11: De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen. Dit gebeurde na een diefstal van auto-onderdelen aan de Calle Ranquil op woensdag 24 juni. De politie heeft nu foto's van de bumpers gedeeld. Het gaat om onderdelen van de merken Hyundai en Kia Rio. Personen die de bumpers herkennen, onder andere op de website van Paradise FM, kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam. En passagiers in de bussen van autobusbedrijf Curaçao kunnen vanaf nu gebruik maken van gratis wifi. De service is beschikbaar in alle 34 bussen van het bedrijf, dankzij een samenwerking met telecomaanbieder Connect. En het Curaçaose reddingsteam CUSAR is gisterochtend teruggekeerd op het eiland na een 10-daagse missie in Venezuela. De 8 teamleden verleenden noodhulp in de zwaar getroffen regio La Guaira. Vanuit een eigen commandocentrum zocht het team onder het puin naar overlevenden. En nieuws uit Nederland. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam opent morgen de tentoonstelling Queer Amsterdam, de roze stad. De expositie belicht de geschiedenis en de strijd van de hoofdstedelijke LHBTI-gemeenschap. Bij de opening gaat ook World Pride 2026 officieel van start. Er valt dit jaar sowieso veel te vieren, want Pride Amsterdam bestaat 30 jaar en het is precies 25 jaar geleden dat in Nederland het huwelijk werd opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht.
10: Nou, wat leuk. Wat zit jij te grinniken?
11: Leuk, heel leuk.
10: Heel leuk, toch? Ja.
1: De ochtendkrant van Nelly.
10: Ja. En hier mag het nu ook. Dat is...
11: 2024.
10: Wordt dat veel gedaan eigenlijk, weet je dat?
11: Nee, er zijn meer heteroseksuele stellen die trouwen.
10: Maar dat is logisch op zich. Want er zijn meer heteroseksuele stellen. Uh-huh. Maar wordt er überhaupt gebruik gemaakt van het feit dat je hier als homoseksueel stil ook mag trouwen?
11: Tuurlijk. Maar het zijn niet grote aantallen.
10: Nee. Maar er is ook weinig aandacht voor, ook vanuit het boelkampen natuurlijk. Hè?
11: Ja, mensen weten het natuurlijk niet wanneer iemand gaat trouwen.
10: Nee.
11: Dat is toch iets privés?
10: Jawel, maar goed als je...
11: Je gaat het niet aan de hele gemeenschap, toch? Je nodigt alleen maar degene uit die je wilt.
10: Jawel, zeker jawel.
11: Die gaan protesteren bij je huwelijk.
10: Maar als je bij Krantje naar binnen wandelt met twee vrouwen in een bruidsjurk, dan...
11: Ja, het is niet zo snel dat iedereen dat het online als viraal gaat.
10: Okay.
11: Van hey, we moeten de troepen verzamelen,
10: ja,
11: om met protestborden daar te gaan staan. Nee. Maar we hebben iets te vieren. Ik bedoel, morgen begint het is de officiële opening van World Pride. Het is dit jaar in Amsterdam.
10: Kijk, Pride City. Oké, hey, ochtendkrantjes dan maar. Ja. Wat staat erin?
11: Het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, het RKCS, die slaat een nieuwe organisatorische koers in onder de noemer RKCS 2.0. Een rumbo nobo, een nieuwe koers, is er begin dit jaar een grootscheeps herstructurering in gang gezet. Het bestuur heeft het personeel per brief geïnformeerd over de ingrijpende plannen. Dat staat allemaal in het Antilliaans Dagblad, maar ook in de Extra. Die moeten zorgen voor meer transparantie, betere samenwerking en ook een hogere onderwijskwaliteit op de katholieke scholen. Verder gaat ook de top van de organisatie veranderen. De driekoppige directie wordt teruggebracht naar 2 leden. En ook krijgt de HR-afdeling een nieuwe structuur om zowel het funderend als het voortgezet onderwijs specifieker te ondersteunen. Daarnaast introduceert het RKCS nieuwe functies zoals onderwijsmanagers en bovenschoolse managers. Zij moeten de lijnen tussen het bestuur en de dagelijkse praktijk op de scholen aanzienlijk verkorten. Ook komen er kwaliteitsadviseurs en beleidsanalisten bij. En alle nieuwe functies worden binnenkort officieel opengesteld voor zowel interne als externe kandidaten. En het RKCS-bestuur begrijpt dat deze reorganisatie de nodige vragen oproept en belooft het personeel de komende tijd te blijven informeren over de volgende stappen. Nou, dat in de kranten. Het RKCS is natuurlijk het grootste schoolbestuur op Curaçao.
10: Ja, ik moet nog mijn dochter aanmelden trouwens, bedenk ik me nu.
11: Voor volgend jaar?
10: Voor volgend jaar.
11: Het komend schooljaar?
10: Nee, eind november is ze geboren. Dus dan kan ze mee vanaf de tweede helft van het schooljaar. Okay. Dus ik heb nog tijd, denk ik. Maar het is wel, ja.
11: Ik weet niet hoe dat werkt. Ga je maar snel inlezen hoe dat moet.
10: Ja.
11: Op Curaçao is trouwens... Nou, niet op Curaçao, natuurlijk is het op Curaçao. Maar er is een gestolen auto gevonden dankzij een ingebouwd GPS-systeem. En deze auto was teruggevonden in de Mondi bij Ronde Clip. De dieven sloegen gisteren nacht toe en namen een Kia Rio mee. Toen de eigenaar 's ochtends wakker werd en zag dat zijn auto niet meer op zijn plek stond, heeft hij meteen via GPS zijn auto kunnen traceren. En de politie rukte uit en vond de auto ergens diep in de Mondi met de hulp van een drone. De vindplaats bleek een bekende dumpplek voor autodieven. De agenten troffen er ook al 2 eerder gestolen auto's die volledig gestript waren. Gelukkig was zijn eigen auto, de Kia Rio, was nog volgens mij redelijk intact. Behalve dan natuurlijk het glas wat ze hadden ingebroken. Op de foto's in de Vigilante ziet het er naar uit dat ze konden de auto starten en er weer mee wegrijden. Dus dat is vast wel weer goed nieuws, althans voor deze eigenaar. Die anderen komen er minder goed vanaf. Verder in de kranten ook een bericht dat... ook weer na bericht dat er is ingebroken op de Goylo-school in Julianadorp. Dit staat ook in de Vigilante. Leraren ontdekten vroeg dus die inbraak. En wat ons op school aankwamen... De inbrekers hebben vernielingen aangebracht om toegang te krijgen tot een van de klaslokalen. Maar het schoolhoofd kon op dat moment nog niet precies zeggen wat er is meegenomen. genomen. Dus de school zou eerst een inventarisatie opmaken voordat er officieel aangifte zou worden gedaan. Dan nog steeds aandacht ook voor die voor de persconferentie van de Man-Pin-fractie. Die werd vertegenwoordigd door Giselle McWilliams, dus ik en Amelia Reumer, maar ook fractiemedewerker Jael Plet. En zij hadden dus veel kritiek op het zorgbeleid van het kabinet PISAS. Zij vinden dus dat er geen structurele oplossingen zijn. Althans, die worden niet uitgevoerd. Er worden steeds financiële injecties gegeven, maar structurele oplossingen blijven uit. Ook al die onderzoeken die er eerder zijn gedaan, onder andere onderzoek uit 2021 en ook nog 7 rapporten van KPMG over de toekomst van het CMC. Nou, die zijn ook allemaal door de regering genegeerd volgens de Man-Pin. Er wordt te weinig ingezet op preventieve zorg. Al het geld alleen maar meer geld gaat naar het ministerie zonder preventie. Zorgt volgens Man-Pin voor een ongezonde medicijnafhankelijke bevolking. En daardoor stijgen alsmaar de zorgkosten. Ze kwamen met allerlei concrete voorbeelden. Zo heeft 1 op de 4 burgers suikerziekte. De bedden in het CMC liggen vol. Er is een wachtlijst van 1000 patiënten. En zorgpersoneel trekt weg. Ja. Oh, op dit moment hebben we maar 2 oogartsen op het eiland.
3: Jeetje.
11: Ja, het is lange wachtlijsten. Nou, zij vindt, ze zeggen dus dat het zo niet langer kan.
3: Nee.
11: En verder in de kranten ook zorg in de Tweede Kamer over het gokbeleid op Curaçao. Dat blijkt dus uit de beantwoording. Voor meteen de cue dat ik moet sluiten. Afronden van staatssecretaris Claudia van Brugge. Die gaf dus aan dat. Curaçao is een autonoom land. Maar wel dat er erbij. Het heeft wel de nieuwe regels. Die zijn ingevoerd. Hebben er wel voor gezorgd dat er sinds 2025 bijna geen illegaal online gokaanbod vanuit Curaçao meer wordt aangeboden in Nederland. Volgens haar zijn de illegale diensten inmiddels verschoven naar onder meer Costa Rica.
10: Nou, dat, gelukkig. Ze mogen ze hebben. Hè? Veel plezier op Costa Rica. Zeg, dankjewel Nelly Rosa voor deze keer weer. Kleine blik op de wegen vertelt mij dat het rustig is. Er staan hier en daar wat kleine opstoppingen, maar over het algemeen lekker doorgaan op de Curaçaose wegen. Paradise FM met Mana zo meteen naar deze.

0: Paradise. En je hoorde muziek van Mana zich nog een paar nachtjes slapen. Ja, nu we uit het WK liggen, kunnen we ons gaan verheugen op het volgende grote evenement op ons eiland. En dat gaat gebeuren op wat is het? Donderdag 3 september, vrijdag 4 september en zaterdag 5 september. Dan gaan wij weer met z'n allen massaal richting het terrein, het parkeerterrein van het WTC voor het Curaçao Nortje Jazz Festival. Waar ieder jaar weer echt een adembenemende line-up deze kant op wordt getrokken. Dit jaar onder andere de Jacksons, Toto, Monty Alexander Jamaricana en een man die je kent van, we kunnen denk ik wel zeggen redelijk gezellige stapavondjes. Hè. Zijn muziek hoor je veel in de clubs. Vroeger ook zeker in de jaren nul, denk ik. Nelly Rossa van het Nieuws, jij bent een heel degelijk onschuldig mens, dat weet ik. Maar ben jij wel eens losgegaan op de muziek van Sean Paul? Dans jij daar wel eens op?
1: Sean Paul en misschien het beginjaren van Sean Paul.
0: Ja, in de beginjaren tussen de Zero's, dat hij echt helemaal hot was. En wat voor dans deed jij daar dan op?
1: Weet ik veel. Gewoon dansen.
0: Dansen. Nou, dat kun je gaan doen, want hij staat vrijdag 4 september op het Curaçao Nortje Jazz Festival.

Van harte goedemorgen, Christian Waltz. Op je woensdagochtend heb je al lekker een ontbijtje naar binnen gehard. Dat is wel van belang, hè? Goed ontbijt is goed voor een mens. Daar krijg je energie van. En dan kun je de dag weer aan, hè? Ga je de dag met een glimlach en een frisse portie energie tegemoet. Aan de muziek ligt het in ieder geval niet. Op Paradise hoor je Mr. Big.

0: Weekprogramma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
5: Oh, buurman, wat doet u nu?
6: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
5: Maar bedoel je?
6: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
5: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
6: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
5: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
6: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
5: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: Van harte goedemorgen Paradise FM op deze woensdagochtend. De 8e van de 7e. Het is 1 minuut over 8. Wat een hoop getallen. Nelly Rossa is hier met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
9: Bon dia. In de Arabische Zee is een grote zoekactie aan de gang naar een vermist vrachtvliegtuig. Een Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways verdween gisteren van de radar. Kort voor de verdwijning meldde de bemanning dat ze kampte met ernstige navigatieproblemen. De luchtverkeersleiding probeerde het toestel dat onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan nog te begeleiden. Radarsystemen en gegevens van Flight Radar 24 laten echter zien dat het vliegtuig daarna binnen 3 minuten een abrupte en steile daling inzet, waarna alle contact werd verbroken. De autoriteiten vrezen dat het toestel ten zuidwesten van de stad Karachi in zee is gestort. Aan boord waren 5 bemanningsleden, 2 piloten, 2 technici en een ondersteunend medewerker. Pakistanse reddingsdiensten zijn met man en macht op de vermoedelijke crashlocatie aan het zoeken naar overlevenden en wrakstukken. En de gemeente IJsselstein had zorgvuldiger moeten handelen rondom de komst van de noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft burgemeester Esther Westijn in een brief aan de gemeenteraad die vandaag over de kwestie vergadert. Sinds vorige week worden er maximaal 150 statushouders opgevangen op een terrein van een voetbalclub. Volgens de burgemeester is de communicatie met zowel de raad als de voetbalclub, die zich overvallen voelde, niet goed verlopen. Tussen de club en de gemeente loopt inmiddels een kort geding. De club eist financiële compensatie en de garantie dat de opvang na dit jaar sluit. De rechter doet uiterlijk volgende week vrijdag uitspraak. En lokaal nieuws. De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen. Dit gebeurde na een diefstal van auto-onderdelen aan de Kayarankil op woensdag 24 juni. De politie heeft nu foto's van de bumpers gedeeld. Het gaat om onderdelen van de merken Hyundai en Kia Rio. Personen die de bumpers herkennen kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam. En passagiers in de bussen van autobusbedrijf Curaçao kunnen vanaf nu gebruik maken van gratis wifi. De service is beschikbaar in alle 34 bussen van het bedrijf, dankzij een samenwerking met telecomaanbieder Connect. En het Curaçaose reddingsteam Cusar is gisterochtend teruggekeerd op het eiland na een 10-daagse missie in Venezuela. De 8 teamleden landen op de volbasis op Hato. Een Cusar verleende noodhulp in de zwaar getroffen regio La Guajira na 2 zware aardbevingen in het buurland. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
8: Dankjewel.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
8: Ja, het begint een klein beetje druk te worden op de Curaçaose wegen. De Sirilorenweg richting Jan Weder staat het vast vanaf Scherpenheuvel tot aan de Rotonde. Reken daar op zo'n 7 minuten extra reistijd. De Camina Duvert Boy en Nicolina richting de Krakersbijweg staat het vast 7 minuten. Op de Gooseweg richting Mahuma vanaf de Prairieweg 5 minuten. En de Krakersbijweg richting de stad, ook daar staat het uiteraard vast. Ook al valt het reuze mee vandaag. Een minuut of 8 extra reistijd kun je daar noteren. Dan de aangepaste aankomsttijden op onze internationale luchthaven. De Corendon-vlucht uit Amsterdam die is wat eerder dan gepland. Wordt verwacht rond 6:30 vanmiddag. Verder vliegt alles momenteel nog lekker op tijd.
10: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Hey, zeg, buenos dias, goedemorgen. Doe zometeen voor je Beautiful Thing. Hoor je naar Brian en Tina.

volle dag uit volle borsten doe je natuurlijk met de muziek van Paradise. 103.1 FM, you're the dough, a beautiful thing op je woensdagochtend. Het is 7:15 op Curaçao. Vandaag weer een heerlijke dag op de planning. En vergeet trouwens niet om nog even naar winkelcentrum Sambiel af te reizen met jouw donatie voor de getroffen mensen in Venezuela. Er wordt een hoop ingezameld, kleren. Wat wordt er nog meer ingezameld? Ja, benodigdheden, blikvoer, dat soort dingen waar de mensen daar die echt helemaal niks meer hebben. Het is een duizenden mensen ontheemd door die aardbevingen van anderhalve week geleden. Zijn er flats, hele steden zijn weggevaagd. Heb je de beelden gezien? Ik denk het wel, hè. En in Sambiel worden goederen ingezameld die kant op worden gebracht, zodat je daar toch een klein beetje je steentje aan kan bijdragen aan het welzijn van de mensen daar. Vergeet dat niet om vandaag even te doen tussen de bedrijven door. Heerlijke dag op het vooruitzicht op Curaçao. Ja, de middagtemperatuur van een graad of 32. Zonnetje, een paar

0: Lekker hè, even met je arm uit het raam hangen, stoere blik op je gezicht en mee mompelen. Want zo doe je dat hè, met Coolio, Gangsta's Paradise op 103.1 FM. Ja, woensdagochtend, de 8e van juli. Ik kan mijn Facebookpagina niet openslaan of ik zie het gezicht van collega Nadine Roos voorbij komen. Ze gaat viral met een video van een jaar of 6 geleden. Tijdens verkiezingstijd was onze premier inmiddels Pik Pisas bij haar te gast. En daar kreeg hij de volgende vraag van Nadine. Even kijken hoor. Ja, nou, zo, ja. Hallo?
1: Ja.
2: Ja, zo, okay. Het ligt toch wel goed uit.
1: Oké. En is er veel corruptie op Curaçao?
2: Ja, ik zou het niet stellen zo zeggen ja of nee. Maar dat gebeurt in alle landen.
1: Maar is er veel corruptie op Curaçao?
2: Ik denk van nee.
1: Niet.
2: Nee, toch wel.
0: Dat interview dat gaat nogal als een lopend vuurtje over het wereldwijde web. Nadine, goedemorgen.
3: Hey, bon dia.
0: Ja, wat heb jij toch weer veroorzaakt 6 jaar geleden hè, met dat interview?
3: Ja, het is apart dat zoiets nu opeens naar boven komt eigenlijk.
0: Ja. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Dat is iemand die heeft dat op YouTube of zo teruglopen zoeken. Kwam dat tegen en vond dat zo'n bijzondere uitspraak. Die dacht, nou, daar moet ik wat mee.
3: Ja, dat wordt natuurlijk een beetje uit de context gehaald. Met het feit dat ja, hij toen op dat moment helemaal niet nog minister was. Nee. Dus ja, het is een beetje gek om daar nu opeens, veel mee te halen of zo.
0: Ja, want wat wordt er over gezegd over dit interview op social media?
3: Nou ja, veel mensen die dan zeggen, ja, die erom lachen dat ze Nederlands niet goed genoeg is. Ook dat, nou ja, dat er dan wel heel veel corruptie is, maar dat dat dus niet gezegd wordt. Ja. Dat soort dingen. Maar ja, ja, het is natuurlijk allemaal een beetje gek bedenkende dat hij het dan natuurlijk ook niet over zijn eigen regeerperiode had.
0: Die had hij toen nog niet. Hè?
3: Nee.
0: Dat was, exact. Was in de aanloop naar de eerste verkiezingen die hij, dan, die hij toen heeft gewonnen. Veel mensen die vinden het hilarisch, maar die vragen zich inderdaad ook af van waarom praat deze man zo slecht Nederlands?
3: Of waarom praat hij niet papiaments in dit gesprek? Dat zeggen ook veel mensen.
0: Ja.
3: Ik denk ook, je moet ergens beginnen. Ik was heel blij dat Wout toen in dat jaar eigenlijk alle partijen bijna, misschien op eentje na, zou dat kunnen, ja, in de studio hebben gehad. En dat het de laatste verkiezingen niet meer is gelukt.
0: Nee.
3: Dus ergens vind ik het jammer dat dat mensen elkaar zo afkraken. Terwijl ik denk, ja, je wilt toch juist iedereen kunnen vertellen over jouw partij. Niet dat je uit angst voor reacties maar bepaalde radiostations overslaat.
0: Ja, ja, want dat heb jij ook in een video uitgelegd. Je hebt je voelde je geroepen om te reageren met een video die ook viral is gegaan, Nadine Roos. Waarin je uitlegt van ja jongens, er wordt hier Nederlands gesproken. Omdat niet iedereen die naar ons luistert papiaments goed genoeg verstaat.
3: Exact. Ja, en ook op de rest van het eiland zijn veel mensen die bijvoorbeeld alleen Spaans kunnen. Die hebben ook hun radiostations. En daar worden de interviews ook in het Spaans gedaan.
0: Ja.
3: Dus ja, we hebben gewoon een heel multicultureel eiland. Waar verschillende mensen zijn die niet alle talen kunnen spreken die op het eiland rondgaan.
0: Ja.
3: Dus vandaar, net als dat we de persconferenties over COVID in het Nederlands vertaalden, doen we ook andere informatiebronnen, zoals het informatie geven voor de verkiezingen, ook in het Nederlands. Want er zijn wel mensen die kunnen stemmen.
0: Ja. Absoluut. Daarom inderdaad die Nederlandstalige verkiezingsdebatten ook. Hoe is er dan weer op jouw video gereageerd?
3: Nou, eigenlijk alleen maar heel positief. Dus dat is wel heel leuk. Mensen vinden het mooi om te zien dat we elkaar misschien wat minder hoeven uit te lachen. En dat we gewoon wat eerlijker naar elkaar zijn. Vandaar dat ik de video ook in het papiaments heb gedaan. Wat weer niet mijn moedertaal is.
0: Nee, maar dat doe je dus wel. Verrekt is goed, Nadine Roos. Potverdorie. Ja.
3: Dankjewel.
0: Hoe lang heb je erover opgeoefend? Hoeveel takes heb je moeten weggooien?
3: Nou ja, toch wel een paar. Maar ook als ik video's in het Nederlands maak, moet ik ook heel veel takes weggooien. Dus het is natuurlijk wel iets meer als het niet in je eerste taal is. Hè. Als ik het Engels doe, moet ik ook wel weer een beetje meer nadenken dan in het Nederlands.
0: Ja.
3: Maar ja, nee, je moet sowieso altijd heel veel weggooien.
0: Ja. Geen one-taker, jij. Maar even een stukje luisteren dan.
4: Tiene un par de cosmica visa sin enfocar ribeiro contenido. Quizás bota pensa, pa kiko botasi e video aqui na papiamento, paso bonota pa virgon.
0: De jury Nelly Rosa hier in de studio doet Nadine het een beetje goed.
5: Ja, absoluut. Uitstekend.
0: Ja, ja. Je zit hier echt een beetje te knikken, een beetje te schudden. Doet ze het goed of niet?
5: Ja, ze doet het uitstekend.
0: Ja, het komt er niet heel overtuigend uit. Vind je wel, Nadine?
3: Nou,
0: nee.
3: Ik vind het goed genoeg.
0: Nee, chapeau Nadine Roos. Dat heb je echt goed in elkaar gehangen, dat filmpje. Ja. En inderdaad, een boodschap, laten we die vooral duidelijk houden. Hè. Ben een beetje liever voor elkaar op sociale media.
3: Zo is dat. Anders durven we allemaal niks meer.
0: Nee, nee. En dat zou zonde zijn. Toch?
3: Ja.
0: Mooi zo. Leuk. Thanks dat je ons even bijgepraat hebt over die virals op de sociale media.
3: Graag gedaan.
0: Gaan wij weer terug naar een oud medium. De radio. Het is Paradise FM en de Course.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
2: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
1: Dan ga

0: Vega, het lekkerste bier uit Venezuela. Woehoe!
1: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
2: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sento en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sento, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking app of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sento? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sento.io. Dat is sento.io.
3: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
7: Van harte goedemorgen Paradise FM op deze woensdagochtend. Het is 8:58, daarom aangeschoven. Nelly Rosa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
8: Bon dia. Reizigers met minderjarige kinderen kunnen vanaf morgen sneller door de controle op de luchthaven. De immigratiedienst start dan met een zogeheten pre-clearance service. Hierdoor kunnen alle benodigde reisdocumenten van minderjarigen al voor de vertrekdag worden gecontroleerd. Op de dag van de vlucht hoeven de goedgekeurde papieren alleen nog maar te worden getoond, wat zorgt voor een kortere wachtrij bij de grenscontrole. En de politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen. Dit gebeurde na een diefstal van auto-onderdelen aan de Calle Aranquil op woensdag 24 juni. De politie heeft nu de foto's van de bumpers gedeeld. Het gaat om onderdelen van de merken Hyundai en Kia Rio. Personen die de bumpers herkennen kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam. En passagiers in de bussen van autobusbedrijf Curaçao kunnen vanaf nu gebruik maken van gratis wifi. De service is beschikbaar in alle bussen van het bedrijf dankzij een samenwerking met telecomaanbieder Connect. En nieuws uit buurland Venezuela, want in de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie benadrukt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven.
7: Oh, dat was... Oh, sorry, ik zat even wat anders te doen. Dat is ook niet beleefd, hè? Even kijken, ja.
9: De ochtendkrant van Nelly.
7: Laten we eens even kijken naar de ochtendkrant. Wat staat erin opgeschreven vandaag?
8: In het AD, het Antilliaans Dagblad, een artikel met de kop Hato oneens met voorstel Sylvania. Justitieminister Charlton Hato ziet niets in het voorstel van zijn partijgenoot om een fonds van 2 miljoen gulden op te richten voor leden van het politiekorps die in ernstige financiële problemen verkeren. Dat zou blijken uit een video van Hato die gisteren op sociale media is gedeeld. In deze korte opname voert Hato een soort interview met zijn teamleden die niet in beeld komen. Behalve een sociaal fonds van 2 miljoen gulden stelt Sylvania ook Hato voor om een schuldsaneringstraject op te starten voor ambtenaren. Zij zouden dan gedurende 1,5 jaar met ondersteuning van de regering hulp krijgen bij het wegwerken van hun schulden en ook een budgetcoaching. Nou, het filmpje van Hato begint dus met de vraag van Sylvania in zijn brief die hij afgelopen maandag had gesteld. Dat was dus: welk beleid wordt gevoerd om politieagenten die met ernstige financiële problemen kampen te ondersteunen? Nou, daarop reageert Hato dus met... ja, toch wel een beetje, nou, moet ik het zeggen, hij vindt dus dat deze vraag stigmatiserend is voor politiemensen. En hoe weten we dat ze schulden hebben? Dat kunnen we niet zomaar verklaren. En dan neemt hij het op voor politiepersoneel. Dus nou ja, dit is een soort verschil van mening tussen deze twee partijgenoten. En ook verwijst de minister naar Arboconsult. Nou, in principe, als ambtenaren hulp nodig hebben, dan kunnen ze ook terecht bij Arboconsult. Ook refereert hij naar het ministerie van SOAW, die ook daarbij zou kunnen helpen. Volgens Hato blijft dit een manier van stigmatiseren van politie. En sowieso ook het schuldenprobleem op Curaçao is algemeen en gaat dus niet alleen om politiemensen. Dat is wat je dus wil zeggen. En het is trouwens de tweede keer dat hij met een video reageert op Sylvania. Want die stelde eerder dat er ook ontevredenheid zou heersen onder het KPC-personeel. Dat zei Sylvania eerder op sociale media. En ook daarin stelde Hato dat hij dit helemaal niet terug heeft gehoord. En dat wat Sylvania heeft gesignaleerd, dat niet wordt onderschreven door de politie. Een andere bericht in de kranten. Ja, jij zei net dat er niet zoveel leuks in de kranten staat.
7: Nee, het is een beetje komkommertijd aan het worden, heb ik het idee.
8: Nou, ik wil niet zeggen dat het komkommertijd is. Het is alleen... ander nieuws. Het is misschien geen sexy nieuws, maar het is zeker niet... het is spreken niet dat er niks gaande is op het eiland.
7: Nee.
8: In de kranten verder, ja, er is... wat ik eigenlijk steeds al ga herhalen... is dus die persconferentie van gisteren. Van de man, Pin.
7: Ja.
8: Over de gezondheidszorg op Curaçao die in een crisis verkeert. Dat is niet iets om over te lachen. Maar zij stellen dus dat er eigenlijk te weinig wordt gevoerd. Dat de regering een beleid voert van pleisters plakken... in plaats van echte knelpunten aan te pakken. Er zijn dus geen structurele oplossingen op dit moment. Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur reageert pas als problemen in de media komen of wanneer het zorgpersoneel staakt. En er worden dus dan tijdelijke financiële injecties gegeven. Maar structurele oplossingen blijven uit. Ook laken ze het feit dat rapporten in de laas verdwijnen, dat er niks mee wordt gedaan. Ook dat er te weinig wordt gedaan aan preventie. Dat er ook zorgwekkende situaties op de werkvloer zijn. En ook dat er sprake is van politieke inmenging bij het CMC. Want vanwege de miljoenenrekeningen en de schulden van het CMC overweegt de regering om het ziekenhuis dus direct onder overheidsbestuur te plaatsen. Ja, dit werd al geopperd onder Sylvania. Nu valt het CMC nog onder een onafhankelijke entiteit. En volgens Camilla Reumer is dit een gevaarlijke stap. Want het geeft de minister de macht om een politieke loyale directie te benoemen. En zij wijst erop dat er al 4 directeuren zijn weggestuurd omdat ze dus niet meewerkten aan politieke druk. In de krant, dat is denk ik wel een van de belangrijkste berichten. En natuurlijk ook de Monumentenraad die dus opheldering eist naar de sloop van een historisch pand in Scharlo. Dat gaat dan eigenlijk over het overgebleven stukje van het monumentaal complex De Vijf Zinnen. Dat is al eerder gesloopt en daar staat dus nu een parkeerplaats. En de Monumentenraad was vooraf niet op de hoogte en weet ook niets van een eventuele sloopvergunning. En in een brief vragen de raad nu of er wel een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er volgen als er illegaal is gesloopt. Volgens de monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning namelijk strafbaar.
7: Ze maken zich
8: trouwens ook zorgen over een pand in de Penstraat.
7: Maar dat,
8: ze ook niet weten of daar een vergunning voor is of vrijgegeven.
7: Als we dit nu nog een dag langer hadden laten staan, dan had het zichzelf wel gesloopt. Hè? Dat pand dat was in voor volledig verval geraakt. Het is echt, als je dat bekijkt op oude foto's, dan zie je dat het echt al praktisch in elkaar is gedonderd aan alle kanten. Dus het is echt een doorn in het oog.
8: Ja. Dus dat zeker, maar dat betekent niet dat je het niet iets ermee had kunnen doen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat erom, zijn de procedures gevolgd? Is er een sloopvergunning daarvoor afgegeven? De monumentenraad moet daarin ook gekend worden en dat is dus niet gebeurd.
7: Okay.
8: Daar vragen ze dus om, hou ons gewoon aan de procedures die er zijn.
7: Ja, heel goed. Tot zover.
8: Ja.
7: Mag ik je danken? Bedankt.
10: Paradise FM. Verkeersupdate.
11: Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: De drukste opstopping so far op de Krakersbijweg. Daar staat het vast. Reken daar op zo'n 10 minuten extra reistijd richting de stad. Niks meer dan normaal op dit tijdstip. En ook de weg naar Santa Catarina vanaf de Kaya Amsterdam tot aan de rotonde van Santa Rosa. 5 minuten extra reistijd. Succes daar met achteraansluiten.

0: Oh, SOS. Het is Rihanna op Paradise FM.
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Ja, elke dag duikt Nelly Rossa het Papier Mensen woordenboek in om daar weer een prachtig woord of gezicht uit naar boven te trekken. En vandaag, lieve Nelly Rossa, heb je dat wederom gedaan? Waar ben je op gestuurd?
2: Een beschita eigenlijk. Al heb ik niet, dat vind je wel niet terug in de Laura-app. Het gaat over de Barbulette di Morto. Die krijg je wel eens op bezoek.
0: Ja, dat zijn die motten.
2: Ja, die hele grote zwarte vlinders. Die zijn dus worden gezien als een voorbode van een naderende dood.
0: In je familie, hè? Of bij je geliefde?
2: Bij een geliefde, bij iemand die close met je is. Ja. En dat wordt dus ook wel een beschita genoemd. Ja, een vlinder met een dik lijf, die voorspelt de dood van een man. En als, als die vlinder zo'n dun lijfje heeft, dan is het de dood van een vrouw.
0: Ja.
2: En zo zijn er wel nog meerdere tekenen. En het is niet dat dat we nu naar de vakantie naderen, dat ik alleen maar met spreekwoorden of met voorbeelden kom die over dood gaan.
0: Leuk.
2: Maar het is heel toevallig nu dat we 2 dagen over de dood hebben.
0: Moet je wat vertellen?
2: Nee hoor.
0: Nee.
2: Ik vond het ook niet te lachen. Maar nee.
0: Maar dit is wel grappig, hè? Geloven mensen dat nog steeds? Als zo'n mot binnenkomt?
2: Ja, nou ja, bijgeloof is niet iets dat op de een of de andere dag verdwijnt, toch? Dat is.
0: Nee. Vroeger, toen dit bedacht is, toen gingen natuurlijk relatief gezien veel meer mensen dood.
2: Vanwege de slechte gezondheidszorg.
0: Maar ja.
2: We hebben lange wachtlijsten, zoals je hoort. Er wordt weinig gedaan aan preventie.
0: Jawel, maar het is
2: chronische ziektes.
0: Het is niet zeg maar toen ging je gemiddeld tot tussen je 40ste en 50ste dood, zeg maar. Dat is wel veranderd.
2: Nee, joh. Ik denk wel vaak, niet per se dat er. Ja, ben jij bijgelovig eigenlijk?
0: Nee.
2: Niet helemaal niet.
0: Nee.
2: Ik ben er niet gevoelig voor.
0: Nee.
2: Ik ben wel altijd waakzaam als er als ik zo'n bezoek krijg van een Barbulette di Morto.
0: Maar waarom ben je dan waakzaam? Want daar kun je toch niks aan doen?
2: Nee, maar dan ben je wel een beetje alert op van, ben ik lief genoeg voor degene om me heen? Even bellen hoe het met ze gaat. En dan toon ik meer interesse in hun levens.
0: Oké. En dan vervolgens valt er eentje af.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee.
2: Ik ben wel vaak een beetje angstig.
0: Ja, ja.
2: De eerste uren.
0: Uren?
2: Ja.
0: Oh, het gaat ook wel zo snel dan, kan het gaan?
2: Nou ja, nee, dat je geen slecht nieuws ontvangt dan.
0: Nee, ja, oké.
2: Ik wil niet zeggen dat ik bijgelovig ben, maar eigenlijk kennelijk ben ik toch wel bijgelovig.
0: Dat denk ik, ja. Maar je bent ook gelovig überhaupt. Je gaat ook naar de kerk, toch? Of ging?
2: Ik ben wel gelovig, maar ik ben niet kerkgaand.
0: Nee, oké. Dat kan natuurlijk ook, ja. Dus gelovig en bijgelovig. En een beetje bijziend. Wat is je sterkte?
2: Min 5.
0: Oh, nou, dan haal dat beetje bijziend maar weg. Zeg, mag ik jou danken?
2: Geen dank.
0: Bedankt. Paradise FM. Zometeen Charlie Puth, One Call Away. Hier is die

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Basta Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Bomanci. Per sale op un momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare e switchare match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e olla blu.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen na een diefstal van auto-onderdelen aan de Kaya Rangkiel op woensdag 24 juni. Tijdens de arrestatie van de verdachte werd een gestolen bumper gevonden. De politie vraagt mensen die de bumpers herkennen om contact op te nemen met het onderzoeksteam via 27642 of 917. Het Curaçaose reddingsteam Kusar is gisterochtend teruggekeerd op het eiland. De 8 teamleden landen op de FOL-militaire basis op Hato na 10 dagen noodhulp in Venezuela. Het team verleende hulp na 2 zware aardbevingen waarbij meer dan 2000 doden vielen. Ze waren actief in La Guaira en zochten naar overlevenden onder de tuin. Dan nog internationaal nieuws. Explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad, de eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de vergadering van de 32 NAVO-regeringsleiders geopend. Hij pleitte voor samenwerking tussen de bondgenoten en vroeg om opheffing van wapenhandelsbeperkingen die Turkije treffen. Erdogan hoopt op verandering nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven sancties tegen Turkije te willen schrappen. NAVO-diplomaten hadden gehoopt op een betere stemming van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens de vergadering met andere leiders op de top in Ankara. Bronnen geven aan niet verrast te zijn door Trumps klachten over bondgenoten die onvoldoende steun bieden, vooral in de oorlog met Iran. Twee diplomaten hopen dat Trumps humeur de vergadering niet beïnvloedt. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
7: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

0: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Dit is Brasa FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Ja, van harte goedemorgen. Gwannes hoor je zo meteen na deze van Lip Sync. Het is Funky Town.

0: Paradise en Sophie B. Hawkins hoorde je op deze vrolijke woensdagochtend.
1: De Paradise FM. Muziekquiz.
0: Ja, vandaag kans op een lunch voor twee bij Ocean House 19. Zij serveren alles wat onder water zwemt. En wat heerlijk smaakt op je bord. Zit lekker aan de kade. En het kan voor jou zijn op onze kosten. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, dat komt me wel bekend voor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb spontaan zin in appelsap. 675-1031 voor je juiste antwoord. Kom maar door. De winnaar, einde van de dag bij Vanessa Werk.

0: Oh yeah, level 42 op Paradise. 103.1, zometeen nog meer fijns op je woensdagochtend van Caro Emerald. En ook de Pointer Sisters komen eraan.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: via paradisefm.cw.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groot bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo

0: ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op noknok-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
2: Loods 1, 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinia, naast Caribbean Tires. Loods 1, de leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor?

0: is. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Pungda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op de moviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: 15.
1: Per clearance voor reizen met minderjarigen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Reizigers met minderjarige kinderen kunnen vanaf morgen sneller door de controle op de luchthaven. De immigratiedienst start dan met een zogeheten pre-clearance service. Hierdoor kunnen alle benodigde reisdocumenten van minderjarigen al voor de vertrekdag worden gecontroleerd. Op de dag van de vlucht hoeven de goedgekeurde papieren alleen nog maar te worden getoond, wat zorgt voor een kortere wachtrij bij de grenscontrole. En in de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van kinderen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie zegt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe. Realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

Paradise en Caro Emerald op je woensdagochtend. De 8e van juli, Wereldonthullingsdag vandaag. Weet je dat? Jaarlijks vindt dat plaats op 8 juli. De organisatie achter die dag die vindt het vooral belangrijk dat de overheden opener worden over hun rijlen en zeilen. Dat belangrijke informatie openbaar wordt gemaakt en dat geheimen aan de hele mensheid kenbaar moeten worden gemaakt. Ja, ja. Wereld... Openbaarheidsdag, onthullingsdag vandaag. Dus wat heb jij te onthullen? Stuur het maar door via WhatsApp 675103. Ik ben eigenlijk wel reuze benieuwd wat jij te onthullen hebt. Ik heb niks te onthullen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben een open boek. Ja, dat dacht je toch? Gavin DeGraw zometeen, dat heb ik te onthullen. Soldier komt eraan, na deze van Sting op 103.1. Het is Paradise en The Englishman in New York.

De energie blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

0: zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
4: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie start morgen, 9 juli, met een nieuwe service voor reizigers met minderjarige kinderen. De pre-clearance maakt het mogelijk om reisdocumenten van minderjarigen voorafgaand aan de vertrekdatum te controleren. Dit versnelt de grenscontrole op de reisdag. De service is beschikbaar op het hoofdbureau van de politie aan de Winston Churchillweg. De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen na een diefstal van auto-onderdelen aan de Kaya Rangkiel op woensdag 24 juni. Tijdens de arrestatie van de verdachte werd een gestolen bumper gevonden. De politie vraagt mensen die de bumpers herkennen om contact op te nemen met het onderzoeksteam via 27642 of 917. Dan nog internationaal nieuws. Een rechter in Berlijn heeft een arts schuldig bevonden aan 15-voudige moord en hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Johannes M. werd veroordeeld voor het doden van 15 patiënten tussen 2021 en 2024. Hij bracht zijn slachtoffers buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel en gaf hen een spierverslapper, wat leidde tot verstikkingsdood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen. Explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad, de eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de vergadering van de 32 NAVO-regeringsleiders geopend. Hij pleitte voor samenwerking tussen de bondgenoten en vroeg om opheffing van wapenhandelsbeperkingen die Turkije treffen. Erdogan hoopt op verandering nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven sancties tegen Turkije te willen schrappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskoolgrill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: Met de beste muziek binnen jouw handbereik hier bij Paradise FM met Gabriel naar Cool and the Gang.

0: Mijn ochtend begon lekker relaxed, heel fris. Cool in the gang, so fresh. En Gabriel was out of reach. Paradise is deze dagen.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: Zie, deze dagen zijn wij Braza FM nog steeds tijdens het WK voetbal. Want we gaan al richting. We zijn bezig met die achtste finales. We gaan naar de kwartfinales nu toe, natuurlijk. Hè? Ook al speelt de Blue Wave niet meer mee. Er is zoveel te doen rondom onze mannen, wat we allemaal gepresteerd hebben. Ik denk dat dit een opmars is voor naar nog veel meer voetbalsucces van onze mooie rots. Komt allemaal goed, toch? Nou, we zijn dus ook op die fanlocaties. Ben daar zeker aanwezig. Er zijn er nog steeds een heleboel waar je voetbal kunt gaan kijken. Bijvoorbeeld bij Cabana, Hemingway, The Swing Old Lady, Zanzi, De Heren, Suikertuintje. Nou ja, te veel om te noemen. Maar ook op je woensdagochtend gaan we natuurlijk gewoon lekker door om het WK voetbal

EK-voetbal te blijven steunen, te volgen. Want heel veel mensen die zijn er blij mee. En worden er blij van door lekker naar sport te kunnen kijken. Dus wij verzorgen dat. Net als de beste muziek ooit gemaakt. Gary Moore, Oh Pretty Woman. En binnen 10 minuutjes hier is het werkwoord van de week.

0: Met de muziek van Alvaro Soler zie ik alleen maar feestnummers voor me. En dan bedoel ik mensen die ik op muziek zie staan dansen op de leuke evenementen op ons eiland.
1: Het werkwoord van de week. Herkenbaar voor de werkvloer en onze eilandmentaliteit.
0: Paradise 103.1 op je woensdagmorgen met dat ja, een beetje quasi-encyclopedisch werkwoord van de week. Met een knipoogje heb ik bedacht, meedenken zonder richting. En dat betekent actief deelnemen aan een gesprek zonder dat het duidelijk is waar het uiteindelijk naartoe gaat. Als voorbeeld, we hebben een half uur meegedacht zonder richting en toch voelde het alsof we ergens waren gekomen. Nou, meedenken zonder richting lijkt chaotisch, maar soms ontstaat juist daar iets helemaal nieuws. Iets wat je nooit had bedacht als je het vooraf had uitgestippeld.
1: Jouw ochtend verloopt smooth.

Een klein beetje jaloers ben ik wel. Op mensen die de mondharmonica kunnen spelen. Wat prachtig gedaan aan deze Ryan Doel Sol van Mana na de Four Tops. And don't you walk away hier bij Paradise. Zeker niet, blijf hier. Ik heb namelijk over een anderhalf minuut het laatste nieuws vanaf je eigen eiland voor je. En Diana Ross geeft ook weer...

0: paradisefm.cw.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Copa Mundial llega. Y ahora abo por score for fun. Download Bofinma's app. Hasi compra na van en twil. Hoi man. Changes Group. Y beton industrie brieven gaat. Irisibi. Bostempel digital. Go cada compra di 25 florin. Cada kaartje. Full je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia 2026. Di garage cordia. Un año di seguro. Completamente gratis di enia. Y 1500 florin di gasolin di aso gas. Y UbiPay. Y timas premio banero set di Porsche di Coiman. 25.000 van Maas. Of een foutje naar valor die 1.500 euro in die betonindustriebrieven gaat. Van Maas Informatie, visita vanmaas.com.
3: Oh, Buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, Buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hairboutique.

0: half elf.
1: Per clearance voor reizen met minderjarigen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Reizigers met minderjarige kinderen kunnen vanaf morgen sneller door de controle op de luchthaven. De immigratiedienst start dan met een zogeheten pre-clearance service. Hierdoor kunnen alle benodigde reisdocumenten van minderjarigen al voor de vertrekdag worden gecontroleerd. Op de dag van de vlucht hoeven de goedgekeurde papieren alleen nog maar worden getoond, wat zorgt voor een kortere wachtrij bij de grenscontrole. En in de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van kinderen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie zegt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
0: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince hebben de zomer in een bal en die hoor je na Diana Ross.

allerbeste uitvinding ever is, als je het mij vraagt, de wegwerp barbecue. Ja, lekker met je vrienden, familie even ergens gaan zitten op het strand en dan die barbecue aan en genieten van het zomerse weer. DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince hier op Paradise FM. Deze dagen heten we Braza FM en werken we toe na over 10 minuten een gloedje nieuwe editie van de muziekquiz op deze 8 juli. Met vandaag een lunch te winnen bij Ocean House 19. De moeite waard.

0: is waar je een overheerlijke lunch kunt herorderen. Laat dat nou kunnen bij Ocean House 19.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Die is de winnaar vandaag in deze editie van de Muziekquiz. 8 juli staat garant voor het naar huis gaan met een dinerbon voor Ocean House 19. Als je vanmiddag door Vanessa wordt teruggebeld. Je kunt het goede antwoord inzenden op de vraag die ik je zometeen ga laten horen. 675-1031, dit is de opgave, komt-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Nou is er onlangs een documentaire van hem verschenen in de bioscoop. Nou ja, een soort verfilming van zijn leven. En op Netflix staat een drieluiken miniserie over deze hele grote artiest. Welke plaat hoorde je achterstevoren? Stuur het goede antwoord naar 675-1031. Ga in de hooghoed en win dat diner voor twee bij Ocean House 19. Wow.

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In de tijdelijke opvangkampen in Venezuela neemt seksueel misbruik van vrouwen en meisjes toe. Hulporganisatie CARE waarschuwt hiervoor na de aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn tientallen meldingen, maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. De organisatie benadrukt dat bescherming net zo belangrijk is als voedsel en medische zorg. Politie start morgen, 9 juli, met een nieuwe service voor reizigers met minderjarige kinderen. De pre-clearance maakt het mogelijk om reisdocumenten van minderjarigen voorafgaand aan de vertrekdatum te controleren. Dit versnelt de grenscontrole op de reisdag. De service is beschikbaar op het hoofdbureau van de politie aan de Winston Churchillweg. Dan nog internationaal nieuws. Een rechter in Berlijn heeft een arts schuldig bevonden aan 15-voudige moord en hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Johannes M. werd veroordeeld voor het doden van 15 patiënten tussen 2021 en 2024. Hij bracht zijn slachtoffers buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel en gaf hen een spierverslapper, wat leidde tot verstikkingsdood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen. De explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad de eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de vergadering van de 32 NAVO-regeringsleiders geopend. Hij pleitte voor samenwerking tussen de bondgenoten en vroeg om opheffing van wapenhandelsbeperkingen die Turkije treffen. Erdogan hoopt op verandering nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven sancties tegen Turkije te willen schrappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-Bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering.

0: Precies.
1: Die top hebben we natuurlijk gehaald. Maar op de fanlocaties kijk je nog steeds alle wedstrijden. Dik bezig met de achtfinales. Naar de kwartfinales gaan we toe. Ja, het WK laat zien dat een naam op papier nog geen wedstrijd wint. Hè. Grote voetballanden die zijn al naar huis. Terwijl landen die vooraf nauwelijks werden genoemd nog altijd meedoen. En dan

En dat is misschien wel de mooiste les van het hele toernooi. Het verleden geeft je een reputatie, maar alleen vandaag bepaal je resultaat. Ik bedoel, kijk naar wat de Blue Wave heeft gepresteerd. En misschien geldt het ook voor een gewone woensdag, hè? Je hoeft niet de favoriet te zijn om er iets moois van te maken deze dag. Nee, soms is één goede keuze, één vriendelijk gebaar of één onverwachte kans al genoeg om het verschil te maken. En wie weet, misschien is een woensdag wel gewoon de outsider van de week. Niemand verwacht er veel van. Maar stiekem kan hij zomaar uitgroeien tot de mooiste dag van allemaal.

Eerder deze week kreeg ik een heel visueel spektakel voor mijn ogen. Moest ik aan denken bij deze plaat van Coldplay. Every teardrop is a waterfall. Wat is er gebeurd? Ik zag beelden van een behoorlijk stortende waterval. En het voelde in één keer alsof mijn leven voorbij gleed. Als het water wat naar beneden druppelde. En dat betekende eigenlijk een stortvloed van overvloed. En dat ervaar ik de laatste dagen in mijn leven. Er gebeuren alleen maar mooie dingen. En ik probeer die positieve vibe vast te houden. Hopelijk lukt dat bij jou ook op je woensdag. Paradise FM 103.1. Met na Coldplay zometeen Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. En dit is Madonna.

0: een paar mails overheen tijdens Deep Blue Something en Madonna, maar het is uiteindelijk gelukt. Ik heb het voor elkaar gekregen. Ze is zometeen weer hier in de show. Iemand die we al heel even niet hebben gehoord. J-Lo, na het nieuws vanaf je eigen eiland.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: 12.
1: Quick clearance voor reizen met minderjarigen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Reizigers met minderjarige kinderen kunnen vanaf morgen sneller door de controle op de luchthaven. De immigratiedienst start dan met een zogeheten pre-clearance service. Hierdoor kunnen alle benodigde reisdocumenten van minderjarigen al voor de vertrekdag worden gecontroleerd. Op de dag van de vlucht hoeven de goedgekeurde papieren alleen nog maar te worden getoond, wat zorgt voor een kortere wachtrij bij de grenscontrole. En in de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van kinderen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie zegt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.tv.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Op vakantie of zakenreis, Evers Rentacar heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondiaal Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
0: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Weet je wie ik al even niet had gehoord? Jennifer Lopez. Nou, geregeld. Hier is ze.

Lenny Kravitz, Paradise FM 103.1. It ain't over till it's over. Lekker uit volle borst met deze ras-performer. En dat hij performer is, dat zullen we weten. Ook live, hè. Het zijn veel artiesten die live misschien wel beter zijn dan wanneer ze op de band staan. Nou komt Noordzee Jazz eraan. 3 tot 5 september. Hè, als de zon langzaam wegzakt in de Caribische Zee, dan dansen die noten over Piscadere Bay. En dan sta je in een muzikaal avontuur met artiesten als Toto, Ruben Blades, Jean-Paul, Jean-Baptiste, J Balvin, Stephen Marley. En de bekendbare hits van The Jacksons natuurlijk. Hè. Maar daar zou Lenny Kravitz wat mij betreft ook wel bij kunnen horen. Maar ook deze dames uit Nederland. Lois Lane, ze treden nog steeds op. Gaven in Nederland onlangs een live performance in de media. En dat klonk toch als een klok? Fantastisch! Deze organisatie van Curaçao Noordzee Jazz nodig ze een keer uit. Leuk om ze hier live te zien op ons eiland. Lois Lane dus, It's the First Time bij Paradise FM 103.1.

0: Je hangt zelf de slingers op om er een feest van te maken. En zoals André Hazes voorheen zong, ik heb de zomer in mijn bol, ook als het grijs en grauw is hoor.
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Oh, met een lekker tropisch buitje, dan ben ik zelf altijd alweer heel erg blij. Maar ook met een overheerlijk lunchmoment. Is dat bij jou vandaag ook het geval? Ga jij tijd en ruimte maken voor een lekkere lange lunch? De ode van vandaag gaat over die tafels die er zijn, hè, waar de tijd zich ineens bij koest lijkt te houden. Een tafel buiten onder een boom die net genoeg schaduw geeft, met de wind die af en toe langs je gezicht strijkt. Iemand zet een schaal met vers fruit neer, zoete mango's ligt erop, sappige ananas, koude watermeloen. En niemand heeft haast om te beginnen, maar iedereen kijkt ernaar alsof de lunch al een klein feestje is. Misschien is het het mooiste aan de middag niet dat je honger verdwijnt, maar dat er even ruimte ontstaat. Voor een glimlach, een goed gesprek of gewoon een paar minuten waarin je niets doet. En terwijl de zon onverstoorbaar verder schijnt, proef je hoe verrassend rijk en in

0: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: azcurazao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De gezondheidszorg op Curaçao verkeert in een crisis. De oppositiefractie Man-Pin zegt dat het kabinet geen structurele oplossingen biedt. Bij het CMC-ziekenhuis staan 1000 mensen op de wachtlijst voor een operatie door een tekort aan specialisten. De partij eist dat de regering ingrijpt en waarschuwt voor politieke inmenging bij het CMC. In de tijdelijke opvangkampen in Venezuela neemt seksueel misbruik van vrouwen en meisjes toe. Hulporganisatie CARE waarschuwt hiervoor na de aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn tientallen meldingen, maar het werkelijke aantal slachtoffers is waarschijnlijk veel hoger. De organisatie benadrukt dat bescherming net zo belangrijk is als voedsel en medische zorg. Dan internationaal nieuws. Een rechter in Berlijn heeft een arts schuldig bevonden aan 15-voudige moord en hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Johannes M. werd veroordeeld voor het doden van 15 patiënten tussen 2021 en 2024. Hij bracht zijn slachtoffers buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel en gaf hen een spierverslapper, wat leidde tot verstikkingsdood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen. Explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad, de eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de vergadering van de 32 NAVO-regeringsleiders geopend. Hij pleitte voor samenwerking tussen de bondgenoten en vroeg om opheffing van wapenhandelsbeperkingen die Turkije treffen. Erdogan hoopt op verandering nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven sancties tegen Turkije te willen schrappen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op CasaSearch vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar CasaSearch.com.
5: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
6: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
8: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
10: Hey, een oprecht goede woensdagmiddag. Dit is Simply Red, een nieuw

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goede woensdagmiddag, de 8e juli. 10 minuten over 12. Zometeen de quote van de dag. Het gaat over een kledingstuk, is nu heel populair, een soort zomerbroek voor dames. Met zulke lange pijpen dat allerlei vrouwen en influencers erover struikelen, verwondingen oplopen, et cetera. Dat zometeen. Rond 20 minuten voor 1 neem ik de actualiteit van het eiland live door met Vanessa Werkhoven hier in de studio. We spelen natuurlijk vandaag ook weer een muziekquiz. Het gaat om een heerlijke lunch voor 2 bij Ocean House 19. Dus hou je radio in de gaten. Zorg dat je telefoon opgeladen is. 6751031. Dat is het WhatsApp-nummer voor de muziekquiz. Maar dat is natuurlijk straks. En in het tweede uur hebben we de Spotlight. Er zijn natuurlijk weer een paar artiesten. Nou, 1 artiest is eigenlijk maar vandaag jarig. Diens grootste hit hoor je zo meteen. En we gaan naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2010.
1: Maar nu eerst.
0: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
1: En natuurlijk ook voor jou een oprecht goede woensdagmiddag, Mark Kampers.
3: Een hele goede middag, Pepijn.
1: Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel, de voormalige hoogovens, strafrechtelijk vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het lijkt me sterk dat ze dat nou opzettelijk doen, maar dat is weer een ander verhaal. De bewoners zijn blij.
3: Ja, het is al echt een doorbraak hoor voor de buurtbewoners van Tata Steel. Want ja, die zaak die begon natuurlijk in 2021. Toen hebben meer dan 1000 omwonenden aangifte gedaan tegen Tata Steel. En nu gaat het Openbaar Ministerie de staalfabriek dus mogelijk vervolgen. Ja, volgens de OM heeft Tata dus jarenlang milieu vervuild. En uit onderzoek blijkt ook dat mensen dus die daar in de buurt wonen ook echt wel degelijk ziek worden. Nou, die eerste rechtszitting is in november. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar ja, het is wel goed nieuws voor de bewoners, ja.
1: Ja, nou heb ik toch een punt. Hè. Dat heb ik ook bij mensen die rond Schiphol gaan wonen. Als je dan in de buurt van Schiphol gaat wonen en vervolgens gaat klagen over geluidsoverlast, denk ik, was dan ergens anders gaan wonen. En Tata Steel, de voorloper daarvan waren de Koninklijke Nederlandse Hoogovens. Die staan er al sinds 1924. Dus ik denk, ja, als je daar gaat wonen, weet je toch waar je gaat wonen.
3: Ja, dat is waar, maar het blijkt nu wel dat ze de laatste jaren te weinig hebben gedaan om die uitstoot te beperken als het gaat om nieuwe technieken. Daar kijkt het OM dus vooral naar en dat bedoelen ze ook met doelbewust. Er is eigenlijk gewoon de laatste jaren te weinig gebeurd om de schade te beperken eigenlijk voor de gezondheid. En ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat er hoge geldboetes komen en misschien moeten er wel allemaal delen sluiten. Ik weet het niet.
1: Zometeen aandacht voor voormalig staatssecretaris Mona Keizer. Die verscheen voor de corona-enquête. Maar eerst, er was een speedbootongeluk een tijdje geleden in Leiden. Daarbij is iemand zwaar gewond. En het kan bijna helaas geen verrassing zijn. Er was drank in het spel.
3: Ja, nou, even om duidelijk te zijn. Het ging

0: duidelijk te zijn, het ging vannacht dus mis. Hè. Het is niet oud, oude zaak. Sorry. Vannacht ging het mis op de Oude Rijn. Twee jongens die waren aan het varen en ze wilden vervolgens onder een brug door. En vervolgens klapte dus eentje met zijn hoofd vol tegen die brug aan. Nou, die persoon is zwaar gewond afgevoerd. Het was een jongen van 19. En er is dus ook iemand aangehouden, de schipper, want die had dus gedronken. Ja, en bewoners zijn niet verbaasd. Er wordt heel vaak hard gevaren, daar een herrie gemaakt. Ook vaak met een slok op. En ik dacht ook van ja, midden in de nacht gaan varen. Dat is natuurlijk sowieso niet zo'n heel handig plan. Maar het is wel bizar natuurlijk dat je dan volgens met je kop tegen zo'n brug aanvaart. Maar ja, god zeg, pas een beetje op, zou ik zeggen.
1: Nee, ik dacht even dat het om de zaak ging van februari dit jaar. Toen zijn er taakstraffen uitgedeeld. Ook voor een dodelijk ongeluk met een speedboot. Het gebeurt wel vaak in Nederland.
0: Ja, en er wordt gelukkig de laatste tijd wel veel op ook gehandhaafd. Hè, als het gaat om drankgebruik op bootjes. Want je ziet ook als het mooi weer is, dan gaan mensen een bootje huren. En vervolgens gaan ze lekker bier zuipen. En kan het toch gruwelijk misgaan. Dus ook als je achter het stuur zit, geen alcohol. Doe het gewoon niet, want het kan echt misgaan.
1: Mona Keizer, voormalig staatssecretaris, zat natuurlijk eerst bij het CDA, later bij BBB. En daar is ze inmiddels ook weg. Ze was staatssecretaris in het kabinet van Mark Rutte. Daar moest ze uit, omdat ze toen al kritiek had. Vandaag stond ze voor de parlementaire corona-enquêtecommissie. En ze had, en dat mag eigenlijk geen verrassing zijn, stevige kritiek op het kabinetsbeleid tijdens de coronacrisis.
0: Ja, volgens Mona Keizer werd er te veel gekeken naar de volksgezondheid en de druk vooral op de intensive care. Terwijl de gevolgen natuurlijk voor ondernemers, ouderen en jongeren vooral dus op dat moment onderbelicht bleven. Ze noemt het ook al die maatregelen veel te rigoureus. Ze vond het allemaal belachelijk en ze heeft het, ja dat vond ik wel opmerkelijk, over een mannenclubje dat volgens haar alle belangrijke coronabesluiten nam. Dus zij vond het allemaal moeilijk te volgen. En uiteindelijk moest ze dus ook opstappen. Hè, omdat ze had veel kritiek op het coronabeleid. En ja, als je in het kabinet zit, dan moet je met één mond spreken. Dus dan moet je weg.
1: Ja, Keizer vindt dat in coronatijd de democratische rechtsstaat gefaald heeft. Er werd niet gekeken naar alternatieven. We hobbelden maar voort van de ene naar de andere beperking.
0: Ja. En we weten ook, we liepen ook achter de feiten aan. Dat moeten we ook toegeven. We waren soms ook gewoon te laat met maatregelen. Of ja, ik blijf het lastig vinden, Pepijn. Het is dit soort momenten, dit soort pandemieën zijn best heftig. En ook iedereen doet eigenlijk maar zijn best. En met halve info. En achteraf zijn sommige keuzes misschien niet goed geweest. Maar het is een wijze les voor in de toekomst. Dat we misschien geen lockdowns meer moeten houden en dat soort zaken. Maar ja, ik weet niet hoe het straks gaat in de praktijk, joh. Het is allemaal een beetje paniekvoetbal altijd natuurlijk in dit soort situaties.
1: Vrijdag is het de beurt aan Hugo de Jonge, de oud-minister van Volksgezondheid. Ja. Wellicht kunnen we daar nog wat vuurwerk verwachten.
0: Ja, dat gaat interessant worden, denk ik. Leuk.
1: Wij spreken elkaar morgen weer. Voor nu heel hartelijk bedankt.
0: Fijne dag.
2: The 80s, 90s, and zeros.

Vrouwen waarschuwen op TikTok voor een extreem wijde zomerse broek van Zara. Een populaire zomerse broek van kledingketen Zara zorgt voor opvallend veel klachten op de sociale media. Volgens verschillende vrouwen zijn ze gewond geraakt nadat ze waren gestruikeld over de extra wijde en lange broekspijpen. Vooral op TikTok verschijnen video's van vrouwen die vertellen dat ze na een valpartij zelfs in het ziekenhuis of bij de huisarts zijn beland. De meest bekeken video is van TikTok-gebruiker Stephanie. Zij doet haar verhaal vanuit een ziekenhuisbed en zegt: ik ben slachtoffer. Haar video is inmiddels miljoenen keren bekeken. Onder die video reageren veel andere vrouwen met vergelijkbare ervaringen. Ze laten schaafwonden, verbonden knieën en blauwe plekken zien en vertellen dat ze meerdere keren zijn gevallen. Een vrouw schrijft: ik ben al lang de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik ben gevallen of gestruikeld. Een ander zegt: ik ben een teennagel kwijtgeraakt door deze lange broek van Zara. Weer iemand anders vertelt over elleboogletsel, een dure operatie, revalidatie en aanhoudende pijn. Die verhalen zijn niet onafhankelijk bevestigd, maar worden door de gebruikers zelf gedeeld. Op de sociale media zijn ook beelden te zien van vrouwen die tijdens het lopen hun broekspijpen omhoog houden om te voorkomen dat ze opnieuw struikelen. De hashtag @ZaraPants is inmiddels trending op TikTok. Ook gebruiker Isa richt zich rechtstreeks tot de Spaanse modeketen. Zij schrijft: Zara, jullie moeten een waarschuwingslabel op deze broek plakken. En dat is ook meteen de quote van de dag. Met een knipoog voegt zij eraan toe dat je eigenlijk een helm zou moeten dragen als je die wijde pijpen, lange pijpen, broek van Zara aan hebt. Haar bericht kreeg inmiddels meer dan 22.000 likes. De Duitse krant Bild Zeitung heeft Zara om een reactie gevraagd, maar nog niet gekregen. Overigens, struikelen over lange broeken is niet helemaal nieuw. Ook de populaire baggy jeans en de later zogenoemde sagging jeans zorgden in het verleden regelmatig voor valpartijen en bezoeken aan de eerste hulp. Welke plaat past hier nou bijna? Natuurlijk Madness, baggy trousers. Hoewel Suggs en zijn mannen in deze ska-klassieker vrolijk herinneringen ophalen aan hun schooltijd en de wijde broeken van toen, krijgt de titel nu met dit Zara-drama een hele andere lading.

0: paradisefm.cw.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Worldcup kijken? Woehoe! Doe het bij Centro Gastrobar. Coole airco, easy.

0: Mind. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: nieuws van half 1.
1: Man Pin waarschuwt voor zorgcrisis. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De gezondheidszorg op Curaçao verkeert in een crisis en het huidige kabinet weigert met structurele oplossingen te komen. Dat zegt de oppositiefractie Man Pin, die hierover gisteren een persconferentie hield. Lange wachtlijsten, weglopend personeel en zorginstellingen die financieel het hoofd amper boven water kunnen houden. De situatie in de Curaçaose zorgsector is volgens Man Pin-fractievoorzitter Giselle McWilliam alarmerend. Alleen al bij het CMC-ziekenhuis staan inmiddels 1000 mensen op de wachtlijst voor een operatie. Dat komt mede door een acuut tekort aan specialisten. Het salarisplafond, de zogeheten normering topinkomens, werkt demotiverend. Hierdoor vertrekken specialisten of weigeren ze überhaupt nog naar Curaçao te komen. En de Monumentenraad wil opheldering van minister Cooper over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste nog bestaande gebouw in de wijk op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat. Dit pand maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen. De Monumentenraad was niet op de hoogte van de sloop en weet niets over een sloopvergunning. In een brief vraagt de raad nu of er een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er genomen worden als er illegaal is gesloopt. Volgens de Monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning strafbaar. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst ander food for thought. UB40.

0: 3040. Food for thoughts. En dat gaan we je nu ook een beetje geven.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede woensdagmiddag. Exact 20 minuten voor 1 op deze woensdag. Zometeen natuurlijk de enige echte muziekquiz. We gaan weer een plaat achterstevoren draaien. Ik moet je zeggen, het is een hele bekende plaat. Maar als je hem achterstevoren hoort, ik had hem niet in één keer. Misschien jij wel. Maak je grote kans op een heerlijke lunch voor twee daarbij Ocean House 19. We gaan natuurlijk de spotlights doen. Er is vandaag 1 artiest jarig. Gisteren had ik er 6, maar vandaag is Joan Osborne jarig. Die is natuurlijk bekend van de wereldhit One of Us. We gaan ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2010.
0: Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En oprecht goedemiddag ook voor jou, Vanessa Werkhoven.
3: Nou, van hetzelfde, Pepijn.
0: Ja, waar verbaas ik me over? Nou, er staat in het Antilliaans Dagblad op de voorpagina vandaag staat heel vrolijk dat het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, die zijn daar helemaal blij mee. Die gaan onderwijsmanagers introduceren en bovenschoolse managers. En dat zou allemaal de onderwijskwaliteit moeten verbeteren. Nou zie je dat in Nederland ook. Hè? Daar heb je dan echt van die schoolgemeenschappen met allerlei managementlagen. En ik heb toch het vermoeden dat hoe meer managementlagen, hoe slechter de kwaliteit wordt.
3: Ja, iedere tussenstap is er natuurlijk één. Het zijn allemaal mensen die met elkaar moeten communiceren en die elkaar moeten controleren. En nou ja, goed, dat klinkt inderdaad. Ja, dat, nou ja.
0: Er komen ook nog kwaliteitsadviseurs en een beleidsanalist. Ik denk dat het is allemaal heel goed bedoeld. Maar volgens mij moet je het juist met een klein team doen en het vooral bij de leraren laten.
3: Hoe kleiner, hoe beter. Maar kijk, als iedereen in een perfecte wereld, als al deze lagen perfect zouden functioneren, dan zou het werken. Maar dat is natuurlijk in de praktijk meestal niet het geval. He, de een laat iets zitten, de ander die, weet ik veel, ze hebben onderling gedoe. En ja, dan zou je dus inderdaad zeggen, ik ben het wel met je eens, hoe meer stappen, hoe lastiger het wordt. Dus hou het klein.
0: Ja, maar wij hopen er in ieder geval, de RKCS is er heel blij mee. En wij hopen voor hun ook het beste met al deze managementlagen.
3: Succes ermee. En laten we van het positieve uitgaan. En als ze, mocht het niet werken, dat ze dan snel weer teruggaan naar de oude vorm. Ik denk inderdaad, hoe minder mensen, hoe beter.
0: Ik ga altijd uit van het positieve, dat weet je. Maar bij dit nieuws wordt het wat lastig. De Monumentenraad wil opheldering van minister Cooper over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste nog bestaande gebouw in die wijk op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat. Dit pand maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen. Ja, het gebeurt hier wel vaker, heb ik het idee. Dat opeens, daar was een monument. Het is er niet meer.
3: Nee, en het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat die monumenten ontzettend slecht worden onderhouden. Want ik heb even naar die foto's gekeken. Ja, als jij zegt monument, dan denk je aan iets prachtigs, hè?
0: Ja.
3: Dat denk je aan.
0: En ja, meestal wel.
3: Dit is in dit geval, als ik kijk, ja, met alle respect, het ziet er inderdaad uit als een soort bouwvallig pand. Dat betekent nog steeds niet dat je het zomaar mag slopen. Je hebt natuurlijk bepaalde paden die je moet bewandelen en bepaalde wetten waar je aan moet houden.
0: Dus exact. Dat dus ook.
3: Ja, en daar is iets niet gebeurd wat wel had moeten gebeuren. Dus dat moet onderzocht worden. Maar tegelijkertijd, nogmaals, ik keur dat niet goed, maar tegelijkertijd denk ik wel, zorg dan ook dat want als je zo zit op die prachtige monumenten, wat dus prachtige panden zijn, dan moet je er dus ook op handhaven dat dat goed onderhouden wordt.
0: Ja, maar dat is dan ook weer vaak een probleem. Hè? Dan staat er een mooi monument, maar dan zijn er weer 20 erfgenamen. Want die willen allemaal niet meewerken.
3: Maar daar, ik denk dat dit onderdeel is van een groter probleem. Dat mensen denken, ja, we zitten hier tegenaan te kijken, er gebeurt niks mee. En dan misschien uiteindelijk zelf maar gaan zeggen van, nou ja, wij hebben een prachtig plan voor de wijk. We gaan dit gewoon slopen. Ja, dat kan natuurlijk niet zomaar. Maar ja, ergens denk ik wel, ja, weet je, je kan niet alleen maar roepen, je mag het niet zomaar slopen. Je moet ook zorgen dat het, dat het mooi blijft. Maar nogmaals, in een perfecte wereld zou dat werken. En in de praktijk kijken we tegen helaas vervallen monumenten aan.
0: De man Pin, die nog steeds geen Min heet, waarschuwt voor een zorgcrisis. De gezondheidszorg hier op Curaçao verkeert in een crisis. Ja, dat is wel duidelijk. En het huidige kabinet weigert met structurele oplossingen te komen. Dat zegt dus de man Pin, die een persconferentie daarover hield. Ja, het is duidelijk, hè? Lange wachtlijsten, personeel dat wegloopt, zorginstellingen die financieel het hoofd amper boven water kunnen houden. De situatie is zorgelijk, ja, dat is duidelijk. Het CMC en het Advent, ze doen hun best. Manpin zegt niet alleen het CMC, maar ook het Advent, verpleeghuizen en de Capriles Kliniek, die zitten allemaal in de gevarenzone.
3: Ja, het is allemaal oorzaak en gevolg. Hè? Ik bedoel, als jij als arts of als zorgende niet krijgt wat je zou moeten verdienen of zou willen verdienen of ergens anders wel krijgt, ja, dan loop je op een gegeven moment weg natuurlijk. Dus ja, ook hier moet je goed zorgen voor je mensen, zodat zij weer kunnen zorgen voor ons allemaal.
0: Ja, Advent kon onlangs bijvoorbeeld de salarissen van het personeel bijna niet betalen, omdat de overheid afspraken niet nakwam, ja.
3: Ja, nee, het is een deprimerende ding allemaal, Pepijn. Ja,
0: het wordt nog erger.
3: Oh, nee.
0: In de tijdelijke opvangkamp in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Daarvoor waarschuwt de hulporganisatie CARE na die verwoestende aardbeving van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Ja, dat is natuurlijk vreselijk.
3: Ja, en de focus ligt natuurlijk in, hè, op die locaties. Ja, ik vind het woord kampen ook wel heel heftig. Maar op inderdaad voldoende voeding, hè, gewoon de basisbehoeften. Maar de veiligheid, en ook zeker de veiligheid voor vrouwen, is natuurlijk minstens zo belangrijk. Want mensen die daar zitten, die zitten daar omdat ze hun vaste plek kwijt zijn. Hè. Dan heb je al een trauma opgelopen. Je hebt die vreselijke aardbevingen meegemaakt. Ja. Je bent alles kwijt.
0: En dan word je ook nog aangerand.
3: Mensen kwijtgeraakt en dan kom je daar en dan, nou ja, goed, dan heb je dus ook nog van die kerels die met hun vuile tengels niet van je af kunnen blijven. Ja, het is toch zo, Pepijn?
0: Ik ben het geheel met je eens, maar ik zou andere woorden kiezen op de radio.
3: Nee, maar ik word, ja, nou ja, vuile tengels. Ik zou in, als ik gewoon uitstond, zou ik iets anders zeggen.
0: Ja, nee, gelukkig.
3: Nee, maar ik maak me daar kwaad over. Dan denk ik,
0: hey,
3: je hebt het al zo heftig met z'n allen. Als je in zo'n noodsituatie niet eens gewoon je fatsoenlijk kunt gedragen en dat dit alweer een probleem wordt, ja, dan maak ik me echt zorgen, hoor.
0: Ik ga wat vrolijker nieuws doen. De politie heeft meerdere autobumpers in beslag genomen. Dat gebeurde na diefstal van auto-onderdelen aan de Kaya Rankiel. Tijdens de arrestatie van een verdachte vond de politie een van de gestolen bumpers. Ze hebben foto's van de bumpers gedeeld. Het gaat om onderdelen van de merken Hyundai en Kia Rio. Dus mocht jij een Hyundai of een Kia Rio zonder bumper hebben, kan je even bellen met 917 voor je bumper.
3: Je bumpertje wil opgehaald worden uit het smalland. Fijn.
0: Ja, over het ophalen van, dat klinkt een beetje alsof je je kinderen moet ophalen.
3: Ja, precies.
0: Tot slot, het is vakantietijd. Mijn kinderen zijn helemaal blij, die gaan naar Nederland. Even kijken, donderdag. En die zijn helemaal blij. De scholen doen eigenlijk niks meer. Die organiseren alleen nog maar gezelligheid. Ze beginnen nog steeds wel zo achterlijk vroeg om 6 uur. Of om 7 uur. Misschien moeten ze daar eens mee stoppen. Maar dat is een ander verhaal. Dat is mijn persoonlijke frustratie. Ik ben geen ochtendmens.
3: Nee,
0: maar ik sta wel om 6 uur op om die kinderen naar school te brengen. En ik denk elke keer, jongens, we hebben de airco inmiddels uitgevonden. Dat zou best wat later kunnen.
3: Ja.
0: Gewoon 8 uur, 8:30. De normale beschaafde christelijke tijd.
3: Ja, maakt het voor jou echt uit dat wekkertje dan net laat dat uurtje?
0: Ja, dat merk ik wel op een gegeven moment in de week. Ja. Ja. Jij niet?
3: Nou ja, ik vind 8 uur ook al, dat vind ik ook erg. Ik vind wakker worden met een wekker nooit fijn. Dus dan denk ik, ja, of het nou 5 uur is of 6 uur of 7 uur. Ik weet niet of dat voor mij persoonlijk uitmaakt. Ik wil gewoon.
0: Nee, maar goed, als ze om 8:30 naar school gaan, dan zou ik om bij wijze van spreken 7:30 op kunnen staan. Dat vind ik een hele christelijke tijd.
3: Ja, nee, dat is het zeker. Hoe later, hoe beter.
0: Ik heb nu 2 wekkers staan. Eén op mijn iPhone en één op mijn iPad. En die gaan dan allebei om 6 uur. Dan ben ik wel wakker.
3: En die liggen op 2 verschillende plekken.
0: Ja, ook dat nog. Zodat ik ze niet kan snoezen.
3: Ja, precies.
0: Ja, nee. Goed, inkijkje in mijn persoonlijke leven. Maar waar ging dit nou over? De politie introduceert een nieuwe service tot slot om de controle op de luchthaven sneller te laten verlopen voor reizigers met minderjarige kinderen. Vanaf morgen starten ze met een zogeheten pre-clearance. Je moet, als je met je kinderen met vakantie wil, ook al heb je dezelfde achternaam, je moet allerlei papieren hebben.
3: Klopt.
0: En een getekende verklaring van de partner als die er niet bij is. En ga zo maar door.
3: Ja.
0: De benodigde reisdocumenten van minderjarigen kunnen dus al voor de dag van vertrek gecontroleerd worden. Als die papieren compleet zijn en goedgekeurd, hoeven de reizigers op de dag van de vlucht deze alleen nog maar te tonen. Dan heb je een wat efficiëntere afhandeling bij de grenscontrole. En de genadel is, dat kan natuurlijk allemaal weer niet digitaal. Waarom, weet ik niet. Maar dat de pre-clearance is gedurende de hele grote vakantie beschikbaar op het hoofdbureau van politie aan de Winston Churchillweg. Ik denk, waarom kan dit nou niet digitaal? Kan je daar dus in de rij gaan staan?
3: Dan moet je dus gewoon, ja precies. Maar om te voorkomen dat je dus gewoon moet wachten op het moment dat je vlucht bijna gaat. Die stress is.
0: En het kan ook niet. 's Middags alleen van 9 tot 1. Ja. En op vrijdag van 9 tot 11:30.
3: Nou, we zijn bezig om alles efficiënter te maken, maar we zijn er nog niet.
0: Nee, nou, wij wel. Wij zijn heel efficiënt. Sterker nog, we gaan nu ook efficiënt muziek draaien. Ik spreek je al morgen weer.
3: Yes.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Heerlijke muziek van Christian Castro. Azul. En jij kan aan die azuurblauwe zee gaan zitten en heerlijk lunchen met z'n tweeën. Ja.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, moet je wel meedoen aan de muziekquiz, hè. 6751031. Het welbekende nummer van Paradise FM. Waar je naartoe kan whatsappen als je de oplossing van de muziekquiz weet. Het gaat om een heerlijke lunch voor twee, daar bij het prachtige Ocean House 19. Maar je hoeft mij niet te geloven, ik pak de TripAdvisor erbij. Daar hebben we een kernachtige recensie van Cas V. Heerlijk gegeten voor een goede prijs, top. Oké, die is misschien een beetje heel kort. Wim S. uit Weert in Nederland. 43 bijdragen. Zijn recensie luidt: heerlijk kreeft gegeten met geweldige persoonlijke bediening. Buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten op die prachtige en romantische plek aan de Pontjesbrug. Nou, dat is een beetje wat ik net ook al zei. Jij kan daar gaan eten bij Ocean House 19. Een heerlijke lunch. Bijvoorbeeld zaterdag. Lekker heerlijk smikkelen en spullen. Relaxed en dan wijntje erbij. En dan vroeg het bed induiken. Mijn suggestie. Hè? Dit is de muziekquiz. Let goed op. We hebben een plaat achterstevoren gezet.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja. Die is minder makkelijk dan je denkt en toch weer makkelijker. Mijn aanwijzing, als je hem vanaf het begin hoort, hoor je die ding heel anders. Als je hem vanaf het begin hoort, hoor je die ding heel anders. 6751031, dit is Stomp van de Brothers Johnson.

0: vakantie of zakenreis? Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avescuraçao.com.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: met de lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Monumentenraad vraagt minister Cooper om opheldering over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste gebouw in de wijk dat deel uitmaakte van het complex De Vijf Zinnen. De raad wil weten of er een sloopvergunning is afgegeven en maakt zich zorgen over de illegale sloop van monumenten. De gezondheidszorg op Curaçao verkeert in een crisis. De oppositiefractie Manpin zegt dat het kabinet geen structurele oplossingen biedt. Bij het CMC-ziekenhuis staan 1000 mensen op de wachtlijst voor een operatie door een tekort aan specialisten. De partij eist dat de regering ingrijpt en waarschuwt voor politieke inmenging bij het CMC. Dan internationaal nieuws. Amerikaanse president Donald Trump heeft de NAVO-top in Ankara een groot succes genoemd. Tijdens de persconferentie na de vergadering met regeringsleiders zei Trump dat hij een geweldige tijd heeft gehad. Hij klaagde eerder dat NAVO-landen de Amerikanen onvoldoende steunen in de oorlog met Iran en herhaalde zijn wens om Groenland onder Amerikaanse controle te brengen. Een rechter in Berlijn heeft een arts schuldig bevonden aan 15-voudige moord en hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Johannes M. werd veroordeeld voor het doden van 15 patiënten tussen 2021 en 2024. Hij bracht zijn slachtoffers buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel en gaf hen een spierverslapper, wat leidde tot verstikkingsdood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen. De explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad, de eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
5: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
6: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
7: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Heel de dag uit volle borst.
9: Ja, dit is Joan Osborne met One of Us. Want Joan is vandaag jarig.

0: John Osborne, One of Us.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van dit programma. Wat gaan we doen? Natuurlijk de spotlights. We gaan ook nog naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 2010.
0: We gaan het Feel Good nieuws doen. En we gaan even kijken wat er in de Alphabet Show vanavond zit. Maar we zijn eigenlijk al...

Osborne werd geboren op 8 juli 1962. Ze is vandaag dus 64 geworden en bekend van de wereldhit One of Us uit 1995. Op het eerste gehoor lijkt het een beetje een religieus lied. Maar eigenlijk stelt het vooral een filosofische vraag. Hè? Wat als God gewoon een van ons was? Iemand die ook de bus neemt, zich soms eenzaam voelt en net als iedereen probeert zijn weg te vinden. Het nummer is vooral een pleidooi voor medeleven en menselijkheid. Het werd in één nacht geschreven door Eric Bazilian, puur om indruk te maken op een Zweeds meisje dat hij in een vliegtuig had ontmoet. En dat werkte, want ze zijn al jarenlang getrouwd en hebben 2 kinderen. One of Us groeide uit tot Joan Osborne's grote doorbraak en grootste hit tot nu toe. Het leverde haar 3 Grammy-nominations op, waaronder voor Song of the Year en Record of the Year. Ze staat nog altijd op het podium. Ze toert momenteel met een live tour waarbij ze nummers van Bob Dylan vertolkt. 8 juli 1995 begon het nummer Waterfalls van TLC aan een 7-weekse nummer 1 run in de Billboard Hot 100. Achter die ontspannen sound van Waterfalls schuilt trouwens een hele serieuze boodschap. TLC waarschuwt in het nummer voor het najagen van gevaarlijke dromen, de zogenoemde waterfalls. Terwijl de veilige weg juist wordt vergeleken met een rustig voortkabbelende rivier. In de tekst worden 2 aangrijpende verhalen verteld. Dat van een jongen die verstrikt raakt in de drugshandel en een man die door onveilige seks HIV oploopt. Waterfalls was daarmee trouwens een van de eerste nummer 1 hits die zo nadrukkelijk verwees naar HIV en AIDS. Op het maken van de video de clip werd trouwens niet bezuinigd. Regisseur F. Gary Gray kreeg een budget van ongeveer $1 miljoen. En won er uiteindelijk trouwens 4 MTV Video Music Awards mee. Waaronder Video of the Year. Daarmee werd TLC de eerste zwarte act die die prestigieuze prijs, die Video of the Year, wist te winnen. Het nummer stond maar liefst 7 weken op nummer 1 en groeide uit tot een van de allerbest verkochte singles van 1995. De groep is natuurlijk niet meer intact, dat weet je. Dit is TLC, Waterfalls.

0: Elke muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, TLC dus. Dat was 8 juli 1995. We gaan naar 8 juli 1996. De Spice Girls brengen hun debuutsingle Wannabe uit in Groot-Brittannië. Dat wordt meteen een wereldhit en zet de Spice Mania in gang. Het was dé doorbraak van 1996. Wannabe stond wekenlang op nummer 1 in Groot-Brittannië, eigenlijk meteen nadat het op 8 juli werd uitgebracht. Het werd daarna een wereldhit en maakte van de Spice Girls in één klap het gezicht van girl power. De boodschap van het nummer was opvallend voor die tijd, waar veel liefdesliedjes draaien om romantiek. Maakte de Spice Girls meteen duidelijk waar hun prioriteit lag. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Oftewel, als je een relatie met mij wil, zul je ook mijn vriendinnen moeten accepteren. Vriendschap staat voorop, zoals ze zelf zingen, make it last forever. Friendship never ends. Het nummer ontstond tijdens een hele chaotische

schrijfsessie. De vijf zangeressen riepen echt van alles door elkaar in de studio. En de producer Richard Stannard wist die energie uiteindelijk om te vormen tot een wereldhit. Het grote mysterie was nou altijd wat dat zikke zeik nou precies betekende. Jarenlang vroeg iedereen zich af of dat een soort codetaal was. Volgens Mel B is het begonnen als een interne grap. De Spice Girls namen hun eerste nummer op in de Maiden Lane Studios in Londen. Ze moesten die studio delen met andere artiesten, waaronder de bekende jaren 80 popster Gary Glitter, later nogal omlaag gevallen, maar dat terzijde. Die was volgens de meiden nogal arrogant en uitermate onbeleefd. Hij zat constant in de studio ernaast te roken en klaagde over het lawaai van de meiden. De meisjes gaven Gary Glitter een nogal grove bijnaam. Ik kan het woord niet zeggen op de radio, maar zeg maar nummer 2 op de play, en dan in het Engels, 4 letters. En cigarettes. Omdat ze dat natuurlijk niet letterlijk in een popliedje konden zingen, verbasten ze dat

0: Wannabe, de Spice Girls. Vandaag dus 30 jaar geleden uitgekomen en een enorm grote hit geworden. Dat waren de spotlights over naar...
1: De fruitmachine staat klaar om te draaien.

0: King.
1: Ja, het was natuurlijk een belangrijk jaar voor het land Curaçao. Hè? De ontbinding van de Nederlandse Antillen werd voltooid op 10-10-2010. Curaçao werd een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Wat was nou een mega-hit? Eigenlijk een onverwachte mega-hit. Lady Antebellum met Need You Now. Sommige nummers raken een gevoel dat bijna iedereen wel eens een keertje heeft gehad in zijn leven. Deze country-pop-ballad won een Grammy voor Song of the Year en groeide uit tot een wereldwijde hit, zowel in de country als in de pop-charts. Het nummer werd in één enkele schrijfsessie geschreven door Hilary Scott, Charles Kelly en Dave Haywood. De emotie zat er meteen in. Aanvankelijk was het bedoeld als een puur country-nummer, maar ze hebben het muzikaal wat breder getrokken, want de herkenbare tekst bleek behoorlijk aan te slaan bij mensen wereldwijd. Ja, laten we eerlijk zijn, wie heeft er niet ooit midden in de nacht, misschien geholpen door een biertje of twee, getwijfeld of een wijntje, getwijfeld of hij of zij toch nog die ene ex zou bellen? Of nu tegenwoordig WhatsAppen?

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: nieuws van 2:30.
1: Slachtoffers aardbeving Venezuela, steeds vaker doelwit van seksueel geweld. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie benadrukt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. En de Monumentenraad wil opheldering van minister Cooper over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste nog bestaande gebouw in de wijk op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat. Dit pand maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen. De Monumentenraad was niet op de hoogte van de sloop en weet niets over een sloopvergunning. In een brief vraagt de raad nu of er een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er genomen worden als er illegaal is gesloopt. Volgens de Monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning strafbaar. De raad maakt zich grote zorgen omdat er vaker monumenten verdwijnen zonder dat de wet wordt gerespecteerd. Onlangs werd ook een gevel van een beschermd pand aan de Penstraat gesloopt zonder overleg. De Monumentenraad wacht op de reactie van de minister om te bepalen welke verdere stappen nodig zijn. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar- en generator-projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
5: Dan nog een opvallende hit uit 2010. We no speak Americano.

0: 2010.
1: Ja, je hebt een Australisch duo, Yolanda Be Cool en de producer D-Cup. Die bouwen een wereldhit rond een sample van een Italiaans nummer uit 1956. En dat wordt dan een dansplaat die wekenlang de hitlijsten aanvoert in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië in de zomer van 2010. Ja, dat was het nummer Yolanda Be Cool en D-Cup We Not Speak Americano. Dat nummer wordt voornamelijk in het Napolitaans gezongen. Het is een dialect in Zuid-Italië. De taal bleek trouwens geen enkele barrière. De plaat verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren in de US of E. Zullen we er nog een doen? Hoe laat is het? Bijna 38 minuten over 1. Weet je wat? We zitten nog midden in het wereldkampioenschap voetbal. En dat was in 2010 ook het geval. Daarom ga ik Shakira draaien met Freshly Ground Waka Waka. 2010 was natuurlijk het jaar van het WK-voetbal in Zuid-Afrika. Dit was het officiële WK-lied. Was ook een wereldwijde zomerhit. En is trouwens nog altijd een van de meest succesvolle voetballiedjes ooit. Shakira zong het tijdens de openings- en de sluitingsceremonie van het toernooi. Het nummer is miljarden keren inmiddels bekeken op YouTube. Waka waka betekent, vrij vertaald dan, hè, kom op, ga ervoor. Het is een uitdrukking in het Fang. Dat is een taal die onder meer in Cameroen wordt gesproken. Misschien wel de mooiste anekdote rondom dit nummer, en vooral Shakira, speelt zich af achter de schermen. Tijdens de opnames van de videoclip ontmoette Shakira de Spaanse voetbalinternational Gerard Piqué. Hij vertelde haar vol overtuiging dat Spanje de WK-finale zou winnen. Wat ze ook deden, helaas ten koste van Oranje. Hij zei, we gaan de WK-finale winnen, al was het maar om jou opnieuw te kunnen zien tijdens de sluitingsceremonie. En exact zo liep het. Spanje veroverde de wereldtitel en Shakira en Piqué, Gerard Piqué, kregen een relatie die uiteindelijk meer dan 10 jaar zou duren. Hey!

zo heet het nummer ook. Armin van Buuren en Mr. Props, Another You. En Armin van Buuren, die zingt natuurlijk niet, hè. Dat doet dan Props. Want ja, de meeste DJ's zingen niet. Een soort beetje net zoals Santana. Die heeft trouwens in een nummer nog wel een keertje 1 of 2 regels gezongen. Maar goed, dit geheel terzijde. Vanavond, dan is hij er weer. Vriend en collega Meindert Mansande. Vanaf 7 uur met de Alphabet Show. Wat is het thema van de Alphabet Show? Vrijheid. Freedom. Dus liedjes met Free of Freedom in de titel. Omdat alle kinderen vanaf vrijdag, meestal eigenlijk ook al donderdag, vrij zijn. Hè. De scholen gaan dicht. De grote vakantie gaat beginnen. En omdat de United States of America 250 jaar bestaan. Hè. Het Land of the Free. En ik dacht meteen dan aan een Amerikaan met een nummer. Freedom, Pharrell Williams. Je hoort hem hier, nu.

0: Freedom.
1: Pharrell Williams, Freedom, vanwege het thema Free of Freedom vanavond in de Alphabet Show van 7 tot 9 met Meindert Manshander.
2: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
1: Ja, exact 10 minuten voor 2. Tijd voor het Feel Good nieuws van deze woensdag. Er is, zoals net bekend geworden, hoopgevend nieuws uit Zweden voor de behandeling van agressieve prostaatkanker. Onderzoekers hebben een nieuw antilichaam ontwikkeld dat de groei van tumoren en uitzaaiingen weet af te remmen. Het medicijn bestaat volledig uit menselijke eiwitten. Veel bestaande therapieën bevatten deels dierlijke eiwitten. En daardoor kan het lichaam dat zien als lichaamsvreemd en dat leidt tot afweerreacties. Daarnaast werkt het medicijn heel doelgericht. Het zorgt ervoor dat die kankercellen zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. En het remt het proces waarbij kankercellen zich verspreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de botten en lymfeklieren. Want juist die uitzaaiingen maken prostaatkanker vaak zo ontzettend moeilijk behandelbaar. De resultaten zijn tot nu toe behaald in laboratoriumonderzoek en diermodellen. Het moet nog bij mensen getest worden. Er moeten eerst uitgebreide veiligheidsstudio's, studies en klinische onderzoeken worden uitgevoerd. En ga zo maar door. Maar toespreken de onderzoekers van een hele belangrijke stap vooruit. Professor Landström, die het onderzoek leidt, is voorzichtig optimistisch. Als de resultaten ook in klinische studies worden bevestigd, kan dit de basis vormen voor een veel gerichtere behandeling van agressieve prostaatkanker. Sir Rod Stewart kreeg in februari 2016 de diagnose prostaatkanker. Hij hield zijn ziekte bijna 3 jaar geheim. Ondertussen onderging hij behandelingen en bleef hij gewoon optreden. Pas in september 2009 vertelde hij tijdens een benefietgala dat hij de ziekte had overwonnen. En hij riep daarbij mannen op, en ik doe dat eigenlijk hierbij ook nog een keer, laat je op tijd controleren. Dat kan via bloedonderzoek, maar dat kan ook via de bekende traditionele manier. Ik citeer nu Ross Short. Guys, you have to go. Really, go to the doctor. Finger up the bum, no harm done. Je weet misschien hoe zo'n onderzoek gaat. Dat is niet heel prettig, maar het is wel heel verstandig. Rod Stewart zei zelf, dankzij de vroege ontdekking was hij er op tijd bij en uiteindelijk in de clear. En sinds juli 2019 is hij in remissie. Daarom een van zijn grootste hits, Sailing van Rod Stewart. Heel veel plezier, zometeen met Marissa, later met Vanessa en vanavond met Meindert. Ik ben er morgen weer. Ajo.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Ook I Am Beauty, met de beste en meest verrassende producten op het gebied van schoonheid, cosmetica en persoonlijke verzorging, vind je bij Promenade Shopping Center.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De strijd tegen drugshandel in het Caribische deel van het Koninkrijk levert resultaten op. Door intensieve samenwerking van politie, marechaussee, douane en kustwacht zijn er grote drugsvangsten gedaan. Op Aruba is de straatprijs van cocaïne gestegen door strenge controles. De detentiecapaciteit op de eilanden blijft echter een probleem. Nederland investeert 30 miljoen euro in een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. De Monumentenraad vraagt minister Cooper om opheldering over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste gebouw in de wijk dat deel uitmaakte van het complex De Vijf Zinnen. De raad wil weten of er een sloopvergunning is afgegeven en maakt zich zorgen over de illegale sloop van monumenten. Dan internationaal nieuws. Een rechter in Berlijn heeft een arts schuldig bevonden aan 15-voudige moord en hem een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Johannes M. werd veroordeeld voor het doden van 15 patiënten tussen 2021 en 2024. Hij bracht zijn slachtoffers buiten bewustzijn met een verdovingsmiddel en gaf hen een spierverslapper, wat leidde tot verstikkingsdood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog 76 verdachte sterfgevallen. De explosies in Damascus tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron hebben een leven gekost. De Syrische autoriteiten melden dat er ook 36 gewonden zijn. Macron was een dag eerder in de Syrische hoofdstad. De eerste EU-leider die Syrië bezocht sinds de val van het regime van Bashar al-Assad in 2024. De explosieven gingen af nabij zijn hotel. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuracao.com.
3: De Pink Elephant in my high.

0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Een hele goede woensdagmiddag. Ik zit natuurlijk weer voor je klaar tot en met 4 uur. Hier is Michael.

Een hele goede woensdagmiddag. Ik zit weer gezellig voor je klaar tot en met 4 uur. We gaan natuurlijk de muziekquiz spelen, waarbij je deze keer een heerlijke lunchbon kan winnen van Ocean House 19. Ik heb natuurlijk Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. En natuurlijk de allerbeste muziek ooit gemaakt, zoals hier de Spin Doctors.

0: paradisefm.cw.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Mai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matour & Courriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Slachtoffers aardbeving Venezuela, steeds vaker doelwit van seksueel geweld. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie benadrukt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. En de Monumentenraad wil opheldering van minister Cooper over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste nog bestaande gebouw in de wijk op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat. Dit pand maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen. De Monumentenraad was niet op de hoogte van de sloop en weet niets over een sloopvergunning. In een brief vraagt de raad nu of er een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er genomen worden als er illegaal is gesloopt. Volgens de Monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning strafbaar. De raad maakt zich grote zorgen omdat er vaker monumenten verdwijnen zonder dat de wet wordt gerespecteerd. Onlangs werd ook een gevel van een beschermd pand aan de Penstraat gesloopt zonder overleg. De Monumentenraad wacht op de reactie van de minister om te bepalen welke verdere stappen nodig zijn. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
7: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
8: Nossa alegria, tudo é com paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé. Realização, visualização e com foco. Realidade. Celebrar em primeira página de nosso capítulo mais novo, com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the week. Exclusively available at the Wine Factory.
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
10: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.

0: Ja, het is weer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Vandaag maak je kans op een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Ja, die naam zegt het al. Dan kun je natuurlijk heerlijk vis gaan eten en van alles wat zwemt in de oceaan. Ja, en dan zit je ook nog eens op een prachtige locatie met uitzicht over de Caribische Zee. Ja, helemaal een heerlijke, ontspannen, romantische lunch. En ook nog eens op onze kosten. Laat ik dat niet vergeten te zeggen. Ja, je mag heerlijk gaan eten op onze kosten. Nou, dan smaakt het eten natuurlijk altijd nog lekkerder. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren, want de vraag staat alweer voor je klaar. Daar komt-ie.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, dat was hem al. Ja, deze is niet moeilijk. Ik denk dat je deze wel moet weten. Nou ja, weet je het antwoord? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk maak je kans op deze heerlijke lunch bij Ocean House 19.

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snel.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Farm to Craft zoekt nog 1 gedreven maker op Curaçao voor een nieuw ambachtstraject van 6 maanden. Dit project daagt deelnemers uit om traditionele technieken te combineren met lokale, duurzame materialen. Aanmelden kan tot en met aanstaande zaterdag 11 juli via de sociale media van Farm to Crafts. Het traject start op 1 augustus. De strijd tegen drugshandel in het Caribische deel van het Koninkrijk levert resultaten op. Door intensieve samenwerking van politie, marechaussee, douane en kustwacht zijn er grote drugsvangsten gedaan. Op Aruba is de straatprijs van cocaïne gestegen door strenge controles. De detentiecapaciteit op de eilanden blijft echter een probleem. Nederland investeert 30 miljoen euro in een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. Dan internationaal nieuws. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten woensdagochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op Bandar Abbas en Bushehr. President Donald Trump verklaarde dat het bestand tussen de twee landen voorbij is en dat hij grootschalige aanvallen zal uitvoeren. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft NAVO-chef Mark Rutte geprezen voor zijn leiderschap tijdens de top in Ankara. Merz stelt dat het succes van de bijeenkomst te danken is aan Rutte, die volgens hem de beste secretaris-generaal van zijn tijd is. Amerikaanse president Donald Trump noemde Rutte een unieke eenmaker. Rutte zelf bagatelliseerde zijn rol en prees de andere leiders. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Bingo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn.

Salesi en die Barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: het is weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ja, daarvoor is Vanessa Werkhoven weer bij me aangeschoven. Vanessa, welkom.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Hoe is het?
1: Goed.
0: We zitten alweer met de break... Hoe zeg je dat? Break van de week?
1: Ja, we breken de week door midden.
0: Ongelooflijk, gaat snel. Ik heb een hele leuke vraag. En we hadden het off-air er al even over. Wanneer heb jij heel erg hard gelachen voor het laatst? Of wat zijn momenten dat jij heel hard moet lachen?
1: Ja, wanneer heb ik voor het laatst hard gelachen? Ja, weet je wel, het ding is, het zijn vaak erge dingen, weet je wel. Dus ja. Kijk, ik heb gisteravond ging ik helemaal stuk om iets en dat bleef ook terugkomen. Dus iedere keer als ik eraan dacht, ja, dan weet je, dan is het echt grappig.
0: Ja, dat is echt grappig.
1: Een paar uur later, een paar dagen later eraan denken, ja. Weer moet lachen. Alleen, dat is iets wat ik niet ga vertellen on-air. Want dat is een heel persoonlijk ding.
0: Ja.
1: Maar... Ja, over het algemeen, weet je wat ik erg... Dat is eigenlijk wel erg dat je gewoon... Als mensen vallen of zo.
0: Ja, oh ja, nee.
1: Ik vind het echt heel erg.
0: Gewoon leedvermaak.
1: Ik vind het heel erg. Ja. Ah, niet altijd. Als mensen naarvallen, weet je. Maar dan ga ik niet lachen.
0: Wow, Vanessa, ik krijg er een keer een verhaal.
1: Wat dan?
0: Dit is echt niet het grappigste, maar ik heb... Oh, wow, Vanessa, ik heb iets meegemaakt. Oké, wacht, ik probeer het kort te vertellen.
1: Ja.
0: Ik onderbreek je helemaal. Maar
1: ik hang aan je lippen, vertel.
0: Oké, ik ging dus naar een sportschool en er was dus een sauna. En dus dan altijd als we hadden gesport, gingen we dan even naar de sauna.
1: Ja.
0: Maar het was gecombineerd, mannen en vrouwen. En het was officieel, mocht je daar niet met kleding in. Maar iedereen liep er wel altijd met zo'n handdoekje.
1: Ja.
0: Maar de meeste mannen liepen met zo'n handdoekje die net te kort was, weet je wel. Die je soort van half nog vast hield aan de zijkant. Gewoon een beetje raar.
1: Maar die ballen eronder.
0: Ja, alleen niet onderuit, maar via de zijkant. Zeg maar zo'n halve beeld. Oh, nou, dat is het idee.
1: Ja.
0: Maar elke leeftijd kwam daar natuurlijk ook, hè.
1: Ja, mag.
0: Dus, ja, nee.
1: Alleen mooie jonge mensen graag.
0: Nee. Ja. Dus wij gaan zo, ik was met mijn beste vriend daar, dus wij komen zo die sauna binnen. Iedereen zit daar natuurlijk. Dus het was ook echt druk. Er waren 3 verdiepingen, maar het was echt een hele kleine sauna. Dus er liep een man, liep voor mij die sauna in. Of een jongen, dus weet ik veel, 30 jaar of zo. Die liep voor mij de sauna in, maar die glijdt uit. Die had zo'n handdoekje, zo'n half handdoekje vast. Die glijdt uit. Maar terwijl hij uitgleed, gingen al die slippers die op de grond waren, schoven onder die banken.
1: Alles was natuurlijk nat.
0: Alles was nat. Maar doordat hij viel, ging iedereen die in die sauna stond, zat, die stond ook op.
1: Zag je iedereen
0: de handdoeken? Het was zo awkward. Nee, uiteindelijk, we gingen dus zitten. Dus uiteindelijk begon iedereen een soort van een beetje awkward, zo, weet je wel. Dus ik zat er ook maar een beetje... Want ik moest zo hard lachen, maar ik dacht, nee, maar is dit zo lullig?
1: Nee, dat kan niet.
0: Stoppen, ja. Dus uiteindelijk vroeg ik iemand in die sauna van, heb je pijn? Dus hij zo, ja, maar het voelt al zo awkward dat ik ben gevallen. Dus ik blijf gewoon zitten.
1: Ja, laat maar, ik ga nu ook nog huilen.
0: Maar vervolgens waren al die slippers dus onder die banken geschoven. Dus mensen moesten op hun knieën...
1: Rot op in een blote reet.
0: Echt? Die slippers onder die banken vandaan halen.
1: Oh my god.
0: Het
1: is een soort domino dit.
0: Dit was niet normaal.
1: Een soort nachtmerrie domino spel.
0: Het was zo.
1: Dat je gewoon iemand valt al naakt. Wat al vreselijk is.
0: Maar ook echt schreeuwen. Zo.
1: Maar moet je je voorstellen. Het is al vreselijk op zich als je valt. En dan gaat staan dat je in je blote reet valt. En dat al die andere mensen van schrik opstaan. Dat je gewoon iedereen in zijn blote... Nou ja, goed, maakt voor die persoon wel iets minder erg. Maar dat is toch gewoon een soort domino-effect.
0: Oh, het was zo erg. Maar dat ook dan uiteindelijk ook de mensen die er niks mee te maken hadden...
1: Ook allemaal voor lul stonden, letterlijk.
0: Ik kan niet meer. Oké, dat was zo erg.
1: Ik heb niks meer in te brengen. Dit topt alles. Wat verschrikkelijk. Dit vergeet je nooit meer.
0: Nee, echt. Dus in één keer zei je, als iemand moet vallen, toen dacht ik, nou, dit is het verhaal. Ja. Want ik heb echt waar. Ja, nu lach ik er nog steeds om. Het is 2 jaar geleden of zo.
1: Ja.
0: Maar nog steeds komt het gewoon naar boven.
1: Met alle details. Maar ook gewoon dat je denkt, oké, die man die is weer... Hè, hij is opgestaan, hij is niet dood.
0: Ja.
1: Iedereen is weer gaan zitten in het water. Dus je ziet geen blote billen meer.
0: Ja.
1: Dan moeten mensen hun slippers nog gaan pakken.
0: Nee, sauna. Hè, dus niet in het water. Dus echt gewoon op van die banken.
1: Ja.
0: Maar je zit echt op. Je zit echt te ademen in elkaars adem, zeg maar.
1: Gadverdamme.
0: Ja, dat klinkt ook echt. Nou, in ieder geval, ik doe dit nooit meer. Daarom ben ik ook nooit meer naar de sauna gegaan.
1: Nee, dat was
0: de laatste keer.
1: Ja,
0: zo grappig.
1: Jezus, wat een verhaal.
0: Ja, nou ja, heeft iemand nou ook iets heel grappigs meegemaakt? Stuur het dan alsjeblieft op.
1: Laat het even weten.
0: Ik wil lachen, ja. Stuur het dan op naar 675-1031. Nou, dankjewel.
1: Weet je wat we doen? Ik heb zometeen mijn show. Als ik nou een hele leuke zie binnenkomen, ja?
0: Ja?
1: Dan bel ik je, dan mag je het vertellen.
0: Dat is fantastisch.
1: Is dat
0: ja. Oh ja, stuur alsjeblieft een leuk, grappig verhaal. We willen echt even lachen.
1: Ja, of op stuur deze gewoon even, bel mij als je denkt, ik zit in de auto. Het is een heel lang verhaal, ga ik nu niet opschrijven. Stuur gewoon even een appje, 675-1031. Bel mij, dan bel ik jou. Want ik wil meer van dit.
0: Ja, ik ook. Wat leuk. Nou, ik ben benieuwd. Dankjewel, Vanessa.
1: Yes.

0: FM.
1: Ja, Disturbia is eigenlijk een heel bijzonder nummer in de carrière van Rihanna. Het was oorspronkelijk niet helemaal voor haar bedoeld. Nee, Chris Brown die had het nummer geschreven met het idee om het zelf uit te brengen. Maar hij vond het uiteindelijk toch veel beter bij Rihanna passen. En dat bleek toch echt een gouden beslissing, want Disturbia die groeide uit tot een van haar grootste hits.

0: score for fun. Download Buffinmas app. Hasi compra na van en twil. Koyman, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. Irisibi, bostempel digitaal, go kada compra di 25 florin. Kada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Ku un aya di seguro completamente gratis di enia. I 1500 florin di gasolin di aso gas i UbiPay. I timas premio panero set di parts di Koyman. 25.000 Buffinmas. Of un voucher na valor di 1500 florin di beton industrie brieven gaat. Pa mas informatio, visita Buffinmas.com.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend

0: slachtoffers aardbeving Venezuela steeds vaker doelwit van seksueel geweld. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. In de tijdelijke opvangkampen in Venezuela is sprake van toenemend seksueel misbruik van vrouwen en meisjes. Daarvoor waarschuwt hulporganisatie CARE na de verwoestende aardbevingen van 2 weken geleden. Er zijn al tientallen meldingen binnen, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt waarschijnlijk veel hoger. Volgens CARE ontbreekt het in de kampen aan basisvoorzieningen zoals verlichting, privacy en veilige toiletten. De organisatie benadrukt dat bescherming nu net zo levensreddend is als voedsel en medische zorg. Bij de dubbele aardbeving kwamen zeker 3700 mensen om het leven. En de Monumentenraad wil opheldering van minister Cooper over de sloop van een beschermd monument in Scharlo. Het gaat om het oudste nog bestaande gebouw in de wijk op de hoek van de Scharloweg en de Van Raderstraat. Dit pand maakte deel uit van het monumentale complex De Vijf Zinnen. De Monumentenraad was niet op de hoogte van de sloop en weet niets over een sloopvergunning. In een brief vraagt de raad nu of er een vergunning is afgegeven en welke maatregelen er genomen worden als er illegaal is gesloopt. Volgens de Monumentenwet is het vernielen of slopen van beschermde monumenten zonder vergunning strafbaar. De raad maakt zich grote zorgen omdat er vaker monumenten verdwijnen zonder dat de wet wordt gerespecteerd. Onlangs werd ook een gevel van een beschermd pand aan de Penstraat gesloopt zonder overleg. De Monumentenraad wacht op de reactie van de minister om te bepalen welke verdere stappen nodig zijn. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

Taylor Swift die staat bekend om de kleine aanwijzingen die ze overal in verstopt. In videoclips, songteksten en vooral op haar social media laat ze bewust Easter eggs achter. Fans die zijn soms wekenlang bezig om een puzzel op te lossen en nieuwe muziek of aankondigingen te voorspellen. Ja, inmiddels is het echt een hele traditie geworden. Net als haar muziek zelf. Dit

0: Ja, met Justin Bieber sluit ik mijn show vandaag af. Morgen hoor je mij weer tussen 2 en 4. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar mijn show. Tot morgen en veel plezier bij de show van Vanessa Werkhoven.
1: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Farm to Craft zoekt nog één gedreven maker op Curaçao voor een nieuw ambachtstraject van 6 maanden. Dit project daagt deelnemers uit om traditionele technieken te combineren met lokale, duurzame materialen. Aanmelden kan tot en met aanstaande zaterdag 11 juli via de sociale media van Farm to Crafts. Het traject start op 1 augustus. De strijd tegen drugshandel in het Caribische deel van het Koninkrijk levert resultaten op. Door intensieve samenwerking van politie, marechaussee, douane en kustwacht zijn er grote drugsvangsten gedaan. Op Aruba is de straatprijs van cocaïne gestegen door strenge controles. De detentiecapaciteit op de eilanden blijft echter een probleem. Nederland investeert 30 miljoen euro in een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. Dan internationaal nieuws. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten woensdagochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op Bandar Abbas en Bushehr. President Donald Trump verklaarde dat het bestand tussen de twee landen voorbij is en dat hij grootschalige aanvallen overweegt. Pakistan riep beide landen op tot terughoudendheid. Door een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn 2 mannen omgekomen. De aanval vond plaats in de buurt van een ziekenhuis in Nabati al-Fakka, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgende week zouden Israël en Libanon elkaar in Rome treffen om te praten over een vredesdeal. Maar een Libanese bron zegt dat dit alleen gebeurt als Israël zich terugtrekt uit 2 gebieden. Tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
3: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Lekker weg op Douji Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Zo, vandaag voelt een beetje anders, maar dit nummer kan me misschien in de mood helpen.

Het is Mana en de Piesta Cabeza. Een hele goede woensdagmiddag. Ik wilde zeggen dinsdag. Och, we hebben gewoon alweer de woensdag bereikt. Wat een heerlijkheid, toch? Het is toch fantastisch? Halverwege de week zijn we alweer aanbeland. En nou, het is wel een dagje hoor, vandaag. Echt ongelooflijk. Ik weet niet waar het aan ligt. Maar soms dan, ja, het zal aan mij liggen. Of aan, ik weet niet, aan anderen misschien. Nee, niet aan anderen, maar ik bedoel aan andere dingen. Ik zal nooit de schuld aan een ander geven. Want hè, ik bedoel, ik ben zelf verantwoordelijk. Maar ja, soms staan de sterren ook anders. Hè? Dus ik geef wel de schuld aan de sterren of aan de maan. Ja. Maar wat is er aan de hand? Nou, vandaag is gewoon niet zo mijn dag. Ja, dat heb je wel eens, toch? Dat je overal gewoon chagrijnig van wordt. En dat je denkt, eigenlijk wil ik gewoon... Ja, wil ik gewoon, weet ik veel, in de foetushouding liggen... in een hoekje ergens met mijn duim in mijn mond, zoiets. Ja, ja, nou ja, goed. Ik lach er maar gewoon om. Maar dat zal morgen ongetwijfeld anders zijn. Maar ja, nou ja, het is gewoon niet mijn dag vandaag. Maar ik ben er wel gewoon tot 7 uur. En ik hoop dat ik het om kan draaien in de komende uren... en een hoop leuke, gezellige mensen ga spreken. Nou ja, dat sowieso. Ik ga een hoop leuke, gezellige mensen spreken. Ik heb natuurlijk weer mijn wekelijkse belletje met Magali Goré. Tenminste, als ik het te pakken krijg, want ik weet het nooit met deze voetbalvrouw. Hè, die zat vorige week in Griekenland. Heerlijk te chillen en met de hele family. En dat was ook wel nodig natuurlijk. Want ja, dat hele WK-avontuur wat ze achter de rug hebben. En nou ja, ze hadden gewoon eventjes zin om met elkaar in een soort bubbel te gaan. En dat snap ik heel goed. Of ze inmiddels uit die bubbel zijn en waar ze dan zijn, dat horen we vast zo meteen van haar. Verder heb ik een lekkere prijs die ik ga weggeven met een muziekquiz. Een diner, of nee, geen diner. Dit is een lunch bij Ocean House 19. Ook hartstikke lekker, maak je kans op. Ik bel eventjes met de leukste dierenarts van het eiland. Altijd leuk, want zij maakt ook altijd van alles mee. Odette doucet zo rond 6:10. Ja, dat, oh ja, en het Coral Reef Restoration Team is in de prijzen gevallen in Nederland. Wat precies, daarover bel ik zo meteen met Hans Pleij. En nou ja, goed, verder een hoop lekkere muziek. Zoals altijd, Roxette heb ik voor je klaarstaan. En how do you do? I see you.

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Vandaag geven we geen diner voor twee weg, maar een lunch voor twee. Ook hartstikke lekker bij Ocean House 19. Wil je daar kans op maken? Luister dan even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Hier geldt ook weer, soms klinkt het achterstevoren gewoon bijna exact hetzelfde als het origineel. Ik denk dat deze gewoon heel makkelijk te doen is. Ik ga zo eens in de app kijken wat er allemaal is binnengekomen. Maar mocht jouw appje daar nog niet tussen staan en mocht je dat wel willen, omdat je kans wil maken op dat lekkere lunchje. En ik zeg dat omdat ik wil zeggen dat diner. Ik bedoel op die lekkere lunch bij Ocean House 19, want het is natuurlijk geen lunchje, het is een heerlijke lunch. Dan moet je nog even meespelen en dan moet je nog even appen. 675-1031. En dan maak je dus kans op deze heerlijke prijs.

0: telt. Elke goal voel je samen. En iedere wedstrijd kijk je natuurlijk bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.
1: Let's go, girls.

0: paradisefm.cw.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Kokos Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Rosé gaat als een raket. Wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servifrais. Rosé all day.
2: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: Geen wettelijk recht op stagevergoeding voor studenten op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Een nieuw wetsvoorstel dat studenten wettelijk recht geeft op vergoeding voor verplichte stages zal niet gelden op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De regel geldt alleen in Europees Nederland en op de BES-eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het Nederlandse kabinet wil met de wet regelen dat mbo, hbo en universitaire studenten standaard betaald krijgen voor hun verplichte stage. Omdat de Nederlandse onderwijswetgeving niet geldt binnen de autonome landen van het Koninkrijk, heeft de wet daar geen effect. En er is kritiek ontstaan op de vermeende rapporten waarin wordt voorgesteld om de militaire dienstplicht in te voeren op koninkrijksniveau. Verschillende organisaties hebben hun zorgen geuit in een gezamenlijke verklaring, omdat de eilanden niet vooraf op de hoogte waren gebracht. Als reactie op de plannen heeft Marlon Regales gisteren met een groepje sympathisanten een handtekeningenactie georganiseerd op het Wilhelminaplein. De initiatiefnemers streven ernaar om in 6 weken 2000 handtekeningen te verzamelen. In de Nederlandse wetgeving is de militaire dienstplicht geregeld voor iedereen tussen de 17 en 45 jaar, inclusief vrouwen. Hoewel de daadwerkelijke dienstplicht sinds 1997 is opgeschort, kan de Nederlandse regering in uitzonderlijke situaties, zoals bij oorlogsdreiging, burgers oproepen. De manifestanten op de eilanden eisen nu schriftelijke opheldering van Den Haag en willen de garantie dat een eventuele dienstplicht nooit zonder democratische instemming van de eilanden zelf wordt ingevoerd. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of t-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkepunt Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Zometeen hier op 103.1 FM in excess naar Cool and the Gang.

Paradise en NXS hoorde je met Original Sin. Ik voel een niche opkomen. Ik moet niezen. Dat is niet handig als je moet praten. Je moet in het licht kijken, maar dat helpt dan natuurlijk ook weer net niet. Want het verdwijnt alweer volgens mij. Hey, we gaan volgende week iets leuks doen. Ja, dat wil ik wel eventjes een klein beetje met je delen. Alvast een klein beetje naar teasen. Want we gaan namelijk weer een spel spelen. We gaan volgende week gave prijzen weggeven. Prijzen van C-Shack. Dat is de winkel waar ze allerlei mooie gave spullen kopen voor de watersport. En wij waren een tijdje geleden daar. Waren we om een live-uitzending te gaan doen. Hè. We stonden daar op de parkeerplaats. Nou, dat is iets wat steeds één keer in de drie maanden terug gaat komen. Dus dat komt er ook weer aan. Maar nu gaan we dus mooie prijzen van ze weggeven. En ze hebben echt fantastische spullen daar. Ik weet niet wat we gaan weggeven. Zou ik jammer zijn als ik dat nu al zou gaan verklappen. Maar het komt eraan. En dat gaan we dus hangen aan een heel leuk spelletje. En dit spelletje, ja, ik ga het nog niet verklappen wat het precies is. Maar het heeft een beetje te maken met je mond vol praten. En dat is natuurlijk iets wat niet mag. Hè? Ik bedoel, dat is niet netjes. Ik vind het ook vreselijk als mensen dat doen. Maar voor dit spel moeten wij het wel doen. Met je mond vol praten. Nou, wat er dan in je mond zit terwijl je praat. Hè, terwijl wij gaan praten hier op de radio. Ja, dat vertel ik nog niet. Maar het heeft wel iets te maken met het thema. Dus ik dacht, ik weet niet. Ik verheug me daar alvast op. We hebben het nog niet uitgeprobeerd. Want dat is wel echt iets wat we zouden doen hier op de redactie. Even kijken of het überhaupt kan. En of we überhaupt verstaanbaar zijn. Nou ja, waarschijnlijk heel slecht. Maar ken je dat spelletje waarbij je zeg maar dingen moet zeggen dat die dan op een kaartje staan met dat hele gekke bitje in? Weet je wel, als je bij de tandarts, als je tanden gaan bleken, krijg je zo'n bitje in. Waardoor je super raar, de hele tanden worden geëxposed. Nou ja, dat idee een beetje, maar dan net eventjes anders. Nou, in de loop van de week zullen we er meer over laten weten. En volgende week dus verheug je maar vast op een super leuk spel. Voor nu verheug je maar vast op hele lekkere muziek. Ja, want dat stopt nooit natuurlijk hier. Ik heb Lionel Richie nu en Madonna staat ook nog voor je klaar.

Madonna en Beautiful Stranger hier op Paradise FM. Zometeen bel ik eventjes met Hans Pleij. En Hans Pleij die gaat wat vertellen. Iets leuks, want de Coral Reef Restoration Team... het Coral Reef Restoration Team... heeft namelijk een prijs gewonnen. Ja, en dat is een mooie prijs. Wat voor prijs het precies is, weten ze ook nog niet. Ja, dit klinkt heel raar, maar er zijn verschillende prijzen. Maar ze zijn in ieder geval in de prijzen gevallen. Waar, hoe en waarom? En waarom is dit zo ontzettend belangrijk voor dit team? Daarover vertelt Hans Pleij straks alles. In de detail. Maar ik heb eerst echt heel erg veel zin

0: Kitchen.com.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan, internationaal nieuws. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten woensdagochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op Bandar Abbas en Bushehr. President Donald Trump verklaarde dat het bestand tussen de twee landen voorbij is en dat hij grootschalige aanvallen overweegt. Pakistan riep beide landen op tot terughoudendheid. Door een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn 2 mannen omgekomen. De aanval vond plaats in de buurt van een ziekenhuis in Nabati al-Fakka, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgende week zouden Israël en Libanon elkaar in Rome treffen om te praten over een vredesdeal. Maar een Libanese bron zegt dat dit alleen gebeurt als Israël zich terugtrekt uit 2 gebieden. Tot zover de

0: bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81
1: Heavy Mix Curaçao.
2: Voor kwaliteit die blijft staan.
3: We've got it. Ook curves en hips vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Dit is Braza FM, jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: Onderweg naar Bryan Adams, maar ik heb eerst Diana Ross voor je.

0: is Bryan Adams hier op 103.1 FM en de Summer of 69. Curaçao mag sinds dit jaar ook meedoen met de Nationale Vrijwilligersprijs in Nederland. En nou ja, dat liet Coral Reef Restoration Team zich geen twee keer zeggen. Ze hebben zich aangemeld en ze vallen in de prijzen. Maar die prijzen worden in september, 18 september, wordt pas bekendgemaakt. Of daar de eerste, tweede of derde prijs gewonnen is. Maar goed, er is er in ieder geval eentje gewonnen. En dat is al hartstikke mooi. Ik heb Hans Pleij aan de telefoon. Dag Hans.
1: Goedemiddag Vanessa, goedemiddag luisteraars.
0: Goedemiddag, nou ja, gefeliciteerd alvast dus voorzichtig.
1: Ja, dankjewel, we zijn er ook heel blij mee.
0: Ja, superleuk. Nee, jullie hebben je hiervoor aangemeld met Coral Reef Restoration Team. Laten we eventjes eerst beginnen bij wat jullie doen. Ik denk dat een hoop mensen dat wel al weten. Maar ja, kan geen kwaad om het nog een keer te benoemen. Ook voor de mensen die misschien op vakantie zijn en helemaal zich niet realiseren hoe belangrijk het werk is dat jullie doen.
1: Ja, ja. Ja, nou, Coral Reef Restoration Team Curaçao is in 2018 ontstaan vanuit 29 kleine stukjes koraal die we op de bodem gevonden hebben.
0: Ja.
1: En in plaats van dat dood te laten gaan, dachten we geven dat een tweede kans, een tweede leven. We hebben daar een koraalboom voor gemaakt van allemaal recycled materiaal.
0: Ja.
1: Je praat dan over bijvoorbeeld elektriciteitspijpen, touwtjes enzovoorts. Vislijnen. Dus eigenlijk alles wat we uit zee halen, dat gebruiken we daar ook weer voor om dat daarin te gebruiken.
0: Om daar een soort boom van te maken waar je die koralen weer aan vastmaakt.
1: Ja, het is een soort ladderboom wat we ervan maken.
0: Ja.
1: En dat, daar groeien de koralen in gedurende een half jaar, tot 9 maanden. En dan wordt dat uitgeplant op het rif via speciale bamboetafels. En tegenwoordig zijn we ook bezig met een hele dunne stalen constructie. Wat dan ook door de zee weer langzaam roest en verdwijnt. Maar het wordt opgenomen in het koraal.
0: Ja.
1: Om zo de rifstructuren weer een beetje terug te brengen.
0: Zo, het is ontzettend veel werk, neem ik aan. Hè? Ik bedoel, het is, je bent daar echt wel mee bezig. En als je kijkt hoe snel het koraal hier achteruit gaat, of eigenlijk overal wel. Maar zeker bij een eiland als Curaçao, waar heel veel toerisme is, ontzettend veel mensen in het water, er wordt vreselijk veel gebouwd. Er zijn natuurlijk heel veel omstandigheden die het niet makkelijker maken voor het koraal. Voelt het niet een beetje als dweilen met de kraan open ook af en toe?
1: Ja, weet je, op sommige momenten als de grote projecten vrijkomen, als bouwprojecten die langs de kust plaatsvinden, dan denk je wel bij jezelf van, jeetje, waar doe ik het allemaal voor?
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant, als je niks doet, dan gaat alles verloren.
0: Dan gaat het nog harder, ja.
1: In ieder geval, ja, en op deze manier kan je proberen toch nog wat te doen. En dan hoop je dat ze bij de overheid een keer hun ogen openen, dat ze ook de onderwaterstructuur gewoon heel goed moeten gaan beschermen.
0: Ja, ja, precies, precies. Dus het is inderdaad gewoon fixen wat je kunt fixen, doen wat je kan doen, maar daarnaast ook een signaal afgeven wat jullie doen.
1: Ja, dat klopt. Het is, en dat heet eigenlijk bewustwording. Hè? De bewustwording wat je bij de mensen naar voren wil brengen.
0: Ja.
1: En dat is een van de pijlers waar we op geschoten hebben. Wij willen als stichting willen we ook proberen om straks een pakket te hebben wat je bijvoorbeeld aan kan bieden op een school. Je kan naar een school gaan om de kinderen die daar zitten wat meer te vertellen over de onderwaterwereld. Zodat de Curaçaonaars niet meer straks denken dat de zee voor de vissen is, maar dat de zee eigenlijk voor ons allemaal is.
0: Ja, ja, ja. En dat de koralen ook gewoon mooi blijven, want die onderwaterwereld is natuurlijk betoverend mooi. En dat, dat willen we graag zo houden. Dus vandaar inderdaad dat jullie hebben gezegd van, nou, jullie hebben je aangemeld bij die Nationale Vrijwilligersprijs. En jullie vallen dus sowieso in de prijzen.
1: Ja, dat klopt. We hebben ons aangemeld. Die aanmelding kwam voorbij. Eigenlijk op het moment dat er nog 3 dagen was voor de sluiting.
0: Ja.
1: Dus eerst dacht ik van, weet je, joh, laat maar gaan, dit wordt hem niet. En toen dacht ik, Nee, we gaan hier wat aan doen.
0: Ja.
1: En toen hebben we dus met de schouders ondergestoken. We zijn met een aantal vrijwilligers weer aan de gang gegaan. Het is ook een vrijwilliger die dit zag en die dit naar voren bracht.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, weet je, pak het op, gaan met dat
0: het
1: ding.
0: Het moet zo zijn. Ja, we gaan gewoon.
1: We gaan er gewoon
0: nee,
1: voor.
0: Heb je ja, kun je krijgen, toch? Nee, jullie hebben ja gekregen. Of het in de vorm is van de eerste, tweede of derde prijs, dat weten we nog niet. In feite maakt dat natuurlijk niet uit, want het feit dat je gewoon in de prijs valt is al heel belangrijk. En het schijnt net weer even een extra lichtje op wat jullie doen natuurlijk, hè? Een spotlight.
1: Ja, het brengt ons weer even bovenop die blue wave, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Die Blue Wave is nog niet klaar. Het gaat gewoon door. En dit zijn allemaal van die kleine dingen waarbij je toch weer in de kijker komt. En ja, eigenlijk probeert om bewustwording bij de mensen om je heen goed weg te zetten.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, voor nu in ieder geval gefeliciteerd met in ieder geval een prijs. En ik hoop natuurlijk dat het de eerste wordt. Laat je het me even weten in september. Want dan gaan we dat natuurlijk eventjes doorgeven hier ook aan de luisteraar. Want iedereen is daar waarschijnlijk erg nieuwsgierig naar.
1: Ja, ik laat het je zeker weten. Maar dat zal niet op de 18e zijn. Want de 19e hebben we natuurlijk de grote World Cleanup Day. En daar staan we weer volop in met de duikers op het eiland.
0: Ja.
1: Maar de 20e zal ik daar zeker op teruggekomen zijn.
0: Oké, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Nou ja, en eventjes inderdaad, jullie doen heel veel vrijwilligerswerk voor het eiland. Waar kunnen mensen die denken, nou, ik heb helemaal niks te doen, of ik heb heel veel te doen, maar ik wil heel graag hier mijn vrije tijd aan spenderen, waar kunnen ze zich melden?
1: Ze kunnen zich altijd melden bij Curious to Dive. En dat kan via de e-mail curioustodive@gmail.com. Ze mogen ons ook bellen. Je kan op Facebook, je kan op Instagram. Overal kan je ons berichtjes sturen. En zeker als het dit betreft pakken we dat binnen 3 seconden op.
0: Oké, helemaal goed. Nou Hans, dank je wel. En nogmaals gefeliciteerd. En heel veel succes met alles wat jullie doen. En dank je wel daarvoor.
1: Ja, dank je wel. En we gaan gewoon vrolijk verder.
0: Mooi zo. Fijne dag verder.
1: Fijne dag, tot ziens kijken.
0: Het is Paradise en Phil Collins, Look Through My Eyes.

Denise Williams hier op 103.1 FM en let's hear it for the boys. Zometeen dan is het de hoogste tijd om weer eventjes te bellen met de voetbalvrouw van Curaçao, Magali Goré. Waar zit ze nu weer? Nou, ik kan je vertellen, het is niet meer in Griekenland waar ze vorige week was. En ook niet in Engeland waar ze een huis heeft. Ze is niet op Curaçao, nee, niet in Amsterdam. Maar dan wel, ja, nou ja, dat vertelt ze je straks zelf wel eventjes. Maar eerst heb ik R.E.M. voor je klaarstaan en The One I Love.

0: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: prijs van cocaïne gestegen op Aruba door strengere controle. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De strijd tegen de drugshandel in het Caribische deel van het Koninkrijk werpt vruchten af. Dat blijkt uit het verslag van een commissiedebat van de Tweede Kamer eerder dit jaar. Volgens de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Van Wil zijn er dankzij de zogeheten war rooms, waarin politie, marechaussee, douane en kustwacht intensief samenwerken, grote drugsvangsten gedaan. Op Aruba heeft dit zelfs geleid tot een unicum. De straatprijs van cocaïne is daarom gestegen, omdat er door de strenge controles minder drugs aan land komt. En ben jij een ster in vlechten? Werk je als haarspecialist met nephaar of beheers je een ander authentiek ambacht? Dan is Farm to Crafts op zoek naar jou. Voor een nieuw 6 maanden durend ambachtstraject is er nog precies 1 plek beschikbaar voor een gedreven maker op Curaçao. Het initiatief daagt makers uit om traditionele technieken te combineren met lokale duurzame grondstoffen. Denk aan innovatief vlechtwerk, haken met bananenvezels of experimenteren met botanische verf. Het traject start op 1 augustus en sluit volgend jaar af met een tentoonstelling. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
2: Maduro & Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u...

voor de liefde van het spel, voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Brasa FM.

0: ik zit nu in de studio, maar als ik in de auto had gezeten, dan had ik deze meegeblerd. Dit is wel echt gewoon wat dat betreft mijn nummer in de auto. Dit is, ik vind dit zo'n lekker nummer. Ik heb hem trouwens nog nooit bij de karaoke bar gedaan, dit nummer. Dat ga ik eventjes onthouden. Noted. En mocht jij in de karaoke bar zijn als ik er ben, zeg het even tegen me. Je moet stop doen van Sam Brown. Dan ga ik lekker eventjes uit mijn plaat. Hey, ik heb iemand aan de lijn. Jawel, het is woensdag. Het is gewoon alweer de hoogste tijd om eventjes in te bellen met deze prachtige dame, de voetbalvrouw van het eiland. Dag Magali.
1: Hallo.
0: Hey, heb jij dat ook met bepaalde nummers? Dat als je ze hoort, dat je denkt, ah joh, nu ben ik aan de beurt?
1: Ja, ik heb dat met Control Suite. En die heeft het nummertje You're Glad It Breathe.
0: Ja.
1: Heet zij? Control.
0: Blue
1: heet ze, geloof ik.
0: Ja, precies.
1: Die. Ja, ik ben niet goed in namen.
0: Oh, heerlijk.
1: Maar dat nummer, Breathe. You have to let it breathe.
0: Ja.
1: Nou. Ja, het kan een relatie zijn, maar het kan ook je leven zijn.
0: Ja.
1: En dat is dan. Ik ben in die fase.
0: Dat is dan. Jij bent in die fase, vertel. Want ik had jou vorige week aan de telefoon en toen zei je van, nou, we zitten eventjes lekker ontspannen op ons vakantieadres in Griekenland met het hele gezin.
1: Ja, dus
0: met
1: zo mooi.
0: Met iedereen. Dean en Kenji. Ja. En dan de vrouw van Kenji en de kleinkinderen. Dus echt wel serieus. Ja. Nou ja, je andere zoons. Hoe is het nu? Waar ben je nu?
1: Nou, mijn middelste zoon zit in Nederland voor de muziek. Mm-hmm. Mijn jongste zoon is naar een trouwerij van een beste vriend van hem. Ze begonnen toen ze 9 waren. En hij speelt bij Manchester City. En dat is Rico.
0: Ja.
1: En Rico gaat trouwen met zijn jeugdliefde. En die zit even bij het Comomeer. Dus dat is ook niet verkeerd. Maar ja, hoe grappig kan het lopen? Want ik zat te kijken, kijk, zijn vriend die gaat nu trouwen en die speelt gewoon in het eerst. Hij heeft zelfs ook voor Engeland gespeeld.
0: Ja.
1: Miljoenen contract en hij heeft altijd met hem gespeeld. Maar zo zie je, de ene maakt het wel, de ander maakt het niet.
0: Ja.
1: Mijn zoon zag ik toevallig in een foto voorbij komen van alle jongetjes die toen de tijd 9 en 10 jaar waren. Mm-hmm. En ja, die wilden natuurlijk allemaal proefvoetballer worden. En van die hele club is mijn zoon de enige die naar het WK is geweest.
0: Ja.
1: Oef. Dus je voelt je toch wel een beetje, je denkt, jeetje, weet je nog, toen ze 9 waren bij Man United.
0: Ja.
1: En dat we zo hoopten, als we het maar maken. Ja, als je toen had gezegd van die hele bubs gaat alleen deze jongen, die eigenlijk niet Engels is, maar deze jongen gaat voor het WK spelen.
0: And now we're here.
1: En dan had je eigenlijk echt gedacht van, nou, die zijn niet goed. Oké, goed. Weet je, let it happen, maar cool. En nou zit ik eigenlijk, ja, ik weet het niet hoor, maar ik ben nu in Israël, want mijn zoon speelt bij Maccabi bij Haifa.
0: Ja.
1: En we hebben lekker aan het zwembad gezeten en we zijn eigenlijk nog aan het bijkomen. Want ach, we zijn die dubbele buggy kwijtgeraakt en die kinderen zijn 2 en 1. Dus ik kan je voorstellen, wij reizen vrij heavy.
0: Ja.
1: Allemaal trolleys en tassen en babytassen. En dan gewoon die buggy zijn gewoon weg. Niemand weet waar die buggy is. Buggy weg. Nou ja, hebben wij weer. Nou, uiteindelijk tillen, dragen, flink zijn. Nou ja, we hebben het gered.
0: Ja.
1: We zijn dus nu hier met een busje aangekomen met, je moet niet weten hoeveel koffers. En ja, nou komt het weer. Hè. Het gewassen en wassen en wassen.
0: Het gaat maar door, hè?
1: Dus ik ben eigenlijk weer toe aan vakantie.
0: Oh, Magali, hou op. Ja, nee, maar goed. Of jullie nou.
1: Ja, maar het is echt. Ik word wakker en elke keer denk ik, waar ben ik? Weet je, ken je dat? Dat je gewoon denkt. Ik heb zoveel hotels gezeten, ik heb zoveel gereisd.
0: Ik ken dat dus helemaal niet, maar ik vind het wel heel interessant. Want dit is natuurlijk echt iets wat bij jouw leven als voetbalvrouw hoort. Dat zal waarschijnlijk nooit anders zijn geweest.
1: Nou, jawel. Het is anders geweest omdat je nooit weet waar je uiteindelijk gaat blijven. Mm-hmm. Dat is wel iets wat je wel een beetje moet incalculeren. Maar met een toernooi, dat heeft mij eventjes best wel geraakt. Want ik was niet natuurlijk alleen maar de trainersvrouw, maar ik was ook nog eens een keer de moeder van. En dan ook met mijn schoondochter daar rondlopen.
0: Ja.
1: Je bent heel erg betrokken bij je mans werk, maar ook bij je zoons werk. En het is natuurlijk best wel iets. En daarnaast, ja, dat was natuurlijk wel heel uniek. We waren met alle vrouwen in dat hotel bij onze mannen.
0: Dat was heel uniek.
1: Ja, dat iedereen verklaarde. En iedereen dacht, wat? Hoe gaat dat werken? Nou, het heeft gewoon hartstikke goed gewerkt.
0: Ja, dat hebben
1: iedereen
0: bewezen.
1: We hadden niet veel meisjes, dus het waren meer jongens. Dus er werd flink gevoetbald en er werd PlayStation gespeeld. En ja, de zoontjes van Bakkoenen, die waren heel leuk.
0: Oh,
1: met onze zoontjes,
0: gezellig.
1: En onze kleinkinderen. Het was echt, echt leuk hoor. En daarnaast ook als de spelers gewoon vrij waren. Want je kan natuurlijk niet de hele dag maar op je kamer zitten.
0: Nee.
1: En toen kwam ik eigenlijk achter hoeveel ze eigenlijk reizen. Maar ook hoeveel ze trainen en hangen op die kamers. Weet je, ja. Rust. Denk je, wat nou rust? Ik begrijp het nou dat die jongens wel af en toe denken van, nou, ik ga stiekem via de achterdeur de deur uit, want ik kan het even allemaal niet meer aan.
0: Ja.
1: Want het is veel, hoor.
0: Ja.
1: En nou zijn de vrouwen er gewoon en de kinderen, dus het was allemaal heel gezellig.
0: Ze worden ook lekker bezig gehouden. Nou ja, en ik denk dat het ook heel erg veel uitmaakt dat je gewoon, dat je het ook thuis kunt komen. Want je bent natuurlijk gewoon ergens anders. Je staat ontzettend onder druk. En als je dan ook nog eens in je eentje op je hotelkamer komt en weet je, aan de ene kant is het natuurlijk goed om lekker je rust te pakken. Maar als je dat even goed kan doen en je kan daarnaast ook gewoon lekker met je kinderen spelen en even wat afleiding en eventjes gewoon wat... Ik denk dat dat een hele... Ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom dat niet zou kunnen. Waarom was dat zo? Waarom gebeurt dat nooit?
1: Nou, omdat ze... Ik denk als mijn man het voor het zeggen had gehad, want die ga ik dan zeggen absoluut niet.
0: Nee?
1: Maar ik denk dat... Nee, ik denk het niet. Maar ik denk wel dat... toen dat plan werd neergelegd door Dick Advocaat, toen dacht iedereen wel, wat krijgen we nou?
0: Ja.
1: Maar het... Ze zijn zo lang weg van de families.
0: Ja.
1: En dat zou dan best wel nadelig kunnen worden voor het team en weet ik het allemaal. En ze dachten, luister, normaal ga je ook gewoon voor de wedstrijd of na de wedstrijd gewoon naar huis. En bereid je voor op de next wedstrijd. Wij gaan er gewoon een soort niet feestje van maken, maar... Dit is zoiets unieks.
0: Ja.
1: En dat heel veel spelers kunnen het ook niet betalen. Weet je, dat die vrouwen mee kunnen. Dus het is allemaal gewoon goed geregeld.
0: Ja.
1: Met alles en nog wat. En we zijn allemaal bij elkaar. En het gaat allemaal goed. En
0: ja, super.
1: De jongens gaan gewoon trainen. Wij blijven met de vrouwen gewoon lekker bij het zwembad. Als je wil, kon je ook gaan kijken. Nee, het was echt... Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Maar het was een hele aparte memory die nog steeds... Die er steeds niet kan verwerken.
0: Lekker doorgomst. Ja, ik snap het. Doe lekker rustig aan. Jij zegt net, ze bereiden zich alweer voor op... Dan bereid je je rustig voor op de volgende wedstrijd. Nou ja, dan heb je het over het WK wat achter ons ligt. Maar tenminste, achter Curaçao. Maar wat is jouw volgende wedstrijd, Magali? Waar ben jij je op aan het voorbereiden? Want je bent nu nog een beetje aan het bijkomen.
1: Nou, mijn zoon heeft binnenkort natuurlijk wel een wedstrijd weer met Maccabi Haifa.
0: Ja.
1: Dus dat is een... Dat is echt een topclub, een beetje à la Feyenoord. De fans zijn heel erg aanwezig.
0: Ja.
1: Vlaggen, vuurwerk. Het is echt wel een beetje van de... Kijk, Nederland mag je niet allemaal vuurwerk hebben, maar daar mag het allemaal nog wel. Dus het is één grote... Het is ook een derby, dus het wordt een best wel pittige wedstrijd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik vind het leuk, hoor. Ik ben heel trots op hem dat ik dat nog mag meemaken. Want van de hele nationale team zijn er zelfs een paar die echt een club aan het zoeken zijn weer. Dus dan voel ik me erg gezegend dat mijn zoon... bij zoiets moois nog mag meemaken. En natuurlijk, hij gaat voor de kampioenschap. Hè?
0: Oh.
1: Dus we hopen dat ze kampioen worden.
0: Ja.
1: Dat ze prijzen gaan winnen. En dat hij mooi mag scoren.
0: Nou ja, je hebt als voetbalmama alweer een andere focus. Ik hoor het leven gaat door. Ik ben blij dat we weer even een inkijkje konden krijgen. En wanneer kunnen we jou weer hier op het eiland verwachten in je mooie kleurrijke verschijning?
1: Ik denk in augustus. Ik denk zo rond augustus dat ik er wel weer ben.
0: Oh, dus moet je nog even missen.
1: Ja, maar het komt allemaal goed. Je kan me altijd bereiken. Leef de media.
0: Precies. Op je socials.
1: Juist. Dus never dull moment met mij.
0: Nee, precies. Komt helemaal goed. En wij bellen gewoon volgende week weer gezellig.
1: Is goed, leuk.
0: Oké, spreek ik je dan. Groetjes aan iedereen.
1: Tot dan. Jij ook, hè. Doei.

0: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie... met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed... en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme... en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Shara. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
5: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
7: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee? Om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Curiel's Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
8: Command the road with

0: BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit en

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En dit is een beetje een late wake-up call, maar vooruit.

0: 103.1 FM en het was Hansen met Bob. Het is...
1: Ja. Waf woensdag!
0: Soms duurt het even, dan druk ik op een knop en dan hoort er dus een muziekje in te starten en dan duurt dat lekker zo 5 seconden. Ja, dat is lastig timen natuurlijk als het zo gaat, maar dat maakt helemaal niet uit, want Odette Doest hangt aan de lijn. Een hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, ik hang echt letterlijk aan de lijn.
0: Je hangt letterlijk aan? Ja. Hoe bedoel je letterlijk?
2: Ja, ja, ik hang zo aan de telefoon en ik ben andere dingen aan het doen. En ja, maar het is...
0: Ben je druk op de praktijk? Ben je een dier aan het opereren of ben je andere dingen aan het doen?
2: Nee, we waren net een band aan het opereren. Maar ik niet, dat besteed ik dan wel uit.
0: Ja.
2: Banden repareren. Maar mijn praktijkauto had een lekker band.
0: De praktijkauto had een... Ah, oké. Okay. Maar is het allemaal nu gelukt?
2: Het is gelukt.
0: Oh, super. Hartstikke mooi. En dan gaan jullie nu weer terug naar de praktijk. Of waar rijden jullie nu?
2: Nou, ik rijd nog niet, want ik heb een privéchauffeur helemaal uit Nederland overgevlogen.
0: In de vorm van je eigen kind, bedoel je?
2: Ja, dank je. Dat was zo leuk.
0: Ah.
2: Oh, wat kan je blij zijn als moeder. Maar, dus ja, misschien rijden we wel gewoon langs jou. Anders vanaf een lange dag kletsen.
0: Nou, we mogen 5 minuutjes kletsen. Red je dat?
2: Oh, 5. Oh, dan moet ik gewoon vertellen. Wat moest ik nou vertellen?
0: Ja, wat wil je me vertellen? Hoe is het? Wat heb je allemaal meegemaakt deze week?
2: Nou, echt heel veel. Echt zoveel, dat sommige dagen dat ik echt dacht van...
0: Oh.
2: Er was vrijdag, was er een hond die was overreden door een auto. En die was een hele lieve hond, 11+.
0: Mm-hmm.
2: En was een blaas was door een scheur naast zijn anus naar buiten gekomen. En dat is echt heel vervelend.
0: Oh, dat is niet alleen heel vervelend... Dat is, lijkt bij
2: dat
0: de
2: is
0: hele aarde. Oh.
2: Ja, en dat was mijn begin. Mijn onverwachte begin van de vrijdag. En eigenlijk zijn bijna alle dagen is er iets in die trans voorgekomen. Dus waar moet ik beginnen? Ik
0: nou,
2: weet het niet.
0: Wacht even. Nee, je hoeft niet alles te vertellen hoor. Want ik vind dit al heftig genoeg. En ik krijg helemaal een soort kriebels overal. Maar ik wil dan wel weten. De blaas tot aan de anus doorgescheurd. Waar begin je dan? Want die hond wordt bij jou gebracht en dan?
2: Nou, dan ga je kijken wat er mis is. Of dat hij misschien een neurologische verschijnsel heeft. Of wat dan ook. Want een auto voor een hond is toch best veel.
0: Oh, dat arme beest.
2: Best zwaar. Ja, echt zielig. En ook heel naar voor zijn baasje natuurlijk. Want die heeft die zorgen dan op dat moment.
0: Ja.
2: Nou, dus toen mensen voelden... Nou, het was een hele zachte zwelling. Ik dacht, ja, wat raar, lijkt de blaas wel. Nou, daar heb ik een beetje aan lopen frummelen. En toen ploepte hij naar voren toe. Toen dacht ik, oh, dat was de blaas. Dus toen heb ik het echt aangezet. Toen stond de blaas alweer op de goede kant. Maar er zit zo'n gat aan de achterkant. Maar dan onder de huid. Dus de huid was niet open. Maar weet je wat handig is? Ik heb gewoon les gehad in anatomie van mijn hond.
0: Ja.
2: En ik heb heel vaak van die operaties gedaan naast de anus en zo. Oudere reutjes die scheuren daar wel eens vaker door. Dat een prostaat erin komt of dat soort dingen en zo.
0: Oh.
2: Dus dat scheelt. Dus dat is makkelijker een diagnose stellen als je weet waar je het over hebt.
0: Ja, ja,
2: dan
0: ja.
2: Moet het aanvoelen. Dus ik dacht, oké, nou ja, toen moest ik hem opereren. Maar weet je, het is dan, ik trek het me heel erg aan wat zo'n dier betekent voor zo'n baas.
0: Ja.
2: En dat was toch best wel een belangrijk baasje voor hondje voor die baas. En dan, nou, ik zag er echt tegenop, maar het is één ravage binnen met al die spieren. Maar op een gegeven moment had ik hem toch weer dicht.
0: Nou,
2: ja, maar dat weet je, het traject daarna, dan is het altijd van, heeft hij blaasschade gehad, dat hij zo uitgerekt is,
0: ja.
2: Heeft hij anusschade, weet je, dat is, in dat traject zitten we nu, weet je, hij wilde niet echt goed eten, en dan weer klisma's, en
0: ja.
2: Iedere keer controle, en ja, ik hoop toch maar echt dat het goed komt, maar het is wel een heel realistisch baasje, dus die weet ook van, ja, als hij zijn darmen helemaal niet meer kan komen, ja, dan is het toch het einde, maar
0: dan
2: weet je, probeert wel altijd het best te doen voor zo'n beestje. Want ja, en dat is het een beetje. Dus ik moet altijd heel erg grounded daarna. Weet je, ook met sport en zo. Want ik trek me echt heel erg aan hoe die mensen zich voelen.
0: Logisch. En dat maakt
2: ja,
0: dat zeg
2: maar
0: ik wel
2: dat
0: vaker.
2: Is vermoeiend.
0: Jawel, dat is voor jou heel vermoeiend. Maar het maakt jou ook, en dat zeg ik wel vaker, tot een hele goede dierenarts. Omdat je juist echt gewoon. Ja, je gaat die extra mile ook voor het baasje. En voor, nou ja, dat is gewoon hartstikke. Ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Maar ja, dat kost jou natuurlijk heel veel energie.

0: Ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder. Maar ja, dat kost jou natuurlijk heel veel energie. Maar je hebt nu lekker je kind bij je, dus je kan een beetje extra ontspannen, toch?
1: Af en toe, want kinderen blijven toch wel kinderen. Ik hou van je hoor. Oh. Je zit, ik zeg op de radio ook van je hoog.
0: Ja, straks weer heel erg tegen hem schreeuwen. Hé, en wat, vertel even, wat ga je doen deze week om te ontspannen dan, Odette? Want qua dierenarts verhalen en spannende dingen heb ik wel genoeg gehoord even. Ik heb nog steeds de kriebels bij mijn bibs.
1: Oké.
0: Oeh, in mijn kont had kriebels van dat soort gekke verhalen. Maar wat ga je voor leuks doen nog deze week?
1: Ja, ik ga gewoon een discuswedstrijd en een speerwerpwedstrijd doen zaterdag. En ik heb een hele lieve dierenarts die voor me waarneemt. Dus ik ga gewoon echt alleen concentreren op die wedstrijd. Mm-hmm. Want het is mijn laatste wedstrijd voordat ik het WK heb. In Korea. Dus ik moet ik moet gaan knallen. Ik moet gewoon over de 30 meter. Want dan zit ik ook in de finale op de WK. Ik zit gewoon in de top 10. Ja. Nu van de inschrijvingen.
0: Fantastisch.
1: Dus het is wel spannend, maar wel heel cool. Dus ja, dat dus. Dus ik ga sporten als ontspanning. En mijn familie is over, dus dat is ook heel leuk. Dus we gaan gewoon leuke, achterlijke douchedingen doen.
0: Ah, superleuk. Ja. Nou, heel veel plezier. En ik hoop dat ik jou volgende week weer even mag bellen.
1: Absoluut.
0: Helemaal goed. Oké. Spreek je dan.
1: Doeg.
0: Doeg.

0: thuisfm.cw.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
6: Bingo doen. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
7: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en de buren in Punda.

0: op Aruba door strengere controle. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De strijd tegen de drugshandel in het Caribische deel van het Koninkrijk werpt vruchten af. Dat blijkt uit het verslag van een commissiedebat van de Tweede Kamer eerder dit jaar. Volgens de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Van Wil zijn er dankzij de zogeheten war rooms, waarin politie, marechaussee, douane en kustwacht intensief samenwerken, grote drugsvangsten gedaan. Op Aruba heeft dit zelfs geleid tot een unicum. De straatprijs van cocaïne is daarom gestegen, omdat er door de strenge controles minder drugs aan land komt. En ben jij een ster in vlechten? Werk je als haarspecialist met nephaar of beheers je een ander authentiek ambacht? Dan is Farm to Crafts op zoek naar jou. Voor een nieuw 6 maanden durend ambachtstraject is er nog precies 1 plek beschikbaar voor een gedreven maker op Curaçao. Het initiatief daagt makers uit om traditionele technieken te combineren met lokale duurzame grondstoffen. Denk aan innovatief vlechtwerk, haken met bananenvezels of experimenteren met botanische verf. Het traject start op 1 augustus en sluit volgend jaar af met een tentoonstelling. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: Quinto Body Cucina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cucina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: En het is tijd voor Inner Circle. Games People Play.

0: Miley Cyrus. En ze vloog in deze clip volgens mij op zo'n hele grote bal. Hè? In de, nou ja, wat had ze aan? Niet heel veel in ieder geval. Het is de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekkere lunch. Vandaag geven we een lunch weg bij Ocean House 19.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: En daarvoor heb ik Stanley aan de lijn. Een hele goede avond, Stanley.
2: Ja.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo. Stanley, hoe is het met jou vandaag?
2: Goed, goed.
0: Ja?
2: Ja, goed.
0: Mooi zo. En hoe heb je deze woensdag alweer, hè? Hoe heb je deze woensdag doorgebracht?
2: Ja, ik ben gecussioneerd. Ik weet veel dingen, ja.
0: Oké. En wat dan bijvoorbeeld? Noem eens iets. Bijvoorbeeld
2: Michael Jackson, Wannabe Starting Something.
0: U geeft meteen al de uitslag. Maar oké, bent u een grote Michael Jackson fan?
2: Ja. Grote Michael Jackson. Ik heb ook die film van de laatste film van Michael Jackson gezien.
0: Ik heb hem dus nog niet gezien. Moet ik hem zien?
2: Ja, we moeten zien.
0: Ja,
2: heel leuk.
0: Wat is er zo bijzonder aan deze film?
2: Pardon?
0: Wat vond u zo bijzonder aan deze film?
2: Die jongen die leek heel erg op Michael Jackson.
0: Ja.
2: En hij doet alle dingen doet hij hetzelfde.
0: Ja. Het is familie ook, hè? Het is een neefje, toch, van Michael Jackson die de hoofdrol speelt?
2: Ja, neefje, ja.
0: Ja, is toch wel heel bijzonder.
2: Heel veel op Michael Jackson.
0: Ja, te gek. En vroeger, want er zijn een hoop mensen die vinden dat ze op Michael Jackson lijken. Er zijn ook een heleboel mensen die doen de moves van Michael Jackson regelmatig na. Bent u daar ook goed in? Bent u daar ook fanatiek in?
2: Pardon?
0: Nou, bent u goed in de moonwalk bijvoorbeeld?
2: De moonwalk, ja. De moonwalk, ja.
0: Dit doet u zelf ook wel eens?
2: Ik ben oud geworden, dus...
0: Maar vroeger dan? Vroeger?
2: Vroeger wel.
0: Ah, fantastisch. Nou ja, goed. Michael Jackson, als je een grote fan bent... dan weet je het antwoord op de muziekquiz van vandaag. Ik laat de opgave nog heel even horen, eventjes. En dan nog één keer het antwoord. Komt u nog één keer aan.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja, nou ja, zeg het nog maar een keertje. Wat is het juiste antwoord?
2: Michael Jackson. Wanna be starting something.
0: Dat is inderdaad het juiste antwoord.
2: Yes.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, dat is het juiste antwoord. En u weet wat u wint, hè? Wat de prijs is die u krijgt, weet u dat?
2: Nee, ik weet het niet.
0: Oké. Een lekkere lunch voor twee personen bij Ocean House 19.
2: Een lekkere lunch voor twee personen?
0: Ja. Bij Ocean House 19. Dus gaat u wel eens uit lunchen?
2: Ocean Lunch. Ja, ik ben daar een keer gegaan.
0: Oké.
2: Ja.
0: En dat was wel leuk genoeg om lekker nog terug te gaan?
2: Ja.
0: Oké. Nou, helemaal goed.
2: Het is lekker.
0: Super, dan ga ik uw naam noteren hier. Er moet wel eventjes de lunchbon komen ophalen... of iemand sturen die hem komt ophalen. Maar ik zal zo over het adres sturen waar dat mag.
2: Ja.
0: Yes?
2: Oké, is goed.
0: Oké, nou, een hele fijne avond. En bedankt voor het meespelen. En ik ga hem nu draaien, dat nummer van Michael Jackson.
2: Ja.
0: Oh nee, dat was een andere. Nee, ook niet. God, hij stond wel klaar. Ja. Ik ga hem sowieso voor u draaien zometeen. Bedankt voor het meespelen en... heel veel plezier bij de lunch.

0: antwoorden was natuurlijk om Michael Jackson te draaien. Met Wannabe Starting Something. Het antwoord van de muziekquiz van vandaag. En daar zat Stanley ook wel echt op te wachten als grote Michael Jackson-fan. Maar dat gaan we natuurlijk zo meteen alsnog doen. Maar ik ga eerst eventjes het wekelijkse kletsje doen met Meindert. Want het is zo meteen alweer tijd voor de Alphabet Show.
1: Vanessa, Vanessa. Ja, wij zijn ook aan het wachten op Michael Jackson, hoor. Ik wil straks even de moonwalk doen.
0: Ik denk kun jij hem de moonwalk?
1: Ja, ik heb het zaterdag nog gedaan op een feestje.
2: Ik geloof je niet.
1: Echt waar, je kan het aan mijn collega's vragen. Het was een feestje van mijn collega, afscheidsfeestje.
0: Ja.
1: En er waren heel veel kinderen bij, die waren allemaal jaloers dat ik de moonwalk kon.
0: Dat is de stem van Bert trouwens. Mocht je denken, wat is er gebeurd met die stem van Vanessa?
1: Hey Bert. Hey,
0: Bert zit er ook.
2: Ik ben Vanessa.
0: Nou, maak je verhaal af.
1: Nou, dat was het verhaal. De kinderen waren jaloers dat ik de moonwalk kon. En het mooie is, die kinderen hebben allemaal die film gezien. Hè? Dus,
0: ja!
1: Jochies en een meisje bij van 6 en 8 en 10. En die waren allemaal Michael Jackson-fan. Kan je nagaan?
0: Nou ja, dit is het moment om dus gewoon punten te scoren met die moonwalk.
1: Ik was 10 punten had ik weer.
0: Ja. Oh, fantastisch. Maar je moet hem zo meteen even doen dan, hè?
1: Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. Het is toch radio, dus mensen geloven het.
0: Ja, mensen die als ze online meekijken. Als ik straks de microfoon uitzet, dan zien we nog zeker 10 minuten beeld.
1: Oké, 10 minuten. We gaan het zo doen, we gaan zo Michael Jackson draaien.
2: En ik tel 1, 2, 3, 4 camera's in de studio.
0: Nee, dat komt helemaal goed. Hey, even over vanavond, de Alphabet Show. Wat gaat er gebeuren?
1: De Alphabet Show. Vanavond is het thema vrijheid. Freedom. Free. Gewoon omdat het misschien een leuk onderwerp is, dacht ik wel. Ja. Maar je kan er ook redenen verzinnen. Het is natuurlijk, heel veel kinderen zijn al vrij.
0: Ja.
1: En heel veel kinderen krijgen vrij vanaf komend weekend. Dan is het zomervakantie voor de jeugd, voor de school. Dus dan zijn we vrij. En ik heb nog helemaal nooit een Alphabet Show gedaan met free in de titel. Hè? Dat is toch wel, er zijn veel liedjes met free en freedom.
0: Ja.
1: En een andere reden zou kunnen zijn dat het afgelopen zaterdag 250 jaar lang de USA is, hè? Dat heeft Trump nog gevierd.
2: Mm-hmm.
1: En dat is the land of the
0: free.
1: Juist, ja, heel goed. Nou, daarom.
0: Ik ben heel blij enthousiast reageren. Ik weet het. Ja, nee, maar sowieso is freedom natuurlijk een prachtig thema.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Mooi thema. We willen allemaal vrij zijn.
0: Exact.
1: Toch, Bert? Vind je niet?
2: Ja, nee, absoluut. Oh, ik mag het zeggen. Ja, nee. Ja.
0: Nee, Bert, stil. Oh. Jij mag straks.
1: Hij heeft alleen maar ja te zeggen.
2: Ja.
0: Wel heel gezellig dat jij er weer bent, Bert.
2: Nou, dankjewel voor het
0: testen. Nee, maar ik vind het altijd leuk, toch? En ik bedoel, dit is ook al heel gezellig met Detti en met al je andere gasten natuurlijk. Maar het is ook gezellig met Bert.
1: Altijd
0: dus leuk.
1: Weer. Ja, ik verheug me weer op een gezellig samen zijn met Bert. We gaan vaak de laatste tijd ook dansen en heel hard meezingen als de microfoon uitstaat.
0: Ja.
1: De mensen niet thuis.
0: Ja.
1: Alphabet Show is gewoon heerlijk. En er zijn heel veel liedjes met free, wat bekende nummers. Kom maar op, hè, stuur maar in. 6751031.
0: Ja.
1: Wat onbekende nummers hebben we gevonden, Bert en ik?
2: Ja, nee, absoluut. Het was wel eventjes graven. Maar we hebben best wel wat nummers in het archief gevonden. Een paar hele goede, een paar nog van de jaren 90. Ik noem maar eventjes bijvoorbeeld, hè, even als een voorbeeld. Freestyler.
0: Lekker, rock the microphone.
2: Bij wijze van. Dus, we got some good stuff coming.
0: Leuk.
1: Ja hoor.
2: En natuurlijk, het gaat natuurlijk allereerst om de mensen die hiernaar luisteren. 6751031. Het moet in de titel staan. Het kan ook in de bandnaam staan. Free of Freedom. Het kan allebei. Dus stuur nu op jouw verzoekjes. 6751031.
0: Hartstikke goed.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De economie van Curaçao herstelt zich sterk na de pandemie met een groei van ongeveer 5%. De bouw en het toerisme draaien goed en de overheidsschuld daalt sneller dan verwacht. De Verenigde Naties waarschuwen echter voor de afhankelijkheid van toerisme en de druk van migranten op de woningmarkt en sociale voorzieningen. De strengere aanpak van online gokken op Curaçao heeft geleid tot een afname van illegale goksites in Nederland. Dit komt door verbeterde regelgeving en toezicht. Echter, de illegale markt verschuift nu naar Costa Rica, waar nieuwe gokdiensten worden aangeboden aan Nederlandse spelers. De Tweede Kamer debatteert over extra maatregelen tegen gokverslaving. Dan, internationaal nieuws. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran om de dreiging tegen de scheepvaart in de Straat van Hormuz te verminderen. Dit gebeurde kort nadat president Donald Trump had aangegeven dat de wapenstilstandsovereenkomst niet meer geldt. Iraanse media melden explosies in onder andere de haven Bandar Abbas en het nabijgelegen Sirik. De Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten Syrië van de lijst met landen te halen die terrorisme financieren. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een brief aan de Syrische president Ahmed al-Sharaa. Het Amerikaanse congres heeft 45 dagen om het besluit te beoordelen. Trump zei eerder dat hij Syrië waarschijnlijk van de lijst zou halen. Een rechter in New York heeft toestemming gegeven voor de uitbetaling van bijna 5,1 miljoen euro aan E. Jean Carroll. De columnist en schrijver ontvangt deze schadevergoeding van president Donald Trump. Carroll had Trump aangeklaagd wegens misbruik in een paskamer in Manhattan in de jaren 90 en lasterlijke uitingen. Trumps laatste beroep werd niet ontvankelijk verklaard. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Het is 7 uur geweest op woensdagavond. Buiten staat een zwoel briesje. Een kanon is af te vuren op de wegen van Willemstad. En op tv is geen drol te zien. Ga er dus maar lekker voor zitten. Tot 9 uur een muzikale reis door het alfabet. Een waar genot voor het gehoor. Een opfrisbeurt voor het geheugen. En een streling van de zintuigen. Hier is uw gastheer, Meindert Manshande.
1: En daar zitten ze dan weer, hoor. De vrijgevochten, vrijzinnige jongens van de Curaçao's Radio, Meindert en Bert. Hey Bert.
2: Meindert!
1: Hoe gaat het met jou? Ben jij een beetje vrij vandaag?
2: Ik ben, wat voor zin ben ik vrij vandaag?
1: Sta je vrij in het leven? Filosofisch vrij.
2: Oeh, filosofisch vrij.
1: Voel je je vrij?
2: Zijn wij allen wel vrij?
1: Oei, oei, oei. En dat soort vragen vanavond in de Alphabet Show. De vrije editie, de Freedom editie. We zoeken liedjes met free en freedom in de titel. Ja, of artiest, maar er is niet zoveel in artiest, denk ik. Maar nou, vooral in de titel.
2: Er zijn er toch wel een paar, hoor.
1: Ja, freedom in de artiest?
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Ik weet één artiest met free. Dat is Suzanne en Freek.
2: Oh.
1: Free. Nee, maar dat is flauw, we zoeken vanavond. We krijgen al verzoekjes binnen en die gaan over vrijheid. Maar we zijn heel specifiek vanavond, dus let goed op. We zoeken echt liedjes met free en freedom in de titel. Want die zijn er best veel. Je mag die insturen. 675-1031. En Bert is mijn co-host. Hij gaat alles opschrijven, de verzoekjes. En we gaan het op alfabet ook nog zetten. Wat een gedoe.
2: Ja, nou, jij doet dat hartstikke goed, Meindert.
1: Hoezo? Waarin?
2: Hoe lang doe je dit al eigenlijk?
1: De Alphabet Show?
2: Ja.
1: Al 3 jaar.
2: Jeetje meetje.
1: Ja, en ik voel me helemaal vrij op de woensdagavond om dit te mogen doen. Ik ben ook helemaal vrij, hè, van Paradise Work. Ik mag doen wat ik wil op de woensdagavond.
2: Oh, jeetje, wat leuk.
1: Ja, daarom, ik hou van dit thema. We zijn allemaal vrij.
2: Ja.
1: Nou, over, ja, één liedje die, over een dame die continu Freedom zingt. Ja, dat is deze natuurlijk.
0: De A van
1: Aretha Franklin. Ja, think, maar ze zingt vooral Freedom.

9 uur gaan we van A tot Z. De Alphabet Show op Paradise FM. Paradise FM. De B van Beatles. Free as a Bird.

0: liedje uit 1995 van de Beatles. Dan zou je denken, 1995? Die waren toch al in 1970 een beetje uit elkaar? Ja, gaat nog even door trouwens. En John Lennon, die zingt erin. Hoe kan dat nou? In 1980 was hij toch, ja. Dat kan dus.
1: Leg eens even uit.
0: Nou, ze hebben een bandje gevonden, zo'n cassettebandje, dat John Lennon opgenomen in 1977. En daar hadden ze dan gedacht van, dat is nog wel een leuk liedje, daar gaan we een liedje van maken.
1: Oh. Ja. Maar dat, ze zeggen ook van bijvoorbeeld een Prince, toch? Dat hij dus duizenden liedjes heeft in een of andere vault. En dat er dan een afspraak is dat het zoveel jaar na zijn overlijden komt, dat dan komen die liedjes vrij.
0: Ja, wachten ze daar nog op? Ja, er is inderdaad weinig postuum nog van hem toch gemaakt, van Prince.
1: Ja, maar het schijnt wel dat hij heel wat nummers heeft opgenomen.
0: Heel veel, hè? Ja. Nou, en John Lennon dus ook. Je hoorde echt de piano nog uit 1977. En toen, de andere drie leden die nog wel leefden. Nee, George Harrison was er ook al niet meer, 95, dacht ik.
1: 95 George Harrison was er.
0: Oh, nog wel, ja. Ja, die hebben toen eromheen gezongen en een gitaartje gepakt. En dit was Free as a Bird van de Beatles bij de B in de Alphabet Show. Liedjes met Free in de titel. Of Freedom. En ja. die zijn er wel, hè? Je moet even zoeken soms. Googlen mag, hè? Dat mag vanavond, toch?
1: Ja, absoluut. Je mag zeker googlen. Je mag ook Claude vragen of chat vragen. Noem ze allemaal op, Copilot. Ja. We hebben al een lijstje staan. Maar natuurlijk, dit is het programma van de luisteraars. Dus als jullie wat weten, 675-1031. Kom maar op met die verzoekjes. We hebben er al een aantal binnen. Ja. Dus die komen er zo aan.
0: En dus niet liedjes die over vrijheid gaan. We hebben hele interessante verzoekjes gekregen. Maar we willen echt een beetje streng zijn vanavond. Liedjes met free.
1: Ja, dus freedom, vrijheid.
0: Ja, andere talen.
1: Of in de titel. Kan ook in andere talen. Kan in de titel, kan in de bandnaam. Maar niet liedjes je kan voelen dat het over vrijheid gaat. Nee, dat moet echt in de titel staan. Sorry, we zijn vandaag een beetje streng.
0: Ja, dat mag af en toe. Verder in de show gaan we onze vaste items doen. We hebben om 8:30 een bijna smerige moppetrommel. We hebben de hemelse helden na 8:00. We hebben om 7:45 een gedicht. En dat heet vanavond Bert's bronstige bedenksel.
1: Oeh, of zoiets. Spannend.
0: Of Bert's bijzondere berichtje.
1: Of Bert's
0: brave...
1: Betoog?
0: Betoog, ja, goed, ja. Leuk, zo kom je er wel op, ja. Heb je iets voorbereid?
1: Dat komt zeker goed.
0: Oh, dat komt goed. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook de alfabettel.
1: Oeh.
0: Twee nummers.
1: Oh.
0: Met Free of Freedom in de titel. Hebben wij uitgekozen. Laten we eerst eens even luisteren naar het nummer dat Bert graag wil horen bij de letter X. En dat is deze.

0: I'm Free.
1: Wow.
0: En wie zingt het?
2: Dat zit de Soup Dragons natuurlijk.
0: De Soup Dragons?
2: De Soup Dragons.
0: Met I'm Free.
2: Met I'm Free.
0: Je moet hem wel een beetje helpen, hoor.
2: Die heeft geloof ik een week of 12 of 13 in de top 40 gestaan. Heeft als piek bereikt de top 5.
0: Ja.
2: Dus het was wel populair in de jaren.
0: Ja, het klinkt lekker catchy.
2: Ja, het is ook...
0: Ja. Oké, wil je deze helemaal horen? Stem dan vanavond op Kamp Bert. Maar dit is Kamp Meindert.

0: Dit komt uit de film Django Unchained.
1: Hè? Django Unchained.
0: Die ken je wel.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou ja, vraag kan een film kennen. Ja, maar ken je het nummer ook nog?
2: Het nummer kan ik nog herinneren, inderdaad.
0: Ja,
2: kijk, Quentin Tarantino is sowieso een man van muziek.
0: Ja.
2: En hij heeft echt hartstikke leuke soundtracks.
0: Hij zoekt het wel uit, hè?
2: Hij zoekt het inderdaad wel zelf persoonlijk allemaal uit. Ja.
0: Er is ook nog een nummer van John Legend op die soundtrack.
2: Ja, op die soundtrack van Django.
0: Heel goed.
2: Zeker, ja. Zeker. Ja.
0: Ik heb de CD toen gekocht nog destijds. Ik dacht, dat is goede muziek.
2: CD?
0: Ja, dat had je toen nog, hoor, met Django Unchained.
2: Oh. Cool.
0: Wat is het, 2012? Nee, zoiets.
2: Kijken.
0: Gaan we zoeken. Maar dit is dus het liedje Freedom, helemaal niet zo bekend.
2: 2012, helemaal goed.
0: Ja, helemaal goed. Hè? Maar dat doen we dus bij Kan Meindert. Daar mag je dan op stemmen. 675-1031.
3: De C van...
0: En dit is een verzoekje van jou, Bert, de Cranberries.
2: Ja, de Cranberries, Free to Decide.
0: Lekker?
2: Ja, komt eraan.

0: Zandvoort en Friends presenteren de Alphabet Show. De D van
1: David Hasselhoff.

0: acteurs gaan zingen, hè? Met letter D, David Hasselhoff. Een groot hit in 1988, vooral in Europa. Vooral natuurlijk in Duitsland, waar hij vandaan komt. Beetje hoempa hoempa, vind je niet?
1: Ja, ik ken hem dus. Ik ken David Hasselhoff als acteur.
0: Ik ken je wel, ja.
1: Knight Rider en Baywatch.
0: En Baywatch, ja.
1: Maar hij heeft dus blijkbaar ook gezongen.
0: Ja, dit dus. Oh. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik woonde toen in Amerika.
0: Het kwam daar niet over, denk ik.
1: Nee, volgens mij kan ik niet.
0: Volgens mij is het een beetje camp. Een beetje van lachen dat ook hij ging zingen. En dit draaide op feestjes misschien met verkleed of dronken. Zoiets, ik weet niet. Maar die categorie.
1: Ken je dit nummer?
0: Ja, ik ken het wel. Ja, Looking for You. Beetje camp. Zo moet je het zien, denk

0: Okay.
1: Want de acteur ging ineens zingen. Met zijn Big Smile. Hij is ook wel vrolijk altijd. Hij is een grappige vent ook in het echt, volgens mij. Of niet?
0: Ik geloof van wel. Ik bedoel, ja. Volgens mij heeft hij daarna nog ook nog een reality show meegedaan of zo. Of zijn dochters, geloof ik.
1: Nou, dat kan wel, ja.
0: Maar anyway, ja, het komt wel over als een zeer sympathieke man, David Hasselhoff. Maar goed, ik wist niet dat hij ook nog een zangcarrière erbij had. Dus,
1: Bruce Willis heeft ook een keer een hitje gemaakt.
0: Nou, ik weet dat Bruce Willis, die heeft in Amsterdam ook eventjes... Bruce Willis was investeerder in, ik geloof, geen Hard Rock Café, maar Planet Hollywood of zo.
1: Ja.
0: En toen hebben een keer feestelijk Planet Hollywood geopend in Amsterdam. Dat ging volgens mij na een jaar al dicht. Maar toen is hij dus daar gekomen op de Rembrandtsplein. Heeft hij even twee nummertjes gedaan. En,
1: ja, om te zingen ook, hè?
0: Ja.
1: Under the boardwalk deed hij.
0: Ik kan me niet herinneren wat hij had gezongen.
1: Under the boardwalk. Dus acteurs kunnen zingen.
0: Ja, maar hij kon niet echt zingen.
1: Nee.
0: Maar David kan wel zingen.
1: Ja, David kan alles, volgens mij. Met Pamela Anderson spelen. Hey, daarvoor de Cranberries, dat was meer een beetje jouw keuze. Een beetje weer wel echt serieuze rockkeuze.
0: Ja, een beetje.
1: En weer is wat anders dan de zombies.
0: Ja, klopt. 1996, dat ging een beetje over de keuze hebben, over jouw beslissingen, over jouw lichaam, over... ik denk een beetje van alles en nog wat. Ik bedoel, Dolores O'Riordan, die is dus de lead zangeres van de Cranberries, die helaas niet meer is.
1: Nee.
0: Die waren toch wel opgegroeid in een vrij streng Ierse upbringing.
1: Oh ja.
0: En zij had het over van, nou, ik mag zelf wel beslissen wat ik doe met mijn lichaam.
1: Free to decide. Daar gaat het eigenlijk om vrijheid. Hè? Je bent vrij om te doen wat je wil, als je anderen natuurlijk niet schaadt. Hè, zo. Vrijheid is een van de belangrijkste dingen. Het hoogste goed, volgens mij.
0: Goed en het meest bijzondere goed. Want niet iedereen op aarde die heeft
1: is vrij.
0: De mogelijkheid om vrij te zijn.
1: Zeker. We zijn redelijk vrij hier op Curaçao, vind je niet?
0: Ik vind van wel. Kijk, natuurlijk, we wonen op een klein eiland, een klein gemeenschap. Dus je laat je soms beperken door van, nou, ik ken zoveel mensen. Of, dat is weer familie van die. Of, het is een kleine gemeenschap.
1: Dat is hier de beperking een beetje.
0: Ja, weet je, zelfs als je dat zou hebben in een Texel bewijzen van. Dus,
1: maar, ik zou best wel moeite hebben als ik hier politieagent zou zijn. En dan denk je, maar dat is de neef van, dat is mijn buurman.
0: Maar dat is mijn buurman, dat is het vriendinnetje van.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, in principe ben je wel vrij hier. Ik mag, als ik iets vind, mag ik daar wel iets van zeggen.
1: Denk het ook wel. Dus, je mag zijn ook wie je bent, denk ik. Vrijheid
0: kan ook wel. Wel.
1: Ja, afmeten ook aan seksuele voorkeur of zo. Ja, dat is wel een dingetje, maar het valt op Curaçao eigenlijk wel mee.
0: Ja.
1: Er is een homohuwelijk geweest hier.
0: Er zijn al een paar geweest.
1: Ja, hartstikke mooi. Nou, vanavond vieren we de vrijheid. En dat doe ik vanavond met Bert. En doen we met liedjes die over freedom, vrijheid gaan. Veel liedjes over met free in de titel. Wat minder liedjes met freedom in de titel. Maar
0: die zijn er ook.
1: Die zijn er ook, ja. En weet je er nog één? 675-1031. Zullen we lekker naar Anvoke? Ja, want die hebben ook een liedje met Free in de titel.
0: Wacht even, Free Your Mind.
1: Yes!
2: De E van
1: Anvo.
3: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Ja, je zei het al, ze komen uit Finland, hè? Het is echt zo'n millennial liedje van Millennium. Het was 2000, ik weet het nog.
1: Kan je dat nog herinneren?
0: Steengoed nummer.
1: Ja.
2: Ja.
0: Het werd een nummer 1 hit.
1: Nummer 1 hit.
0: Zeker in Europa. Ja,
1: dat was...
3: De Alpha Battle.
0: Hoe is het met de Alpha Battle, Bert?
1: Ik sta voor.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh. Zeker je zoon die appt, of je vrouw, of...
1: Nee?
0: Oh, oké. Okay. Nee, dan gaan we nog even de Alpha Battle...
1: Weet je wie heeft geappt en wie heeft gestemd op mij?
0: Nou, vertel maar.
1: Weet je dat weet?
0: Vanessa?
1: Dertie.
0: Oh, Dertie! Ja, tuurlijk. Mijn sidekick van de andere woensdagavond.
1: Your other lover.
0: Oh, Dertie kiest voor jou. Dat is interessant. Dit is de Alphabet Show, de Freedom Editie. En straks bij de letter X mag jij het zeggen. Welk liedje wil je horen? We hebben een strijd, Bert en ik.
1: Ja.
0: Kamp Meindert versus Kamp Bert. Allebei wat onbekendere liedjes. Ik moet ze ook helemaal opzoeken in de archieven van Paradise FM. Ze stonden niet standaard in het systeem. Ook die van jou niet, Bert.
1: Of die van mij niet?
0: Nee, deze. Dus dit is Kamp Bert. I'm free.
1: Ja?
0: Ja. Van de Soup Dragons.
1: De Soup Dragons, maar dat is een cover van de Rolling Stones.
0: Oh, misschien daarom. Nee, hij stond er niet in en ik moest hem even opsnorren.
1: Toch wel 12 weken heeft hij lekker aan... Ja, hij heeft gepiekt op nummer 5.
0: Ja?
1: En 12 weken in de top 40.
0: Ja, zou er wel in moeten staan, het systeem. Ja. Maar ik moest even de platen oppoetsen en...
1: Even,
0: ja, stof eraf halen, de naald erop zetten. En toen deed hij het.
1: Wat heb jij trouwens?
0: Nou, dit is Kamp Bert, maar dit is in ieder geval Kamp Meindert. De zanger is Anthony Hamilton. De zangeres is Elaine Boynton. Zou je zeggen, wie zijn dat dan weer? Maar dit komt uit de film Django. Django Unchained.
1: Django Unchained.
0: Oh, moet je Django zeggen, sorry.
1: Django.
0: Ja, Django is een jongensnaam in Nederland. Daarom.
1: Ja, er is ook een bekende jazz-gitarist.
0: Oh ja.
1: Django. Ja. Oh shoot, mijn achternaam kwijt.
0: Maar deze film is in ieder geval Django.
1: Django Unchained.
0: En ik vind een heerlijk nummer. Freedom, stem op mij. Wil je dit nummer helemaal horen? 675-1031. En ook dus voor al je verzoekjes. Bijvoorbeeld deze kan ook niet ontbreken, toch?
3: De G van Gala.
4: Freed from desire.
0: Ze komt uit Italië.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ze heet Gala Rizzato in het echt.
1: Gala Rizzato.
0: Een soort gerecht. Rizzato.
1: Rizzato.
0: Rizzato.
1: Would you like some Rizzato tonight?
0: Nee. Je hoort het niet, hè?
1: Nee.
0: Hey, lekker terug naar de jaren 90. Euronance.
1: Hey.
0: Komt-ie. One.

0: met letter H, dat was Henny Vrienten. Jawel, van Doe Maar, inderdaad. Maar dit is natuurlijk een solo plaat uit 2015. Hij is al niet meer onder ons, hè, 2022 overleden. Dus een van zijn laatste albums. En dat deed hij heel lief. Weer een lief liedje. We kregen wat commentaar dat we wat drukke nummers hadden. Ik dacht, dan doen we een lief liedje bij de H. En het liedje heette Vrij.
1: Oh.
0: En dat mag dus. Ook in Nederland.
1: Mooi.
0: Vrij. Hey, heb je het nieuwe album van Madonna al gehoord?
1: Ik heb hem nog niet gehoord, maar nee? Ik zie hier op het lijstje dat nieuwe nummer van Madonna staan.
0: Want daar zit ook Free in de titel.
1: Het
0: is niet een hit, maar dit is de opener van het nieuwe album van Madonna. Zo begint het album. Als je hem gaat... Ja, je kan hem op Spotify horen. Je kan hem wel kopen natuurlijk, maar dat hoeft niet meer tegenwoordig. Gewoon Spotify.
1: Ja.
0: Dan begint het zo. En Madonna, ja, het is echt heel bijzonder, hoor. Het krijgt gelovende kritieken. Een beetje dance, continu. De nummers gaan in elkaar over. En dit heet I Feel So Free.
2: Thanks for coming.
0: Oh, graag gedaan.
1: Van Madonna.
2: Sometimes I just hide in the
0: steeds zelfde stem nog, hè?
1: Hoe heet die album?
0: Confessions Part 2. Was altijd 20 jaar geleden Confessions on the Dance Floor. Weet je nog wel? Met dat nummer van ABBA, die sample en zo. Ja. En hier zit Lil Louis in met French Kiss. Ken je dat nummer? French Kiss?
1: Ja.
0: Hij is gesampled in dit nummer.
1: Nou, laten we eens even luisteren.
0: Is goed.
3: De I van
1: I Feel So Free.

0: zo begint dus de nieuwe plaat van Madonna. Volgende maand wordt ze 68, deze dame. Maar ze klinkt nog echt steengoed. Hè? En ze zegt zelf, op deze plaat kan je gewoon de hele dag lekker sporten. Dat zegt ze. Gewoon in de repeatstand zetten en continu op sporten bij muziek. Dat wil ze dan graag.
1: Oké.
0: Hoe vond je het, Bert?
2: Ik ga er morgen mee lopen, dan laat ik je weten.
0: Ja, probeer het eens.
2: Oké, bon.
0: I Feel So Free van Madonna. Het is 7:50. Tijd voor Bert's brave bedenksel.
3: Wanneer ik mijn lichaam zo beweeg, weet ik niet waarom, maar ik voel me vrij. Ik hoor een lied dat mij terugbrengt. En ik laat alles los met zoveel vrijheid. Vrij om te leven zoals ik wil leven. Ik ga krijgen wat ik krijgen ga. Want het is mijn vrijheid. Ik hou van de manier waarop jij praat. Je spreekt mijn taal. De manier waarop je loopt. Je kunt het gewoon niet inhouden. Ligt het aan je schoenen? Je springt rond als een kangoeroe. We zijn wel toe aan wat meer uitbundig dansen.
0: Mooi!
4: De J van...

0: dat album Let Love Rule. Zijn debuut. Lenny Kravitz met de K. Een keertje achteraan met de K. Mag stiekem. Freedom Train. Vanavond liedjes in de Alphabet Show met Freedom. Of Free in de titel. Of Vrij. Mag alle talen. Eigenlijk wel. Lenny Kravitz, ja, had jij zijn eerste cd gekocht toen destijds in 89, Bert?
1: Ja, die heb ik gekocht. Ik werd geïnspireerd door een vriendinnetje die ik toen de tijd had.
0: Oh.
1: En die, die zei van, ja, je moet het luisteren.
0: Ja, ja, okay. Het is al briljant, hè?
1: Het zal wel, dus ik luisterde ernaar.
0: Je geloofde
1: daar
0: niet.
1: Nee, eerst. Ik dacht van, het zal wel. Nou, toen luisterde ik naar die cd en dacht van, ja, yeah, I'm sold.
0: Ja, dat wel.
1: Vooral die Let Love Rule, ja. Dat was op die debuutalbum, Mr. Cab Driver.
0: Staat er allemaal op.
1: Staat er allemaal op.
0: Dus. En hij deed alles zelf, hè? Alle instrumenten, gitaren
1: alles,
0: en zo.
1: Alles van ja, dat vond ik ook beroemenswaardig. Want toen de tijd ging je nou echt die cd kopen. En dan haalde je dat plaatje eruit.
0: Weet ja,
1: wel.
0: Ja, dat voorin zo. Ja.
1: Dat voorin. En dat staat er alles in. Het was alsof je een oude albumcover. Ging je ook alles lezen.
0: Lezen, ja. Teksten. Maar er staat er ook artiesten.
1: En daar zag je dus dat hij dus de drums deed. Hij deed de gitaar, de bas, alles.
0: En de zang.
1: En de zang. Behalve, volgens mij, ik weet niet zeker of hij ook de brass deed. Dus de trompet en...
0: Oh, dat weet ik ook.
1: Dat weet ik niet.
0: Maar ik weet wel dat hij heel veel kan en kon.
1: Zeker, nog steeds.
0: En hij was ook hier op North Sea Jazz, Lenny Kravitz. Maar wie dus komt is John Batiste, zei je,
1: John
0: dit jaar.
1: Ja, ja.
0: Die draaiden we daarvoor. Waar kennen we hem ook weer van?
1: Nou, John Batiste die is bekend geworden als bandleader van de Late Show met Stephen Colbert.
0: Oh ja.
1: Maar hij had, ja, al voor die tijd was hij al een bekende jazz artiest. Hij is geboren getogen in New Orleans.
0: Oh ja.
1: Die man is echt briljant. Hij heeft daarna ook nog een hele symfonie gecomponeerd. Ik vind dat echt een man met ontzettend veel talent. Ook als je gewoon ziet hoe hij dan gewoon spontaan opeens iets hoort. En dan kan hij dat feilloos nadoen op de piano. En dan gooit hij er een beetje een vleugje jazz in.
0: Oh, hij zal wel in de tent komen, denk je niet, dan in North Sea Jazz? Of verdient hij het gewoon het grote podium?
1: Misschien niet het allergrootste, maar misschien wel die ene daar langs zee.
0: Bij het water,
1: bij het water.
0: Ja. En daar sta jij vooraan?
1: Ja, daar sta ik zeker vooraan.
0: Ja. Dat is goed, moet je doen. Ja, leuk. John Batiste dus.
2: De L van...
0: Ja, we gaan naar Lynyrd Skynyrd.
1: Skynyrd, free, ja, like a bird.
0: Die kan niet ontbreken als je praat over liedjes over free.
1: Hoort het erbij.
0: Lekker. Zullen we hard aanzetten?
1: Please.
0: Oké. Okay.